0: Europese landen veroordelen het besluit van Israël om een illegaal bouwplan op de westelijke Jordaan-oever door te zetten. Israël is gestart met de aanbesteding voor de eerste 1200 huizen ten oosten van Jeruzalem. Door de bouw wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaan-oever feitelijk in tweeën geknipt. Dat ondermijnt de mogelijkheid voor een Palestijnse staat, staat in een verklaring van Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en ook Canada. De Israëlische minister Smotrich heeft gezegd dat dat ook precies de bedoeling is. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. De politie was eerder deze maand in een bos bij Dronten aan het zoeken naar een man die al ruim 2 jaar wordt vermist. Op de plek waar zijn telefoon voor het laatst een signaal had afgegeven. Er werden botten gevonden, maar het onderzoek blijkt dat die niet van hem zijn. Van wie wel is onduidelijk. Er is nog geen DNA-match gevonden. De zoektocht naar de man uit Dronten gaat door. Vermoedelijk is die door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon. Bij 18 tot 21 graden. In het loop van het weekend wordt het droog. De middagtemperatuur blijft een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek.

0: Agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in de Agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De Agenda, elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: Ik heet Jan Pieter. Ik ben echt niet geboren, maar woon wel al 30 jaar in Uithoren.
1: Hoi, ik ben Kim. Geïmporteerde kaaskop in Alkmaar. En ik wens je een mooie dag.
2: Thuis in heel Noord-Holland.
3: Het is 3 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Frieske-Marren bereidt juridische stappen voor om het AZC in Balk volgens afspraak op 1 oktober te laten sluiten. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, hebben ze gisteren aan de gemeente laten weten. Het is niet gelukt een andere plek te vinden voor de 300 bewoners. De gemeente noemt dat teleurstellend en frustrerend en wil daarom sluiting afdwingen. Een AZC met 300 plaatsen is overigens precies de taakstelling die Frieske-Marren heeft volgens de spreidingswet. Overhangende takken op de A50 bij Wolfhezen zullen nog 2 weken tot files leiden. Voordat ze kunnen worden gesnoeid, moet er volgens de regels een ecoloog naar kijken. En daarna kost het nog tijd om voor het snoeiwerk wegafzettingen te regelen. Tot die tijd mag de spitsstrook op de A50 niet open, omdat de takken in het zicht hangen van de verkeerscamera's. Door de afsluiting staan er, ondanks de vakantieperiode, dagelijks files bij Wolfhezen. Het Amerikaanse vliegtuigschip George Washington is vanuit Japan aangekomen in het Midden-Oosten om een ander vliegtuigschip af te lossen. Dat andere schip, de Abraham Lincoln, is bijna 9 maanden op zee geweest. De 5000 bemanningsleden zijn uitgeput. Sommigen zijn er mentaal slecht.

0: echt aan toe. Ze waren voor 4 à 5 maanden op missie gegaan, maar door de oorlog tegen Iran werd dat 2 keer zo lang. Toch moeten ze nog even volhouden. De terugreis naar de VS duurt nog ongeveer 1 maand. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, vannacht aan de kust nog wat buien, minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek.

0: Mijn kersten komen uit Goed.
1: Ik ben Lely Zilverweg en ik woon in Zandvoort, het mooie Zandvoort.
2: Ik ben Marjolein en ik woon in Koerdijk.
3: Ik ben Paul en ik kom uit Hoorn.
4: Ik ben Evelien
5: uit Beverwijk. Thuis in heel
6: Het is 4:00.
7: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Een Zwitserse toerist is op Bali veroordeeld omdat hij heeft gespot met een religieuze feestdag. Het Indonesische eiland is overwegend hindoeïstisch en vierde in maart de jaarlijkse Dag van de Stilte. Iedereen wordt dan geacht binnen te blijven en stil te zijn, ook niet-hindoes en toeristen. De 26-jarige Zwitser wist dat, maar ging naar buiten, riep in grove bewoordingen dat hij het allemaal onzin vond en deelde een video daarvan op sociale media. Daarop werd hij gearresteerd. Hij is nu veroordeeld tot een jaar cel. De gemeente Frieske Marren blijft erbij dat het AZC in Balk op 1 oktober dicht moet, zoals is afgesproken. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, omdat ze geen andere plek kunnen vinden voor de 300 bewoners. De gemeente bereidt nu juridische stappen voor om sluiting af te dwingen. In Zandvoort begint het laatste Grand Prix weekend. Vandaag zijn er de trainingen en de kwalificatie voor de sprintrace die zaterdag wordt verreden. En zondag is de Grand Prix. Er worden elke dag ruim 100.000 bezoekers verwacht. De Formule 1 keerde in 2021 terug in Zandvoort na een afwezigheid van 36 jaar. Maar de kosten zijn enorm, terwijl de kaartverkoop wat terugloopt. Daarom durft de organisatie er niet mee door te gaan. In plaats daarvan is er volgend jaar juni een Formule E met elektrische racewagens. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: vrijdagmiddag.
1: Jij en Nick.
0: Met Nick Velderman. Belletjes.
2: Hallo.
0: Spelletjes.
1: Van de drie.
0: En gasten in de studio.
1: Jij en Nick.
0: Vooral gezelligheid met een dampende schaal bitterballen.
1: De bitterbal van de week.
0: Iedere vrijdag, vlak voor het weekend. Van 2 tot 6 bij NH op de radio.
1: Jij en Nick.
0: Jij en Nick.

0: met Petra uit het prachtige zonnige Den Helder.
1: Ik ben Peter en ik woon in Enkhuizen.
2: Ik ben Sandra en ik kom uit het prachtige dorp aan de kust, Heemskerk.
3: Ik ben Marianne uit Haarlem.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 5:00.
6: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Sittard heeft een politieagent een man neergeschoten, vlak voor het politiebureau. Daar was volgens de politie vannacht een verdachte situatie ontstaan, wat precies is onduidelijk. De man van 34 uit Nijmegen werd in zijn been geraakt, is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De speedboot die 2 weken geleden kapseisde bij het Vrijheidsbeeld in New York had te veel passagiers aan boord, 13 in plaats van 9. Ook overtrad de schipper allerlei veiligheidsregels, zeggen de aanklagers. Hij woonde bovendien illegaal in de VS. Na zijn straf zal hij worden uitgezet. Bij het ongeluk kwamen een vrouw en haar baby om het leven. Europese landen, waaronder Nederland, veroordelen het besluit van Israël om een illegaal bouwplan ten oosten van Jeruzalem door te zetten. De aanbesteding daarvan is begonnen. Door het bouwplan wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaan-oever feitelijk in tweeën geknipt, waarmee de stichting van een Palestijnse staat verder wordt bemoeilijkt. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. Het is onduidelijk van wie, er is geen DNA-match gevonden. De politie zocht in een bos bij Dronten naar een man uit die plaats die al ruim 2 jaar wordt vermist. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Een Zwitserse toerist is in Indonesië veroordeeld omdat hij heeft gespot met een hindoeïstische feestdag op Bali. Op de jaarlijkse dag van de stilte, wanneer iedereen binnenblijft, ging hij naar buiten om in grove bewoordingen te roepen dat hij het allemaal onzin vond. Een video daarvan deelde hij op sociale media. De Zwitser is veroordeeld tot 1 jaar cel. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe zon. En het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek.

0: Sportcafé met Leo Driessen.
1: Luister, mijn dochter. En dan neem ik altijd op.
2: Ja, natuurlijk.
1: Hij schuit. Ja, waar ben jij? Waar ben ik zaterdagmorgens?
0: Leo Driessen in
3: NH Sportcafé.
4: Ook als podcast.
0: Morgen om 10 uur bij NH.

0: Zes uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Fryske Marren blijft erbij dat het AZC in Balk op 1 oktober dicht moet, zoals is afgesproken. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, omdat ze geen andere plek kunnen vinden voor de 300 bewoners. De gemeente bereidt nu juridische stappen voor om sluiting af te dwingen. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Het was op weg van Anchorage, de grootste stad van Alaska, naar een militair vliegveld op een verlaten plek aan de westkust. Daar staat een radarstation van het Amerikaanse leger. Bij de aanloop naar de landing zou het toestel zijn neergestort, waardoor is onduidelijk. Aan boord waren 2 piloten en 6 passagiers. Het is niet bekend of er overlevenden zijn. Een Zwitserse toerist is in Indonesië veroordeeld omdat hij heeft gespot met een hindoeïstische feestdag op Bali. Op de jaarlijkse dag van de stilte, wanneer iedereen binnenblijft, ging hij naar buiten om in grove bewoordingen te roepen dat hij het allemaal onzin vond. Een video daarvan deelde hij op sociale media. De Zwitser is veroordeeld tot 1 jaar cel. In Zandvoort begint het laatste Formule 1 weekend. Vandaag is de training, morgen de sprintrace en zondag de Grand Prix. Er worden elke dag ruim 100.000 bezoekers verwacht. De organisatie vindt het financiële risico van de Grand Prix te groot worden en stopt er daarom mee. In plaats daarvan is er volgend jaar juni een Formule E met elektrische racewagens. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit de Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe zon. En het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ik ben er weer.
2: De ontbijttafel.
3: Met Pieter Kok.

0: The Fine Young Cannibals met She Drives Me Crazy. Goedemorgen, welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 6 minuutjes over 6 op die vroege vrijdagochtend. Maar ja, het is wel vrijdag.
1: Hey, bijna weekend.
0: Je staat er al met 1 been in. Het is 21 augustus en ja, daar is ze dan. Suus.
2: Hey, goedemorgen.
0: Redactie en productie. Dat is omdat Anne lekker naar een festival is.
2: Een festival.
0: Ja, Lowlands. Mag je erop willen zoeken, ze zitten in een busje. Succes daarmee. En Frank is erbij voor het nieuws. Goedemorgen, Frankie.
3: Goedemorgen.
0: Jij moet er niet aan denken om met dit weer op het festival te zitten. Ik ben niet jaloers, laat ik het zo zeggen.
3: Nee, maar nee. Het is ook wel leuk.
0: Ja, jij houdt daarvan, hè, Frank?
3: Ja, en ja. Weet je, ik hou dus niet zo van kamperen. En ik hou ook niet per se van muziek. Maar als het allemaal samenkomt, vind ik het wel heel leuk.
0: Ja, dat is, maar dat is omdat het ook een soort van ongelimiteerd bier drinken is. En dat vind je dan extra leuk, volgens mij.
2: Nee, zolang de rekening het toelaat, trouwens.
0: Ja, nou ja, maar je moet het zelf meenemen.
2: Nee, ja, precies.
3: Dat
2: wel
3: altijd
2: een festival.
0: Ja, maar ga jij nog wel eens naar een festival?
2: Lang niet gedaan.
0: Lang niet gedaan.
2: Nee.
0: Jij, Frank, bent nog wel eens naar een festival.
3: Ja, vorig jaar nog.
0: Ja, toch?
3: Een kleinere variant, ook heel leuk.
2: Ik zou willen zeggen eigenlijk dat Anne ook wel geluk heeft. Want ik stond dus net in mijn kledingkast te rommelen. En toen zag ik ook nog de onopgevouwen was die uit de wasmachine is gekomen deze week.
0: Ja.
2: En daar zat allemaal zomerkleding bij. Want precies een week geleden...
0: Ja, precies.
2: Was het bloedheet.
0: Ja, en dat had jij verschrikkelijk gevonden op een festival.
2: Daar moest je nog niet aan denken.
0: Oh ja, nee, maar er zijn heel veel mensen die dat heel lekker vinden. Ja, maar
2: 37 graden en dan in
0: je camper. Ik ben dit jaar op een festival geweest waar het 40 graden was toen we aankwamen. Ja, dat was wel intens. Maar je sliep ook met z'n allen intens.
2: Ja, jij gaat ook.
3: Ja... Je gaat er ook van hallucineren.
0: Ja,
3: er allemaal van maken.
0: Ja, hoort er gewoon even bij, toch?
3: Het is een heel typisch festival.
0: Ja, we sliepen ook met z'n allen in typisch.
2: Ik ga weer naar huis.
0: Ja, dat snap ik wel. Sorry, Suus. Ik dacht dat ik anders was.
4: Goedemorgen, gaat het nu met jou?
0: Ja, prima.
4: Heb je goed kunnen slapen? Lag je wakker van de kou?
0: Nou, het is een graad of 15, hoor, kom op.
4: Goedemorgen, het is allemaal gezeur. Maar als de wekker afloopt, dan goedemorgen voor de deur.
0: Zometeen lekker krantenkoekjes daarna. Sienna Spyro met Material Lover.

0: McQueen, Clark en Hilma met Don't You Write Her Off.
1: Krantenkopquiz.
0: Kwart over zes. Hoog tijd voor de...
1: De krantenkopquiz.
0: Dit is een makkelijk quizje, hoor. Je krijgt van mij drie krantenkoppen, maar let op, eentje ervan is helemaal niet waar. Aan jou de vraag, welke? Je mag het doorgeven via 088-850-5152... voor de eer van de ontbijttafel. En het mooie is, als je die op de vrijdag wint, dan mag je hem het hele weekend houden. En dat is gewoon een, daar zou je alleen maar trots op kunnen zijn. Zo leuk zelfs dat je het op iedere verjaardag kunt vertellen. Op de buurtbarbecue, zeg het allemaal maar. Vertel maar gewoon er even bij. Ik heb hem trouwens in die eer van de ontbijttafel. En als je hem ook een keer wil winnen, luister dan naar de ontbijttafel. Bij NH. Ik wens je heel veel succes. Drie krantenkoppen, eentje is er niet waar.
1: Kop 1.
0: Het wonder van Daniel en, ik denk José in dit geval, Mexicaanse vissers overleven 5 dagen op zee dankzij oude matrassen.
1: Kop 2.
0: Toeristen op TikTok vragen zich af, waarom dansen al die Amsterdamse studenten toch op straat?
1: Kop 3.
0: Verslaggeefster slaat per ongeluk robot knock-out. Nou, één van deze drie is dus niet waar. Maar de vraag is, welke is dat precies? Is dat vandaag kop 1, het wonder van Daniel en José? Mexicaanse vissers overleven 5 dagen op zee dankzij oude matrassen. Is het kop 2, toeristen op TikTok vragen zich af, waarom dansen al die Amsterdamse studenten toch op straat? Of is het kop 3, verslaggeefster slaat per ongeluk robot knock-out? 088-850-5152 kan via WhatsApp. Maar je mag ook bellen, krijg je Suus aan de lijn voor die eer van de ontbijt.

0: Richie Family met The Best Kid Disco in Town.
1: De krantenkopquiz.
0: Ik heb je er net drie krantenkoppen gegeven en de vraag gesteld: welke is er niet waar? Ik lepel ze nog één keertje voor je op, zo ben ik dan ook alweer. Voor mij ook vrijdagochtend hoor, jongens, bijna weekend.
1: Kop 1.
0: Het wonder van Daniel en José. Mexicaanse vissers overleven 5 dagen op zee dankzij oude matrassen.
1: Kop 2.
0: Toeristen op TikTok vragen zich af: waarom dansen al die Amsterdamse studenten toch op straat?
1: Kop 3.
0: Verslaggeefster slaat per ongeluk robot knock-out. Nou, even kijken wat er binnengekomen is. Ik begin vandaag bij kop 3. Die is namelijk echt waar. Riet, Martin en René, helaas voor jullie. Op het platform X gaat een video rond waarin een verslaggever uitleg geeft naast een robot. De robot laat uitgebreid al zijn bewegingen en kunde zien. Echter blijkt een duwtje in zijn rug bij de robot geen positief effect te hebben. Ja, die kunnen weinig hebben, die robots nog, hè?
2: Ja, ik zat me nog af te vragen. Knock-out slaan, kan dat bij een robot?
0: Ja, als hij dan het niet meer doet.
2: Ja.
0: Toch, dan ben je er al wel.
2: Ja. Ja, okay.
0: Heb je ook die robot gezien? Ik geniet heel erg van falende robotfilmpjes. Die robot die heel snel 100 meter gerend heeft, sneller dan een mens. En vervolgens niet kan remmen.
2: Oh ja?
0: Ja, fantastisch, die heerlijk. Opzoeken. Die gaat de boarding in. Het is echt een groot feest. Goed, gaan we door naar Willem, Anke en Margriet. Die dachten dat kop 2 niet waar was. Toeristen op TikTok vragen zich af: waarom dansen al die mensen, Amsterdamse studenten, toch op straat? Ja, de rubriek Schermtijd biedt elke week een menselijke selectie uit het enorme algoritmische aanbod van content op sociale media. Deze keer verwondering over hossende korfballen over de gracht, voor de grachtenpanden. Het studiejaar is natuurlijk nog niet begonnen, maar wel alle introductieweken. Ja. Dus het is bal in de stad.
2: Ja, het is, letterlijk.
0: Ja, leuk. En ze hebben ook allemaal gekke jasjes aan en dat soort
2: En choreo's.
0: En choreo's, inderdaad.
2: Maar dit doet me ook een beetje aan van die Amerikaanse studentenverenigingen, denk ik.
0: Nee, die vind ik veel enger.
2: Nee, ik weet het, maar die doen ook vaak dansjes en zo.
0: Ja,
2: om
0: zeker
2: om zichzelf te promoten.
0: Ja, maar dat is dan ook om daadwerkelijk te laten zien dat ze fit zijn. En dat kun je van deze korfballen niet zeggen.
2: Hey, oké.
0: Gaan we door naar de kop die niet waar is. Dat is kop 1 natuurlijk vandaag. Het wonder van Daniel en José. Mexicaanse vissers overleven 5 dagen op zee dankzij oude matrassen. Nee, want een matras, daar ga je het echt niet meer redden, hoor. Maar met de oude coolbox wel.
2: Kennelijk.
0: Want daar zijn ze gewoon ingeklommen. De Mexicaanse marine heeft 2 vissers gered die 5 dagen in een grote coolbox hebben rondgedobberd op zee. De boot was in ruw water gezonken en dus werd de blauwe bak waar ze normaal de vangst in gooien hun reddingsvlot. De vissersvereniging had de autoriteit gewaarschuwd dat ze het contact hadden verloren met de 2 garnalenvissers. En de Mexicaanse marine begon een zoektocht waarna het tweetal uiteindelijk na een dagenlange zenuwslopende operatie in de Stille Oceaan werd gevonden 240 kilometer uit de kust.
2: Dat is nogal een eind, hè?
0: Ah, gaat daar hier in een coolbox. Je moet er toch niet aan denken.
2: Dobberend in een coolbox.
0: Ik had 24 meter al eng gevonden. Ja. Goed, zorg ervoor dat de eer van de ontbijttafel het hele weekend lang is voor. Hou je vast, een mooie rij, hoor. Erwin, Gerrit, Christian, Gea, Gieske, Els, nog een Els, Arnold, Karen, Bert, Rodi, Frank, Natralda, Marcel en Rennie. Gefeliciteerd.
1: De krantenkopquiz.

0: Het is 6:30 in Amstelveen, is het 14 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Amsterdam moet veel meer doen om de maximumsnelheid in de stad omlaag te krijgen. Alleen het plaatsen van snelheidsborden in de 30-kilometer zones is niet genoeg. Dat blijkt uit onderzoek waar het Parool over schrijft vandaag. Op plaatsen waar alleen de bebording is aangepast, rijden automobilisten maar 2 kilometer langzamer dan toen het nog een 50-weg was. Volgens onderzoekers moet het hele wegontwerp aangepast worden om wat resultaten te boeken. Wegen moeten smaller gemaakt worden, of er moeten verkeersdrempels worden geplaatst. Ook meer bomen kan helpen, zeggen ze. Amsterdam zegt in de tijd bewust voor alleen het verlagen van die snelheid gekozen te hebben. Het aanpassen van het wegontwerp was te tijdrovend en te duur. En dan zou het allemaal heel lang geduurd hebben voor alles was doorgevoerd, zeggen ze. Spannende tijden voor Tata Steel door een machtswissel aan de top van het moederbedrijf Tata India. Die kan namelijk gevolgen hebben voor de groene voornemens van het staalbedrijf in IJmuiden, vertelt verslaggever Thomas Jak.
2: Ten eerste moet je weten dat Tata India niet alleen staalbedrijven heeft, maar ook bedrijven in financiële dienstverlening, auto's, chips en nog veel meer. En nu is er een topman opgestapt die volgens allerlei kenners de drijvende kracht was achter allerlei geplande miljarden investeringen. Zoals er ook in IJmuiden op het programma staan. Want daar moet het bedrijventerrein binnen 20 jaar veel schoner worden. En daar zijn miljarden voor nodig, ook uit India. Maar nu is er een nieuwe baas en die heeft zich eerder al publiekelijk uitgesproken tegen te grote investeringen. En bovendien is laatst op een aandeelhoudersvergadering specifiek over het IJmuidense groenstaalplan gezegd dat daar nog eens goed naar gekeken moet worden.
1: Nou, in het ergste geval is India niet meer bereid om te investeren in IJmuiden. En dan staat het voortbestaan van het bedrijf ineens op het spel. Gaan we allemaal volgen hier op de radio. Ja, na de moord op de 17-jarige Lisa voeren de Dolomina's vandaag actie. En voor een veilige nacht doen ze dat. In verschillende Nederlandse steden, waaronder Amsterdam, wordt vannacht om 11:30 een fietstocht georganiseerd. De Dolomina's roepen deelnemers op om met fel verlichte fietsen en veel geluid aandacht te vragen voor hun boodschap. Iedereen moet veilig naar huis kunnen fietsen, zeggen ze. De Dolomina's hielden een jaar geleden voor het eerst zo'n landelijke fietsactie. Maar eisen de nacht dus weer opnieuw op, omdat de veiligheid nog altijd ver te zoeken is, zeggen ze op Instagram. We hebben het er eigenlijk al de hele week over dit verhaal. Voetbal dan nog even. Ajax heeft gisteren de eerste wedstrijd in de playoffs voor de Conference League gewonnen. In Zwitserland werd FC Sion verslagen met 4-2. Vooral de laatste goal was een mooie.
3: Dat speelt naar Tolu. Veel ruimte bij Brand. Brand kan het dan afgaan. Oh! Nee, het is Davy Klaassen. Het is Davy Klaassen met een heerlijk stiftje. En de 2-4 voor Ajax.
1: Ja, lange tijd leek het overigens nergens op bij Ajax. De Amsterdammers stonden bij rust nog met 1-0 achter. Maar dat hebben veel mensen niet gezien.
4: Ik wou net zeggen.
1: Want de stream deed het niet.
4: Heb jij geprobeerd via een stream te kijken?
1: Ja, ik heb daar ook €5 voor betaald.
4: En deed hij het inderdaad ook niet?
1: Deed het inderdaad ontzettend niet.
4: Oh, meen je niet?
1: Vreselijk vervelend, vind ik.
4: Oh, wat is dat irritant.
1: Ja, dus ik mocht...
4: En wat was het platform?
1: Ja, Kijk heet dat.
4: En is dat nieuw?
1: Dat is volgens mij wel de eerste keer dat ik daarop inlogde. Maar het bestaat al een tijdje. Het is van Talpa. En die,
4: hadden de rechten met een U-bocht en een jijbak. Ja, dan doen wij wel die Conference League. Omdat de Ajax erin zit voor die Ajax die daar lachen.
1: Ja, en dan was iedereen boos over. En iedereen zei, niemand betalen hoor die €5. Want anders dan gaan ze het altijd doen.
4: Oh.
1: Wij allemaal betalen.
4: Allemaal €5 betaald. En allemaal deed hij het niet.
1: En toen deed hij het.
4: Maar krijgt iedereen ook zijn €5 teruggestort? Of,
1: Nou, dat denk ik niet hoor.
4: Nee, dat denk ik ook niet.
1: Ja, je moet dan eigenlijk... Een bepaald deel terugkrijgen. Want vanaf de 17e minuut...
4: Toen deed hij het wel.
1: Toen deed hij het. Oh. Dus toen heb ik eerlijk zitten kijken. Eerlijk is eerlijk. Maar het was niet al te best.
4: Nee. En leuk dat Mr. 4-2 hem ook gemaakt heeft dan.
1: Ja, inderdaad, ja. Een hele nieuwe bijnaam moet die man ineens krijgen. Davy Klaassen in de laatste minuut zo'n beetje. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl. Het weer nog even. Het is wisselvallig met zo nu en dan stevige buien die overtrekken. Dat is vandaag ook het geval. Maar heel koud is het niet hoor. 20 graden wordt het.
4: Dankjewel, Frankie.

0: Andrew Gold met Never Let Her Slip Away.
1: Wie is de vroege vogel van de dag?
0: 7:10 op die vroege vrijdagochtend. En misschien kun jij nog even lekker omdraaien in bed, maar denk eens aan al die Noord-Hollanders die weer keihard aan het werk zijn. Hè? Ik noem een bakker, een vrachtwagenchauffeur of een krantenbezorger. Die zijn allemaal weer aan de slag. En vandaag heb ik aan de telefoon Stefan Brandt uit Haarlem. Goedemorgen, Stefan.
2: Goedemorgen.
0: Ja, best wel een beetje een bijzonder dagje vandaag, volgens mij.
2: Ja, dat kan je wel zeggen. Ja. Het is echt een bijzonder dagje.
0: Vertel eens, wat doe je in het dagelijks leven?
2: Ik ben conducteur bij de Nederlandse Spoorwegen.
0: Ja.
2: En vandaag en morgen en overmorgen zijn we bezig met Max Verstappen.
0: Ja, dat...
2: En alles wat daarbij komt kijken.
0: Ja, precies. Het is niet zo dat jij de pitstops verzorgt nu. Dat je iets heel anders doet. Maar wat ben je voor de Nederlandse Spoorwegen aan het doen, precies?
2: Nu loop ik op het perron een crowd control, mensen te begeleiden, collega's even een hart onder de riem te steken en de mensen een prettige reis te geven, zeg maar.
0: En is dat dan ook station Zandvoort waar we het over hebben?
2: Nee, ik sta nu op Haarlem.
0: Oh, op Haarlem, ja precies. Dus voor de mensen die richting Zandvoort gaan en dat soort dingen, om er maar voor te zorgen dat iedereen op de juiste plek terechtkomt.
2: Ja, zeker. Ja.
0: Hoe laat moest je aan de bak vandaag?
2: Ik was hier om 4:15.
0: Oh, kijk eens eventjes. Is dat iets wat je wel vaker tegenkomt in je normale werk? Of,
2: Ja, zeker. Vroeg en het kan ook laat zijn. Dat komen we zeker vaker tegen. Het is een 24-uursbedrijf.
0: Ja, dat is natuurlijk zo. Hoe ziet het er nu uit waar je bent? Want station Haarlem ken ik in ieder geval als een van de mooiste stations van Nederland.
2: Dat onderstreep ik. Daar ben ik het zeker mee eens. Wat leuk dat je dat zegt. Ja, hoe is het nu? Het is nu nog rustig op dit tijdstip. Wat de Grand Prix betreft, het is ook vrijdag. Dus dat is ook wat rustiger dan de zaterdag en de zondag. Er komen continu treinen binnen. We rijden 12 treinen per uur.
0: Ja.
2: We kunnen gewoon ook verwachten dat het nu steeds drukker gaat worden. Nou, en morgen, wat morgen anders is dan andere jaren, en ook wel heel spannend, dat we voor het eerst in Nederland de sprintrace hebben.
0: En daarom extra drukte verwachten misschien ook?
2: Ja, de sprintrace begint om 12 uur. Dus dat is al vroeger dan een normale race wat we hier gewend zijn op zondag.
0: Ja.
2: En voor de NS is dat echt ook nogmaals alle zeilen bijzetten.
0: Ja.
2: Gewoon een complete militaire operatie.
0: Is dit voor het eerst dat jij erbij betrokken bent? Of heb je dit eerder edities ook meegemaakt?
2: Ik heb gelukkig alle edities mogen meedoen.
0: Oh, echt? Wat leuk.
2: Ja, en als ik een weekend vrij zou zijn, dan zou ik ook zeker vragen van mag ik hier aan meewerken? Ik vind het gewoon helemaal geweldig.
0: Echt waar. En is dat ook omdat je Formule 1 dan leuk vindt? Of eigenlijk omdat je gewoon een beetje dol bent op je eigen werk in de Nederlandse spoorwegen?
2: Dat zeker. Maar mag ik eerlijk tegen je zijn?
0: Ja, tuurlijk.
2: Zes jaar geleden wist ik bij wijze van spreken nog niet eens hoe ik Formule 1 moest schrijven.
0: Nee, oh, wat leuk.
2: En toen zag ik Max Verstappen... Per ongeluk, doordat ik een televisie zag ik hem in Barcelona voor de eerste keer winnen.
0: Ja.
2: En daar is het begonnen.
0: Ja, oh, wat leuk. En vanaf dat moment ben je ook echt Formule 1 fan geworden.
2: Ja, ben ik fan geworden. Ik mocht ook één keer in Hongarije op het circuit zitten.
0: En
2: dus ook echt op de tribune. En ik zou dat hier in Zandvoort niet willen, want dan kan ik niet meewerken. Want dat vind ik gewoon heel leuk in dit weekend. Maar die beleving in Hongarije was onbeschrijfelijk.
0: En werk je al een tijdje voor de Nederlandse Spoorwegen ook?
2: Ja, hoe lang
0: dan?
2: 2019.
0: Ah ja, toen ben je begonnen. Dus eigenlijk allemaal een beetje samengevallen. Ja, ik weet niet meer wanneer de eerste race door Max gewonnen werd. Was het 2017 of zo? Maar misschien nog wel eerder. Ja, ik weet niet.
2: Dan vraag je me wat. Nee,
0: maar ik zoek het wel even op. Mooi, maak je geen zorgen. Maar het zijn dus eigenlijk dit soort evenementen. En helemaal waarbij Formule 1 en de NS bij elkaar komen. Dat jij op je gelukkigst bent.
2: Ja, kijk, en weet je wat het is? Die reizen, blije mensen word ik ook gewoon blij van. En wat je dit hele weekend ziet, is één oranje gloed aan blije mensen die allemaal naar Zandvoort gaan. En dat is zo leuk om dat mee te maken. En je hoort zulke leuke berichten, waar de mensen ook vandaan komen, uit het oosten, uit het noorden, uit het zuiden. Eigenlijk vanaf het moment dat ze ergens op een station zijn gekomen, dan werden ze al in de Formule 1-vibe geworpen, zeg maar. En dat vertellen ze je ook. Dus daar word je helemaal blij van.
0: Ja, kan ik me voorstellen. Ik heb even opgezocht. 2016 was het dat hij die race in Barcelona won. Dat hij voor het eerst in een Red Bull-auto mocht zitten en dat hij gewoon in één keer naar de finish reed.
2: Ja, is toch geweldig.
0: Weet je nog wat de commentator zei, Olaf Mol, toen dat gebeurde?
2: Nee.
0: Yo, hey, yo, ho, yo, fucking hell yeah, weet je dat?
2: Geweldig, toch?
0: Ja, ik krijg ook nog kippen wel van, hoor, als ik aan denk.
2: Ja, ik ook. Ja. En hij had geen autorijbewijs, hè?
0: Nee. Ja, oh, jongens, toch. Ja, geweldig. En daarna nog 4 keer wereldkampioen geworden. En hij heeft gisteren is bekend geworden dat Max heeft bijgetekend bij Red Bull. Hou je dat bij, dat nieuws? Of,
2: dat hou ik wel bij. Soms dan lees je ook berichten dat er al getekend is of gekeken is naar andere teams. En dan denk ik, wat is er allemaal van waar? Ja, maar ik hou het wel bij. Ja,
0: ja. En was je ervan verbaasd dat je daar... Want dat is dan vlak voor zo'n Formule 1 weekend in Zandvoort. Wel mooi bericht natuurlijk ook om te horen,
2: zeker,
0: toch?
2: Ja, zeker. Ja. Ja, en ik hoop gewoon dat Max op een gegeven moment weer op zijn niveau komt... waar hij eigenlijk ook hoort, zeg maar. Alleen hij heeft de auto niet mee zitten.
0: Nee, op dit moment even niet. Maar het is ook een samenspel van alles, hè. Ik hoorde gisteren nog iemand zeggen, hier s'avonds bij de uitzending van Maarten en Jelmer. Die zei, er was Nelson die het commentaar tegenwoordig doet voor Viaplay. Die zei, als degene die het weerbericht moet voorspellen zijn werk niet goed doet... en niet weet precies wanneer het gaat regenen, dan red je het al niet als team. Dus het zit in die allerkleinste dingetjes ook nog eens een keer, Stefan.
2: Ja, mooi dat je dat zegt, want het is zo'n samenwerking met alles binnen Formule 1, de banden, het weer. En dat vertalen wij ook weer naar wat wij vandaag doen. Het is zo'n grote operatie en samenwerken. En dat is gewoon, dat vind ik ook heel mooi om te zien.
0: Eigenlijk laat vandaag de NS en dit hele weekend de NS ook zien de mooiste kant van het bedrijf, hè?
2: Ja, zeker. Alles hangt samen met samenwerken.
0: Ja.
2: En als er een paar poppetjes tussen wegvallen, dan loopt die geolie de machine niet meer goed. Nee. Dus dat is gewoon geweldig.
0: Stefan, ik weet niet hoe je het gedaan hebt, maar ik heb helemaal zin gekregen om weer eens in de trein te gaan zitten door jou.
2: Dan verwelkom ik jou heel graag in de trein.
0: Mooi zo. Ik zal je niet langer van je werk houden. Je moet ervoor zorgen dat het allemaal op de juiste manier in goede banen geleid wordt. Ik ga je natuurlijk wel feliciteren. Want je bent met recht de vroege vogel van de dag. En je weet het, hè? Hou hem hier.
2: Veel plezier.
1: Ben je ook een vroege vogel? App dan nu je naam en je beroep naar 088 850 51 52. En wie weet ben jij binnenkort wel de vroege vogel.

0: Gerrit Clemens en Jackson Browne met You're a Friend of Mine. Suus, ik wil je even waarschuwen. Zometeen gaan we het hebben over slapen. En vooral over waar je dan met je hoofd op ligt.
1: Oh, heerlijk.
0: Ja, nee, maar je mag dan niet... Nee, blijf nou even wakker nog. Blijf er nou nog even bij. Nee. Het is niet alleen maar Spice en Vree als het om het hoofdkussen gaat. Zometeen meer na de Spice Girls.

0: adres onbekend is op vakantie. Dus nemen de vakantiekrachten het deze zomer graag van ze over.
1: Vakantieadres.
0: Elke zondag van 12 tot 2 hoor je Vakantieadres met Bastiaan Meijer en Bas van Teylingen. Stuur ons jouw gekste, grappigste of meest bijzondere vakantiekaart. Stuur dat naar NH ter attentie van vakantieadres Schravelandseweg 80 1217 EW in Hilversum.
2: Of mail naar vakantieadres@nhradio.nl.
1: Vakantieadres.
0: Elke zondag van 12 tot 2 hier bij NH.
3: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere milieuzone voor dieselpersonen en bestelauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst of op een van de bijeenkomsten. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
4: Beleef de marine op en onder zee in het Marinemuseum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
5: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
6: In het echte Amsterdam is er Kema Vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! De hele maand augustus varkensbraadworsten 7,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
7: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
8: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
7: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
8: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
7: Bestel op budgetbroodjes.nl.
8: Nu ook in Purmerend.
9: Ik ben Ronnie en ik woon in Westzaan.
10: Ik ben Arnes en ik kom uit Hilversum.
11: Ik ben Eden uit Egmond.
12: Ik ben Annabel en ik kom uit Amsterdam.
13: Ik ben Ingrid en ik kom uit Amsterdam-West.
14: Ik ben Leonele en ik kom uit Naarden.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Zeer ruim 7 uur, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
17: Goedemorgen. Amsterdam moet veel meer doen om de maximumsnelheid in de stad omlaag te krijgen. Alleen het plaatsen van snelheidsborden in de 30 kilometer zones is niet genoeg, zeggen onderzoekers. Ook het wegontwerp moet worden aangepast. De actiegroep Dolle Mina's houdt in meerdere Nederlandse steden vandaag fietstochten om aandacht te vragen voor veiligheid op straat. Onder andere in Amsterdam wordt gefietst. Het begint allemaal vannacht rond middernacht. En Ajax heeft de eerste wedstrijd in de play-offs van de Conference League gewonnen. Gisteren werd in Zwitserland SC Sion met 4-2 verslagen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
18: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer, blijkt uit metingen van het KNMI. Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Edeveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. Bureau Halt is steeds vaker te vinden bij evenementen. Gemeenten roepen de hulp in van deze stichting, die probeert te voorkomen dat jongeren een strafblad krijgen.
19: De zorgen rondom alcoholgebruik bijvoorbeeld bij jongeren, wat best wel toeneemt. Daar zijn we voor om die zo snel mogelijk te kunnen spreken en een tweede kans te kunnen bieden, in plaats van dat ze met een boete bijvoorbeeld naar huis gaan.
18: Jongeren kiezen daar dan ook steeds vaker voor. Naast alcoholgebruik is Halt er ook voor hulp na bijvoorbeeld een vechtpartij. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Het was op weg van Anchorage, de grootste stad van Alaska, naar een militair vliegveld op een verlaten plek aan de westkust. Daar staat een radarstation van het Amerikaanse

0: Amerikaanse leger. Bij de aanloop naar de landing zou het toestel zijn neergestort, waardoor is onduidelijk. Aan boord waren 2 piloten en 6 passagiers. Het is niet bekend of er overlevenden zijn. En tijdens de verbouwing van het Mauritshuis in Den Haag gaat het schilderij Meisje met de Parel van Johannes Vermeer naar het buitenland. Bij hoge uitzondering gaat het naar een museum in Osaka in Japan. Het schilderij is erg populair daar in Japan, zegt correspondent Anoma van der Veren.
1: De komst van het schilderij werd hier maanden geleden al aangekondigd. Dat komt omdat de vorige keer dat het in Japan te zien was, in 2012, kwamen toen in Tokio en Kobe samen toch wel ruim 1,2 miljoen bezoekers.
0: Vanaf 5 oktober is het Meisje met de Parel weer terug in Den Haag. En het weer opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
3: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
2: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
3: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
2: Bestel op budgetbroodjes.nl.
3: Nu ook in Purmerend.
4: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
6: Oké, we gaan.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
2: Hij is onderweg.
1: Wie?
2: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
1: Top. Koffietje, ik trakteer.
3: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Huishoudelijke apparaten gaan jarenlanger mee met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we er al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
10: Kampioenen!
8: En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora.

0: Mika met Relax, Take It Easy. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 7:11 op die vroege vrijdagochtend. Maar het is wel vrijdag.
1: Bijna weekend.
0: Je staat er al met één been in. We schrijven vandaag 21 augustus. Aangezien Anne naar festival is, is Suus hier voor redactie en productie. Goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Is Frankje er ook nog voor het nieuws? Goedemorgen, Frank.
3: Goedemorgen.
0: Fijn dat je ook bij bent. Ja, jongens, ik wil het even met jullie hebben over je kussen. Je hoofdkussen in bed.
2: Ja.
0: Heb je, laten we daarmee beginnen, meerdere kussens in bed liggen?
2: Ja.
0: Oké, okay, Frank.
3: Ja. Ja.
2: Die kijkt er zo van, wat is dit? Wat,
3: ik moet even denken, want...
0: Hij is gewoon bang, waar gaan we heen? Snap ik wel.
3: Ja, als de dood. Maar ik zal eerlijk zijn, jongens. Ik heb meerdere kussens in bed liggen en op een van die kussens ligt dan vaak het hoofd van mijn vrouw.
2: Ja, precies. Ja. Ja.
0: Zou je net zien.
3: Ja.
0: Hebben jullie twee precies dezelfde kussens en is het dus duidelijk dat... Nou, dat het niet uitmaakt welk kussen je pakt?
2: Oh, jawel.
0: Ja, dus jij hebt lievelingskussen.
2: Ja, tuurlijk. Nee, maar ik heb niet een lievelingskussen. Ik heb mijn kussen.
0: Ja, precies. En hij heeft zijn kussen. Ja. Oké, okay, en jij, Frank?
3: Ja, er is er een wezenlijk verschil tussen.
0: Oké, okay, en wat is het verschil bij jullie, Frank?
3: Ja, Kim heeft de dure. Zeg maar.
0: Ja. Zij heeft een dure kussen.
3: Zij heeft een enorm kussen achterkant dingen.
0: En jij hebt een oud lappie uit je studententijd,
3: ja,
0: zeg maar.
3: Gewoon eigenlijk een beetje, een zak hooi.
0: Ja. Oh ja, oké. Okay. En jij, Suus? Wat is
2: bij allebei goedkoop kussen, volgens mij.
0: Ja, maar niet, ik heb het niet zozeer over de prijs. Maar wat is het verschil in slaapt hij op een soort van een skippiebal, weet je wel, dat je hem zo met je hoofd...
2: Nee, maar zijn kussen is wel zachter.
0: Zachter, juist.
2: Ja.
4: Je bent meer harde kussen. En heb je dik of dun kussen?
2: Gemiddeld. Sorry, is dit een saaie antwoord? Waar ben je helemaal niet. Op zoek?
3: Nou, heb jij thuis? Bed?
2: Ik heb gewoon het kussen dat herkenbaar is aan de mascara die zo half eraan geplakt is. Snap je?
0: Okay,
2: van de keren dat ik mijn make-up er niet af.
0: Ja, dat is, dat is jouw kussen. Nou, daar heb ik dan nooit last van. Maar, ik heb dus... ik ben aan het denken dat ik een nieuw kussen moet. Want mijn kussen is te oud. En ik weet niet of je wel eens die berichten gelezen hebt van oudere kussens. Dat moet je ook niet doen.
3: Nee.
0: Want dat is een stel gorigheid wat er in je kussen dan zich plaatsvindt. En ik heb het idee dat... Ik ben dus mentaal afscheid aan het nemen van mijn kussen.
2: Ja.
0: En ik weet niet waar ik moet beginnen. Want ik heb echt een soort van vodje waar ik op lig eigenlijk. Ja, nee, dat klinkt smeriger dan ik het bedoel. Maar het is in ieder geval niet zo'n heel groot... Als ik in een hotel lig, dan word ik met nekpijn wakker. Omdat je dan helemaal met je hoofd zo scheef ligt. Omdat het zo'n hard, hoog kussen is.
3: Ja, echt zo'n... Wat is dat? Zo'n zitlap.
0: Ja, is... Dan kan ik in ieder geval... Ik kan het knuffelen, ik kan het een beetje kneden. Ik kan hem ook een beetje opdikken. Ik kan hem ook lekker uitspreiden. Ik kan er even lekker aan schudden.
2: Hebben we het nog steeds over kussen?
0: Zeker weten. Je ziet er wel eens een hond die een beetje aan het draaien is in zijn mand. Nou, dat is wat ik doe als ik met mijn kussen ben.
3: Oh, dat is het lekkerste gezicht wat er is. Ja, zo'n hond die zo'n precies zo... Ja,
0: zo'n rondje gaat maken.
3: Soort, en dan, zo'n krakeling gaat liggen. Ja, en dan is het perfect.
0: Ja. Oh, ja. Nou, dat doe ik met mijn kussen. En daardoor moet dat kussen ook van alles kunnen. Maar ik heb het idee dat ik dit nooit ga vinden in een nieuw kussen. Waar ga ik... Nou ja, laat ik het zo zeggen. Gooi kussentips op mij. Als je een kussentip hebt...
2: Het is een kussentipgevecht. Ja.
0: Als je een tip hebt voor een kussen, laat het even weten via 088-850-51-52. Want ik krijg allemaal vreselijke reclames te zien inmiddels natuurlijk van kussens. En het zijn allemaal kussens die ik niet wil.
2: Wij straks ook trouwens.
0: Ja, ik wil gewoon het kussen wat ik al heb, maar dan nieuw. Kan dat?
3: Oh, stel je voor dat je een kussenwinkel hebt. En er komt een hele rare man binnen die allemaal gekke dingen gaat doen.
0: Pieter Kok. Dat ben ik. Sorry, alvast.

0: Bryan Ferry met Let's Stick Together. Ik krijg een hoop appjes van mensen die zeggen... je moet ergens gaan proefslapen, want dat is echt fantastisch. En Joker die zegt, ja, je moet gewoon je kus houden, Pieter. Beter dan dit wordt het nooit meer.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Ja, het is nog maar één nachtje slapen en dan is het eindelijk weer zover. De jaarlijkse Dirkendag. En ik mag er ook eigenlijk ieder jaar wel even over bellen... want ik vind het een feest. Vanuit het hele land komen morgen Dirken naar café Tante Pietje in Den Oever... om samen gewoon eventjes lekker Dirk te zijn. En aan de telefoon heb ik Dirk. Dirk, goedemorgen.
3: Goedemorgen, met Dirk.
0: Ben je er helemaal klaar voor, Dirk?
3: Ja. Kijk er al maanden naar uit.
0: Ja, kan ik me wel voorstellen. Vertel nog eens eventjes, hoe is de Dirkendag ook weer ontstaan?
3: In 1984 zaten vijf Dirken in dezelfde bar. En dat viel ze dus zelf ook wel op, want dat is toevallig. Daar zou je wat moois van moeten maken. Er zouden ook meer Dirken moeten zijn, vonden ze. En toen zeiden ze, nou ja, weet je wat, komen we volgende keer weer bij elkaar. En dat, een week voor de flora- en visserijdag.
0: Ja.
3: En toen werden het er allengs meer en meer. En op een gegeven moment kreeg de media er lucht van.
0: Ja.
3: En toen kreeg het landelijke en zelfs mild internationale bekendheid.
0: Hoeveel Dirken staan er normaal gesproken de afgelopen jaren bij Café Tante Pietje?
3: Ja, dat varieert tussen de 60 en 80 Dirken.
0: Ja, dat vind ik nogal wat. Dat zijn, toch?
3: Het is een hok vol, zo gezegd. Ja. Het is altijd mooi weer, hoor.
0: En ik heb ook al eens laten vertellen... dat jullie nog wel eens een Dirk een rompertje sturen... als er weer ergens een Dirk geboren wordt.
3: Ja, dat komt ook voor, ja.
0: Als een bekende Nederlander een Dirk als kind krijgt... want dat gebeurt ook wel eens... ja, dan is het natuurlijk meteen feest bij jullie.
3: Ja, zo hoort het ook. Ja. Dan zeggen we, kijk, dat is dat goede voorbeeld.
0: Sinds 1984 dus, dat is 42 jaar. Hoe vaak ben je er zelf al bij geweest, Dirk?
3: Wel ruim 20 keer.
0: Zo, hallo. Ja. En hoe zou je nou, want dan heb je daar wel verstand van... hoe zou je nou een echte Dirk omschrijven?
3: Dirk is vooral gezellig. Gezellig, kent enige rondingen. Houdt wel van een biertje, zonder het te overdrijven.
0: Ja.
3: De meeste Dirken zijn ook nogal liefhebber van een haringkie.
0: Oké.
3: Okay. En vooral toen het al mocht, was een sigaartje ook wel.
0: Was ook wel op zijn plaats.
3: Maar dat mag niet meer binnen.
0: Hoe zit het nou ook weer met het legitimeren? Want je moet Dirk heten. Of Dirk Jan komt er wel in, maar Jan Dirk niet? Of hoe moet ik dat zien?
3: Ja, je bent goed geïnformeerd. Jan Dirk, dat begint met de verkeerde naam. Met alle respect voor alle Jannen natuurlijk.
0: Dan moeten ze maar een Jannendag organiseren. Dan mag Jan Dirk daar naartoe.
3: Dan krijg je Jan en alle man binnen. Dat is niet de bedoeling.
0: Nee,
3: Dirkje mag ook. Dames zijn van harte welkom.
0: Ja.
3: En dan is de schrijfvorm met CK of K is allemaal goed.
0: Oké.
3: Dick mag ook.
0: Wat mag ook, zei je?
3: Dick met een K of met CK.
0: Oh, echt waar? Mag dat ook? Is dat
3: ja,
0: dan... Is dat... Jeetje, oké, dat is wel dat soepel.
3: Uitspreken.
0: Ja, nee, dat kan ik me voorstellen. Ja. Oké. Okay. Is er ook inmiddels iets als eigen Dirk merchandising, t-shirts of petten of zo?
3: Ja. Er is een van de Dirken die regelt altijd de nodige t-shirts in diverse maten. En daar staat dan altijd wel een spreuk op. En de laatste keer vorig jaar was het Dirken zijn georganiseerd, gestructureerd.
0: Dirken zijn gestructureerd. Oké.
3: Okay. Daarvoor was het een keer Dirken hebben de toekomst. En voor dit jaar is het voor mij zelfs ook nog een geheim. Dus het moet een verrassing zijn.
0: Hè? Oh, oké. Okay. Dus dat ga je niet vertellen, begrijp ik.
3: Nou, ik weet het echt niet.
0: Oh, je weet het gewoon niet. Oké.
3: Okay. Ik weet het echt niet.
0: Ja, dus beter één Dirk in de hand dan 10 in de lucht zou het zomaar kunnen zijn.
3: Dat zou ook kunnen, ja.
0: Hartstikke goed. Oké, okay, morgen gaat het plaatsvinden. Hoe laat is dat?
3: Het begint om 4:00.
0: Ja, Café Tante Pietje in Den Oever, voor de duidelijkheid.
3: Correct.
0: Mocht je nou dit horen en je heet Dirk, ben je dan per definitie van harte welkom met legitimatie?
3: Met legitimatie, want je moet aantonen dat je een echte Dirk bent. En dan ben je van harte welkom.
0: Nou, hartstikke leuk zeg. Voor iedereen die dit hoort, Dirk heet of een Dirk als partner, is het plus één? Mag je je partner meenemen?
3: Als hij of zij Dirk heet, mag het naar binnen. En anders moet je echt buiten blijven wachten.
0: Geweldig.
3: Maar goed, het is een mooie omgeving aan de andere kant van de dijk. Het haventje met schitterend uitzicht.
0: Ja, daar kun je als de partner van Dirk gewoon wel even toeven.
3: Ja. Ja.
0: Goed, fijn dat we even mochten bellen. Morgen dus om 4:00 in Café Tante Pietje in Den Oever. Veel plezier en dank Dirk. En veel plezier met Dirkendag morgen.
3: Graag gedaan.

0: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
6: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
7: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: Ik ben Nora en ik kom uit Hilversum.
10: Ik ben Hetty, ik woon en werk in Nieuw-Vennep.
11: Ik ben Anneke en mijn thuis is Limmen. Thuis in heel
12: Noord-Holland. Te met 7:30 in Amstelveen is het 14 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Amsterdam moet veel meer doen om de maximumsnelheid in de stad omlaag te krijgen. Alleen het plaatsen van de snelheidsborden in 30 kilometer zones is niet genoeg. Dat blijkt uit onderzoek. Op plaatsen waar alleen bebording is aangepast rijden automobilisten maar 2 kilometer langzamer dan toen het nog een 50 weg was. Volgens de onderzoekers moet het hele wegontwerp aangepast worden. Wegen moeten smaller of er moeten verkeersdrempels komen. Ook meer bomen kan helpen, zeggen ze. Amsterdam zegt in de tijd bewust voor alleen het verlagen van de snelheid gekozen te hebben, want het aanpassen van het wegontwerp was tijdrovend en veel te duur en dan zou het allemaal veel te lang hebben geduurd. De Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst blijft erbij dat ze goed gehandeld heeft door de geschatte kostenoverschrijving van de Oostbrug over het IJ niet te delen met de gemeenteraad. Ondanks dat zij de schattingen al kende voor de verkiezingen. Gisteren was er een spoeddebat over en ook daar bleek weer dat de oppositie woest was.
14: Er is geen juridische reden of iets dergelijks waarom je het niet had kunnen reden. De onderhandelingspositie van de gemeente was niet ondergraafd. Je had het gewoon kunnen delen.
15: De Partij voor de Dieren is geschrokken van de inhoud van de documenten die door AT5 openbaar zijn gemaakt.
13: Ja, maar Melanie van der Horst vindt het onzin om die voorlopige cijfers te delen, zei ze na afloop.
16: Als je onduidelijke cijfers, waarvan je nog niet als wethouder zeker bent, dit is het, gaat delen, dan kan je die ook gebruiken. De Amsterdammer heeft er niet zoveel aan als politieke discussies gaan over cijfers waar nog heel veel onzekerheden aan vastzitten.
13: Nou, er is natuurlijk veel te doen over, want Melanie van der Horst was ook partijleider van D66. En ze gebruikte het realiseren van die Oostbrug in het verkiezingsprogramma, terwijl het dus nog helemaal niet rond was. Spannende tijden voor Tata Steel door een machtswissel aan de top van moederbedrijf Tata India. Kan namelijk gevolgen hebben voor de groene voornemens van het staalbedrijf in IJmuiden, vertelt verslaggever Thomas Jak. Het is namelijk zo dat een oude directeur die veel wilde investeren, weg is.
17: Maar nu is er een nieuwe baas en die heeft zich eerder al publiekelijk uitgesproken tegen te grote investeringen. En bovendien is laatst op een aandeelhoudersvergadering specifiek over het IJmuidense groenstaalplan gezegd dat daar nog eens goed naar gekeken moet worden.
13: Ja, dan staat het ineens op losse schroeven dus. In het ergste geval is India niet meer bereid om te investeren in IJmuiden. En dan staat het voorbestaan van het bedrijf op het spel. Maar het is wel nog een erg wat-als verhaal op dit moment. Een jaar na de moord op de 17-jarige Lisa voeren de Dolomina's vannacht opnieuw actie voor een veilige nacht. In verschillende Nederlandse steden, waaronder Amsterdam, worden rond middernacht fietstochten georganiseerd. De Dolomina's roepen deelnemers op om met felverlichte fietsen en veel geluid aandacht te vragen voor hun boodschap. Iedereen moet veilig naar huis kunnen fietsen, zeggen zij ook 's nachts. En Ajax heeft gisteren de eerste wedstrijd in de play-offs voor de Conference League gewonnen. In Zwitserland werd FC Sion met 4-2 verslagen. Vooral de laatste goal was een mooie, was van Davy Klaassen.
18: Dat speelt naar Tolu. Veel ruimte bij Brandt. Brandt kan het dan afgemaken. Nee, het is Davy Klaassen. Het is Davy Klaassen met een heerlijk stiftje. En de 2-4 voor Ajax.
13: Ja, en dan moet Ajax de volgende wedstrijd ook nog even, nou, in ieder geval niet verliezen. En dan zijn ze door. En dan gaan ze naar het hoofdtoernooi van de Conference League. Het was overigens niet allemaal goud wat er blonk gisteren. Want het was lange tijd, leek het eigenlijk nergens op. De Amsterdammers stonden met rust nog met 1-0 achter.
12: Ja, maar het grootste deel daarvan was niet zichtbaar voor de Nederlandse kijker.
13: Klopt.
12: Ja, want het platform waar het op uitgezonden werd, deed het even niet.
13: Deed het even niet. Hadden ze toch niet verwacht dat heel veel mensen daar naar zouden gaan kijken. Het zat, je moest een apart kaartje kopen eigenlijk voor die wedstrijd. Hè?
12: €5.
13: €5 kostte het. Mocht je de hele wedstrijd zien. Maar de eerste 15, 17 minuten lag de stream plat.
12: Ik heb me wel laten vertellen dat je het wel kunt terugkijken.
13: Ach, fijn.
12: Kost ook weer €5.
13: Hé?
12: Ja.
13: Nee, als je eenmaal €5 betaald hebt. Ik denk dat ik mag terugkijken nu toch, hoop ik.
12: Oké, nou, dat gaan we even proberen wat mij betreft. Als ik het wil zien nu, €5.
13: Ja, oh ja.
12: Ja, maar ik heb gisteren niet gekeken, want ik was druk.
13: Ja.
12: En ik had ook geen €5 meer.
13: Nee.
12: Zomervakantie net gehad, weet je wel.
13: Ja, alles op.
12: Het is even goed.
13: John de Mol had ook net zijn zomervakantie gehad. Dus
12: ja, daar moest iedereen €5 betalen. Ja.
13: Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
12: Dankjewel Frank. Stel je voor dat je altijd €5 zou moeten betalen voor het weer van Jan Visser.
13: Oeh.
12: Zou ik er wel voor over hebben. Jan, goedemorgen.
19: Goedemorgen Pieter.
12: Dat zou wat fijn zijn, hè? Als iedereen in Noord-Holland €5 zou moeten betalen voor jouw weerbericht per dag.
19: Ja, dan lopen we binnen.
12: Ik wou net zeggen, dan was je morgen klaar met werken, denk ik.
19: Ja.
12: Hey, Jan is met pensioen, dat is snel gegaan. Ja. Nee, dat gaan we nog lang niet doen, toch Jan? Je blijft dit gewoon toch al 100 jaar doen, alsjeblieft. Zeg even,
19: we doen ons best.
12: Oké. Ja. Is genoteerd, Jan. Laten we eens even gaan kijken naar het weer van vandaag. Om misschien nog eventjes naar gisteren kijken. Want er gebeurde van alles, hè? Het was zo onrustig in de atmosfeer.
19: Ja, er waren plaatsen waar betrekkelijk weinig is gebeurd. Ik kreeg net een melding van Hans Zwart uit Krommenie. 7 mm gisteren daar. Dus daar weinig buien. Maar andere plaatsen kwamen ruim boven de 10 uit. Oterleek zat op 14 aan het eind van gistermiddag. Hensbroek op 17. En in Lutjebroek viel in totaal overdag 33 mm.
12: Zo hé.
19: Dus het klapte er wel even uit. En gisteravond trok toch een behoorlijk actief onweersgebied over de provincie. Vooral in Obdam heeft het pittig geonweerd. Zag ik uit beelden. Dus maar dat zakte in de loop van de avond toch al een beetje als een pudding in elkaar, die buien. Want er was op een gegeven moment een lijn van buien zichtbaar vanaf de monding van de Theems over de Noordzee naar Noord-Holland. En het liep zo door naar Friesland. En dat leek veelbelovend, maar net op de stekker er werd uitgetrokken.
12: Ja.
19: En in de loop van de avond verdween dat eigenlijk.
12: Viel het opeens toch alweer mee, ja.
19: Ja, en in de nacht is het op de meeste plaatsen toch wel overwegend droog gebleven. Er waren alleen nog wat buien actief in Zuid-Holland, vooral langs de kust en Zeeland. En over Zeeland gesproken, het is een bijzonder droge provincie. Maar in Haamstede viel de afgelopen 3 dagen toch 60 mm maar liefst.
12: Nou.
19: Dus dat is toch wel behoorlijk een hoeveelheid gevallen.
12: Ja, maar het is nog lang niet genoeg om die echte droogte eruit te krijgen.
19: Nee, zeker niet.
12: Nee.
19: En gisteren waren de buien op een felst, onder meer in het noorden van het land. Daar viel plaatselijk onder meer in Appelscha meer dan 40 mm. In Zeien in Drenthe 37 mm in 3 uur. En er werden langs de kust, ook trouwens bij de Kooi, werden waterrozen gesignaleerd.
12: Nou.
19: Dus de atmosfeer was behoorlijk onstabiel. Nou, vandaag is dat eigenlijk ook nog wel het geval. Het ziet er allemaal heel rustig uit, hoor, qua wind nu. Wind is duidelijk afgenomen. En begint langzamerhand te waaien uit het noordwesten. Omdat we zitten aan een zone die langzaam over ons land trekt. Waarbij de wind omgaat van zuidwest naar noordwest. Maar de wind is niet erg sterk. Zwak tot matig is hij en zal die blijven vandaag. Maar de buienactiviteit is wel weer aanwezig in delen van de provincie. Ik heb net alweer een paar fraaie regenbogen gezien ook trouwens. Duidelijk een teken van buien. Dus met andere woorden, buien vanmorgen, ook af en toe wat zon. Er kan nog onweer bij voorkomen. En ook vanmiddag nog een buienkans. In de loop van de middag neemt het aantal buien af en komt de zon wat vaker tevoorschijn. En mede dankzij het warme zeewater wordt het toch nog wel zo'n 20 tot 21 graden op de meeste plaatsen. Alleen in neerslag zijn de temperaturen wat lager. Nou, morgen vooral in de ochtend buien. In de middag wordt het wat vriendelijker met af en toe wat zon. 20 graden en een matige en aan de kust een vrij krachtige noordwestenwind.
12: Goed Jan. We gaan zo meteen eens eventjes wat verder vooruit kijken of die lekkere dampende zomer nog even terugkomt. Zullen we dat doen?
19: Ja, gaan we doen.
12: Tot straks, Jan.
19: Tot straks.
12: Gaan we naar Suus voor de verkeersinformatie van de ANWB. Is het druk op de weg? Het is vrijdagochtend, 7:30. Kan toch niet zoveel aan de hand zijn?
20: Ja, en bij deze melding staat ook niet per se dat er al veel staat te wachten. Maar ik denk, noem hem wel even, want er is een ongeluk gebeurd op de N9. Alkmaar richting Den Helder. Ook de andere kant op trouwens, Den Helder richting Alkmaar, is allebei de kanten dicht.
12: Oké, even rekening mee houden. Dankjewel. En zometeen jouw kans op kaarten voor een rondvaart door Amsterdam bij Dingen met Dario na de Blues Brothers met Everybody Needs Somebody.
21: Goedemorgen.

0: Sia met Clap Your Hands.
1: En H. Ontbijttafel.
2: Dingen, dingen, dingen. Dingen met Dario.
3: Dingen met Dario.
0: Jouw hart is precies bijna helemaal 7:15 en dat betekent hoog tijd voor Dario. De Amsterdamse zanger gaat op cryptische wijze iets voor jou omschrijven. En als je denkt te weten waar hij het over heeft, dan pak je die telefoon en draai je dat nummer 088-850-5152. Om zo kans te maken op kaarten voor een rondvaart door Amsterdam met Stromma voor maar liefst 2 personen. Dit is de vraag van vandaag.
4: Als Verstappen deze niet gebruikt, haalt hij zeker de eindstreep niet.
0: Als wat?
4: Als Verstappen deze niet gebruikt, haalt hij zeker de eindstreep niet.
0: Als Verstappen deze niet gebruikt, dan haalt hij zeker de eindstreep niet. Ja, wat is dat? 088-850-5152. Het is jouw kans op die kaarten voor de rondvaart door Amsterdam.
4: Als Verstappen deze niet gebruikt, haalt hij zeker de eindstreep niet.
0: Ja, het is vrijdag, hè? Jouw grootste kans om hem misschien wel eens eventjes te pakken, die rondvaart door Amsterdam. Bel met 088-850-5152. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
5: Met Erwin.
0: Erwin, vertel.
5: Zijn stuur.
0: Een goede optie, even kijken. Nee, jij bedoelt wat anders. Helaas, Erwin, volgende keer beter.
5: Hoi.
0: Doei. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
6: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
6: Met Diana.
0: Dag Diana, wat denk je dat het antwoord is?
6: Wij denken een blikje Red Bull.
0: Een blikje Red Bull. En wie zijn wij in dit geval?
6: Nou, vooral mijn echtgenoot.
0: Oh ja, die denkt blikje Red Bull. En jij moest bellen.
6: En ik dacht, ja, ik weet het niet, dus
0: Okay. Doen we dat gewoon. Laten we even kijken of je gelijk hebt. Ah, hij is niet goed, Diana. Helaas. Volgende keer beter, hoor.
6: Volgende keer maar weer beter. Dank je. Doei.
0: Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
7: Goedemorgen met Wies.
0: Wies, vertel.
7: Ik denk zijn raceauto.
0: Zijn raceauto, goede optie. Maar niet goed.
7: Ja, meer.
0: Volgende keer beter.
7: Ja.
0: Dag.
4: Als Verstappen deze niet gebruikt, haalt hij zeker de eindstreep niet.
0: Wat is dat? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
8: Goedemorgen, Pieter.
0: Goedemorgen, met wie spreek ik?
8: Met Yvonne. Ik heb het gaspedaal.
0: Gaspedaal, goede optie, even kijken. Nee, helaas.
8: Oké, doei.
0: Kan hem niet goed rekenen, goeie.
4: Als Verstappen deze niet gebruikt, haalt hij zeker de eindstreep niet.
0: 088, 850, 51, 52. Ja, je moet wel een beetje in de racelarij, een beetje in de racetermen blijven, verklap ik vast. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
9: Goedemorgen, het is een pitstop maken.
0: Dat denk jij, René.
9: Absoluut.
0: Oké, laten we eens even kijken.
4: Pitstop.
0: Ja, dat zijn we goed. Nee, ongelooflijk. Je was wel heel zeker van je zaak. Hoe wist je het zo zeker dat dit het was?
9: Ja, zonder pitstop geen race natuurlijk.
0: Nee, daar heb je helemaal gelijk in. René, de 2 kaarten voor de rondvaart door Amsterdam met Stromma zijn voor jou.
9: Dankjewel.
0: Weet je al wie je mee gaat nemen?
9: Mijn moedertje.
0: Ach, wat lief. Nou, die kun je gaan bellen dat jullie een leuk uitje hebben binnenkort.
9: Ja, oké.
0: Fijne dag, René.
9: Heel hoi.

0: The Motors met Airport. Het is 9 minuten voor 8. Zometeen is het tijd voor het nieuws. En daarna wil ik het met je hebben over de A1. Ja, ik ben namelijk niet de enige die daar overheen rijdt. Maar dat heeft ook Frank Boer gedaan.
1: Nou, dat was een hele ervaring.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Hoe dat verlopen is, hoor je zometeen na Michael.

0: tekst en uitleg.
1: Ellen Dekker liet het theater achter zich en ging plaatjes draaien voor boomers en een boek schrijven. Dat boek is nu af en heet De Boomer Club. Waar het over gaat, komt ze zelf vertellen. Verder hebben we natuurlijk een vertaalplaat. En vergeten we de vergeetmelietjes niet.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
3: Bij NH.
4: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings.
5: Of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
4: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
5: Gewoon de lekkerste broodjes. En altijd vers.
4: Bestel op budgetbroodjes.nl.
5: Nu ook in Purmerend.
6: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
7: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een verbod op houtstoken als het mistig of windstil is. Geef uw mening via de online vragenlijst of op een van de bijeenkomsten. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
8: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
9: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
10: Dus het maken van staal wordt schoner.
11: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
12: Maar moet dat dan in Nederland?
13: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
8: En wat levert dat dan op?
11: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
8: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
14: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
15: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
16: Ik ben Frans en kom uit het criminele gezellige Osdorp.
17: Mijn naam is Ria en ik kom uit Aalsmeer.
18: Ik ben Timmetje en ik kom uit Zwanenburg.
19: Ik ben Carla en ik woon in Oudorp. Thuis in heel
20: Het is 8 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
21: Goedemorgen. De Amsterdamse oppositie in de gemeenteraad blijft woest op oud-wethouder Melanie van

0: Ik heb een vitrine met kristallen en die begon te tingelen. En toen had ik al zoiets van, nou, dat wordt een aardbeving. En het was een beetje alsof een vrachtwagen heel vlak, ja, langzaam dichterbij kwam. En daarna kan ik het heel erg vergelijken met onweer.
1: Het was de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de beving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. De politie is vannacht binnengevallen op een woonwagenkamp in Waalre. Twee zwaar bewapende arrestatieteams vielen tegelijkertijd meerdere woonwagens binnen. Volgens Omroep Brabant droegen agenten van de dienst speciale interventies ook gasmaskers. Ook waren er agenten aanwezig die vaker worden ingezet bij het opruimen van drugslabs. Of er aanhoudingen zijn verricht is niet bekend. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Geen van de inzittenden heeft het overleefd. De crash gebeurde kort voor de landing op een militair vliegveld aan de westkust. Daar staat op een verlaten plek een radarstation van het Amerikaanse leger. En met een speciaal transport is vannacht het Dakota-vliegtuig uit de musical Soldaat van Oranje teruggebracht naar Aviodroom in Lelystad. Die hadden het historische vliegtuig uitgeleend. Al kwam het vliegtuig wel wat later terug dan vooraf bedacht.
2: Nee, want we hebben nooit bedacht dat we 15 jaar zouden kunnen spelen. We hebben eigenlijk in eerste instantie gedacht, als dit 2 jaar goed gaat, als we 2 jaar Soldaat van Oranje kunnen spelen, dan zijn we eigenlijk al heel gelukkig. Dus ja, dit vliegtuig heeft veel langer dienst gedaan dan we van tevoren hadden gedacht.
1: Het vliegtuig was bijna 16 jaar te zien in Soldaat van Oranje. De musical stopte, na talloze verlengingen, vorige maand definitief. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Suus, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Is het druk op de weg in Noord-Holland?
4: Nou, ik heb een wegafsluiting voor je. Die duurt toch tot 8:45. Dus op de N9 Alkmaar richting Den Helder tussen Bergen en Schorrel. Daar was een ongeluk gebeurd, zijn nu bergingswerkzaamheden. Beide kanten op is hij dicht.
5: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
6: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
7: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
8: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
10: De ontbijttafel.
11: Met Pieter Kok.

0: Dualipa met Be The One. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 8 minuutjes over 8 op die vroege vrijdagochtend. Maar ja, het is wel vrijdag.
1: Bijna weekend.
0: Je staat er al met 1 been in. We schrijven vandaag 21 augustus. En Suus is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Aangezien Anne even naar een festivaletje is. Moet kunnen, hè, van tijd tot tijd. En ben je er maandag ook weer, Suus?
2: Jazeker.
0: Ah, wat gezellig. En Frankie is er voor het nieuws. Goedemorgen, Frank.
3: Goedemorgen.
0: Fijn dat je erbij bent. Jongens, behalve dat het een gewone vrijdag is, het natuurlijk ook...
4: Verzoekjesvrijdag.
0: Ja. Dat betekent dat jouw verzoekje welkom is via 088-850-5152. Suus, daar zit de voorwaarde aan.
2: Ja?
0: Ja, dat weet je wel. Jij weet dit wel. Er zit een voorwaarde aan Verzoekjesvrijdag.
2: Maar ik dacht, maar is dat niet alleen in de zomer?
0: Nee, nee, hij hoeft niet zomers te zijn, maar hij moet wel knijtervrolijk zijn.
2: Ik dacht dat het ook in de zomer was.
0: Nee hoor.
2: En het voelt al alsof het geen zomer is.
0: Het voelt een beetje als herfst, dat ben ik met je eens. Het is 21 augustus, hè? Het is pas de derde decade van augustus.
2: Maar even concreet, het moet dus vrolijk zijn.
0: Ja, en bedankt voor wel even een kopje erbij houden. Ja. Inderdaad. Nee. Het moet knijtervrolijk zijn, want mooie muziek is er al genoeg. Maar vrolijke muziek komt daar nog maar zo.
2: Ja.
0: Als je een suggestie hebt, dan ben je van harte welkom.
2: Appen. Bellen mag ook.
0: Ja, 088-850-5152. Ja,
2: want heel vaak versta ik amper wat mensen...
0: Ja, of je
2: dan
0: kent
2: zijn
0: de
2: het allerlei obscure... Precies, ja. Obscure bands of dingen, weet ik veel. Ja. Titels in het Spaans, dat is heel vaak vreemd genoeg met vrolijke muziek.
0: Ja, dat is inderdaad. Maar heb jij zelf een suggestie dat je denkt van... dit vind ik echt leuk? Duurt lang.
2: Oh. Leave Wonder Woman.
0: Wauw. Oké. Is een vrolijke plaat. Ja, heb je allemaal gelijk in. Frank, ik vraag het jou niet, want wij moeten het even hebben over... Je mag meedoen hoor, Suus. De A1.
2: Nou. Ik ben er ook over geweest.
0: Gisteren. Ben je er over geweest?
2: Gisteren voor het eerst.
0: Van hier vandaan richting Amsterdam?
2: Ja, zeker.
0: Nou, jeetje, daar kunnen we allemaal over praten. Die is 6 weken lang dicht geweest. Ze hebben daar asfalt opgelegd, want dat was aan vervanging toe. En ik had daar een mening over. Dat was afgelopen dinsdag al. En zei Frank, ik ga er ook over.
3: Ja, maar hij is helemaal uit mijn route.
0: Ja, alleen, dat is dus... voor jou niet logisch, maar jij bent zo gek op wegen.
3: Ik heb hier al de hele week naar uitgekeken.
0: dat jij zei, donderdag heb ik tijd.
2: Ja. En dan ga
0: ik via
2: even...
0: de A1 naar huis. Ja.
2: En dan krijgen wij dus nu een recensie. Is
3: nou en of. Okay. Maak je borst maar nat, want het is niet best. Nee. Ik weet niet wat hier aan de hand is. Het gaat, kijk, jij hebt mij nog gebeld.
0: Daar moet ik ook eerlijk in zijn.
3: Ja, jij hebt mij gisteren gebeld. Je zegt, oké, ik wil je niet vooraf beïnvloeden, Pieter. Hè, belde jij me op. Maar let even extra op. Tussen vanaf hectometerpaal 21.8.
0: Ja, dat is wel wat ik gedaan heb.
2: Ja, ook, ik wil je niet beïnvloeden, maar...
0: Maar, ja
3: precies.
0: Nee, ik wist ook wel dat ik zou beïnvloeden. Maar het was ook om mij eigenlijk vrij te pleiten. Want ik was echt heel negatief over de A1. En ik reed daar dus gisteren ook weer overheen. En toen dacht ik, is dat wel terecht geweest? Ben ik te voorbarig geweest? Maar ja, toen kwam ik bij 21.8. Nou.
3: Wat is daar nou gebeurd?
0: Ik heb geen idee.
3: Het begint te hobbelen.
0: Ja.
3: Er zit een soort witte zweem in dat asfalt.
0: Een soort vlekken.
2: Waar is dit ongeveer?
0: Dit is
3: 21.8.
0: Ja, snap ik, maar
2: is dit voor of na welke afrit?
3: Dat kan ik wel eventjes op...
0: Nee, dat is ongeveer tussen... ik denk bij Naarden ergens, toch?
3: Okay. Ja, kijk even op hmpaal.nl, kan je dat gewoon zien.
0: Op hectometerpaal.nl?
3: Ja, hmpaal.nl.
0: Dat je überhaupt die site kent.
3: Ja, zeker wel. Die heb ik
0: geprobeerd. Elke keer een eurotje als iemand komt kijken.
3: Ja, precies. Ja, dus gaat geld verdienen. Dus even kijken, het is net voor Naarden eigenlijk.
2: Oké. Okay. Ja, dan heb ik even een idee waar we het over hebben. Ja.
3: Nee, je hebt helemaal gelijk.
2: Maar wat is daar nou aan de hand?
3: Nou, het begint te hobbelen. Het is een nieuwe snelweg. Ze hebben het nieuw gemaakt. Ze hebben er 6 weken aan gewerkt. Het begint een beetje te
0: deinen en te
3: deinen.
0: Doen.
3: Dat is het woord. En er zit een soort rare witte zweem in. Het is moeilijk uit te leggen.
0: Ja, en dat is denk ik dat gerecyclede asfalt.
3: Alleen
0: want
3: daar?
0: Ze hadden daar ook bij die parkeerplaats, daar lag die berg. Dus daar zijn ze denk ik als eerste begonnen met...
3: En weet je wat daar nog ligt bij die P? Daar liggen al die groene bordjes.
0: Die hekte de HM-paalbordjes.
3: Die soort schermpjes dat je niet naar de overkant kan kijken.
0: Oh, nee. Liggen die daar nog?
3: Een hele stapel, alsof iemand die heeft zitten mikadoen daar.
0: Ja. Oh. Ik ben benieuwd wat de uitvoerder, aanvoerder...
3: Het is niet af.
0: Misschien moet de bovenste laag er nog op. Hebben ze alvast wat witte streepjes opgezet?
3: Ja, dat is... Nou, het gaat heel lang heel goed. Dan zie je ook mooi die beleiding. Zie je heel strak, heel lekker.
0: Ik kan me voorstellen, als je nu zit te luisteren en je hebt er nog niet overheen gereden, dat je wel nieuwsgierig begint te worden.
3: Ik zou even gaan.
0: Ja, moet wel even kijken, ja.
2: Maar is dat zo? Want ik reed er dus gisteren overheen en toen dacht ik op een gegeven moment halverwege, Oh ja, dit is trouwens dus nu Nieuweweg.
1: Ja, en dat dacht je dus precies op het moment dat je bij 21.8 was. Want toen pas viel het op dat het net niet goed voor elkaar was.
2: Nee, het was toen ik op een gegeven moment tussen de witte streepjes, zeg maar, nog de kleine streepjes zag staan.
3: Ja, gaat het goed. Dan gaat het goed.
2: Toen zag ik dat.
3: Ziet er netjes uit.
2: Ja. En toen dacht ik, oh ja, dat was ook zo, die was heel lang dicht. Ja.
3: En toen ben je niet meer... Wat heb jij dan een goede vering in je auto?
1: Ja, mag je met jouw auto voortaan

0: George Harrison met What is Life?
1: De sportexpert van NH, Edward Dekker.
0: Edward, een heel goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Kwart over acht geweest, ja. Dan mag ik jou even in je staart trekken. Dat is
2: lekker tijd altijd.
0: Hartstikke fijn. Zullen we, voor we over Ajax gaan praten, maar eerst eens eventjes klagen over die livestream. Want hebben we het,
2: ja, laten we dat eens gaan lekker klagen op vrijdag. Heerlijk. En straks lekker een vrolijke muziek erachter.
0: Ja, dat dan weer wel.
2: Ja.
0: Vertel eens eventjes, hoe is het allemaal gegaan?
2: Nou, niet al te best en ik was niet de enige. Even kort samenvatten, de wedstrijd van Ajax werd gespeeld in Zwitserland tegen FC Sion. Nou, zoals je weet worden de meeste Europese wedstrijden allemaal uitgezonden door Ziggo Sport. Maar bij uitwedstrijden dan moet je gaan bieden en Ziggo was niet de hoogste bieder, zullen we maar zeggen. Kijk won dat tactisch steekspel om de voetbalrechten. En kijk, ik had er nog nooit van gehoord. Jij wel of niet?
0: Nee, ik ook niet.
2: Okay. Kijk.nl, daar kon je dan voor €4,99 kon je dan die wedstrijd kopen. Dus dat hebben wij gedaan, want wij wilden dat op de redactie natuurlijk zien. Ik wilde dat zelf ook zien.
0: Ja.
2: Nou, geen probleem. Ging overigens heel makkelijk. Hoefde geen accounten te maken, dus daar alle credits voor. Maar ja, vervolgens kwam ik gisteravond thuis en wilde ik om 7:15 inloggen. En toen kreeg ik de melding dat wegens een technische storing dat niet mogelijk was. En voel je natuurlijk wel een tikje opgelicht.
0: Ja.
2: Dat begrijp je wel.
0: Heb je €5 uitgegeven en heb je niks.
2: En dan ga je kijken op X en dan komt er een stortvloed aan klachten.
0: Ja.
2: Overigens ook inhoudelijk, omdat Johnny de Mol en Richard Witsche daar de presentatie deden. En dat mankeerde ook van alles aan. Maar goed, dat is dan inhoudelijk gezien. Maar ik heb echt een kwartier zitten wachten voordat ik eindelijk een keer verbinding had. En in de tweede helft floepte hij er nog een keer uit. En toen heb ik nog even de 2-1 gemist. Ja, dat is natuurlijk, als je iets koopt, is dat natuurlijk dramatisch. En ik zei 's middags al op de redactie, ik zeg, het zal mij benieuwen. Het is voor mij een onbekende streaming site. Er gaan natuurlijk heel veel mensen toch dat voetbal willen zien, inloggen. Ja. En wat krijg je dan? Overbelasting, technische problemen en gezanik.
0: Ja, precies. Nou ja, zo ging het dan dus ook. Ik kan me herinneren dat de eerste Formule 1-wedstrijden die niet meer bij Ziggo werden uitgezonden, dat dat ook dramatisch was.
2: Via Play ook, hoop klachten. Ja, zeker. Ja. Ja.
0: Het hoort er waarschijnlijk gewoon een beetje bij, zullen we maar zeggen.
2: Ja, maar het heeft er toch mee te maken. En dan krijg je dan ook nog eens check je internetverbinding, krijg je dan met andere woorden, donderop. Het ligt aan mij.
0: Ja, zo is het ook, hè.
2: Ja,
0: zoek het even uit.
2: En tot slot, als ik dan als laatste mag klagen, dan wordt er aan het eind minimaal excuses aangeboden, maar hoe dat dan gaat, Pieter, dan zegt Johnny de Mol van Ajax kwam wat stroef op start. Dat gold ook voor ons en onze live-team. Daarvoor excuses, maar dat zegt hij dan tegen Richard Witsche en kijkt hij niet eventjes met zijn gezichtje in de camera. Daar kan ik zo slecht tegen.
0: Ja, okay,
2: dat vind ik niet gemeend.
0: Nee, precies. Het moet gewoon even oprecht. En,
2: oprecht. Ga even door het stof.
0: Ja.
2: Kom
0: zeg
2: op.
0: Gewoon, dit hadden we even anders moeten doen.
2: Juist.
0: En we hebben daar alles aan gedaan. En we hebben het technisch geprobeerd allemaal klaar te zetten. Maar het was zo'n
2: succes.
0: Zijn.
2: Ja, we hadden niet gedacht dat kijkers, iedereen...
0: Geef het maar. Dan heb je trouwens wel €500.000 verdiend. Maar goed.
2: Nou, ik ben wel benieuwd of die cijfers nog ergens bekend worden. Hoeveel ze dan binnenhalen en hoeveel die rechten kosten. Ik heb er geen idee.
0: En of ze daar een dikker internetkabeltje voor hebben kunnen kopen dan vervolgens. Goed, je zei het al een beetje. De stream moest op gang komen. Maar dat gold inderdaad ook wel voor Ajax. Het ging twee kanten op.
2: Ja, met
0: geval.
2: Veel vijven en zessen heb ik dat dan toch nog kunnen volgen. En ik heb met mijn collega Milton Pus, die wel verbinding had in eerste instantie, nog even contact gehad. En we hebben natuurlijk wat beelden terug kunnen kijken. Ja, Ajax had het lastig in Zwitserland tegen FC Sion. Dat is geen hoogvlieger, maar ook geen amateurteam, laten we dat ook voor de duidelijkheid zeggen. Ajax kwam op achterstand, draaide dat keurig weer om in een 2-1 voorsprong in de tweede helft, toen het wel steeds beter ging. Toen kwam er een onterechte penalty voor de Zwitsers wegens een heel, heel licht duwtje van Mokkio. Werd het 2-2. Toen dacht ik, nou, ben benieuwd, die Zwitsers gaan er misschien nog eventjes een tandje bij zetten, publiek erachter. Maar eigenlijk maakte Ajax het daarna toch goed af. En met name dank aan invaller Tolu, die nog geen minuut in het veld stond en al de 2-3 maakte. En later ook nog gaf de Nigeriaan de assist op de 2-4 van Klaassen. Kortom, Ajax heeft uiteindelijk in Zwitserland gedaan wat het moest doen. En met name Tolu, de invaller, was er blij mee.
3: Happy, obviously. Happy to have scored my first official goal. Happy to have scored to bring us back into the game and help us win the game. The celebration was a whole lot of emotions. I mean, I didn't feel the knee slide until now. I can feel it now.
2: Ja, hij is er in ieder geval gelukkig mee. En ik heb één tip voor de coach van Ajax. Ik zou hem in de basis zetten.
0: Oh, nou jeetje, dat is nogal een uitspraak.
2: Ja, want ik vind dat ik heb hem nu een paar keer zien invallen. En ik ben Leonardo scoorde overigens zijn eerste doelpunten in dienst van Ajax. Kopbal zo'n beetje op de doellijn. Maar fijn voor hem dat hij dat wel deed. Maar hij miste ook weer een paar kansen. Die man heeft 20 miljoen gekost. Kan dat nog niet waarmaken. Zou niet fit zijn. Nou, het zal allemaal wel. Ik zou zeggen, Tolu in de basis bij Ajax. En Ajax wordt daar veel beter van.
0: Oké, nou, ik heb mee meegeschreven. Maar dan even kijken naar het hele team. Want gaan ze dit nog weggeven? Gaan ze deze voorrondes van de Conference League halen op deze manier?
2: Ja, ik denk dat ze dat wel gaan halen. Het zag er nog even link uit met een paar corners in de slotfase. Ik denk, als het nou nog 3-4 wordt, dan moet je nog uitkijken in de arena. Want dan is 1-0 voor de Zwitsers ook voldoende. Maar 2 doelpunten verschil, dat moet echt voldoende zijn. Ajax is komend weekend vrij. Zou eigenlijk tegen Willem II spelen, maar worden vrijgehouden in de agenda om zich optimaal op de return in de arena te kunnen voorbereiden. Nee, dat moet wel goed komen. Die gaan zich wel plaatsen voor de Conference League. Overigens is niet alleen Ajax dit weekend uit vrij. Dat geldt ook voor Telstar. Want die zouden tegen Twente spelen. Ook in de Conference League. Verloren van Karabach gisteravond. Dus Ajax en Telstar. Geen competitieverplichtingen.
0: Nee, lekker zeg. Dan FC Volendam vanavond, ja, volgens mij. Hè?
2: Ja, om 8:00 in Maastricht in de Geuzelt tegen MVV. Die zijn sterk begonnen. Worden trouwens gecoacht MVV door Andries Jonker, de Amsterdammer. Die daar goed begonnen is. 2 wedstrijden, 6 punten. Dus ik ben benieuwd. Volendam heeft het natuurlijk afgelopen weekend de eerste punten gepakt. Ging vooral na rust heel goed. Hebben geen versterkingen gekregen nog deze week. Wel een nieuwe directeur. Maar ja, daar win je waarschijnlijk geen wedstrijden mee. Dus wij wachten nog wel op wat kwaliteit voor de selectie van de trainer. Maar eerst maar eens even zien hoe dat vanavond gaat. Wedstrijd is te volgen via ons liveblog.
0: Tegen MVV. Ik moet bij MVV altijd meteen denken aan Tom Dumoulin, die net de Giro d'Italia gewonnen had. En een microfoon van L1, de regionale omroep van Limburg, onder zijn neus geduwd kreeg. En voordat hij antwoord gaf op de vraag van de interviewer, zei hij: ah, Limburg, wat heeft de MVV gedaan eigenlijk?
2: Echt waar?
0: Ja, vond ik echt wel mooi. Ja. Maar goed, ik heb je nog niet gehoord over AZ. Hoe is het daarmee?
2: Nou, die hebben hun spits verkocht gisteren uiteindelijk. Troy Parrott vertrekt naar Real Betis in Spanje. Dat is een Spaanse subtopper. Heeft hij een contract getekend voor 5 jaar. Zat er natuurlijk aan te komen, die transfer. Ja. Want hij werd al op de bank gehouden eigenlijk. En het was afwachten waar hij naartoe zou gaan en voor hoeveel geld. Nou, de transfersommen die vliegen hier weer om de oren. Maar het zou gaan om een bedrag tussen de 16 en de 20 miljoen euro. Dat is voor AZ toch echt een heel mooi bedrag. Parrott zijn ze kwijt. Meerdink is de eerste spits. En die gaat dan spelen morgen tegen Fortuna Sittard. In Sittard, dus ook in Limburg. 4:30 is de aftrap. En net als MVV is ook Fortuna goed aan het seizoen begonnen. Met een gelijkspel tegen PSV en overwinning op Cambuur. Dus dat kan best lastig worden voor AZ. Maar AZ is ook uitstekend begonnen. Precies. Dus ja.
0: Goed,
2: dus
0: genoeg over
2: uiteindelijk in de Eredivisie. Ja. Dus laten we hopen dat ze dat na dit weekend nog steeds
0: gewoon
2: zijn.
0: Gewoon volhouden, ja, tuurlijk. Ja. En nog 100 wedstrijden en dan heb je gewonnen. Ja.
2: Trainen zij van gewoon doorgaan en dan staan we aan het einde van het seizoen met de schaal.
0: Ja, mooi zo. Goed, genoeg over voetbal dan, want er staat nog iets belangrijks te gebeuren in Zandvoort.
2: Ja, de Grand Prix, hè, voor de laatste keer.
0: Tuurlijk.
2: Tenminste, de laatste keer. Ik was van de week in Zandvoort en toen hoorde ik toch van diverse mensen: ja, maar Zandvoort is nog wel een soort van back-up circuit. Als er dan ergens een race uitvalt, dan is Zandvoort nog kandidaat om dan de race volgend jaar te organiseren. En met onrust in het Midden-Oosten is dat natuurlijk helemaal niet uitgesloten. Maar goed, in principe de laatste keer, de zesde keer. Zandvoort was afgelopen maandag, toen wij daar waren, al helemaal in de ban van die race. Helemaal versierd en zo. Maar er komen natuurlijk honderdduizenden bezoekers vandaag, morgen en overmorgen. Ja, die hopen natuurlijk dat Max Verstappen daar weer eens kan winnen. Dat deed hij in 2021.
4: Ik zie mensen juichen, ik zie mensen dansen. Max Verstappen, zijn laatste kilometers op eigen terrein in Zandvoort. Daar komt hij uit de Arie Luijendijkbocht. Het rechte stuk op, zwart-wit geblokt. Max Verstappen wint de Grand Prix van Zandvoort en neemt de leiding in het wereldkampioenschap. Een triomftocht, zelden gezien. Zo mooi, zo spannend en dan zo cool afronden.
0: Oh, ik zie nog dat vuurwerk voor me, wat er op dat moment zo langs die tribunes omhoog schoot. Fantastisch, man.
2: Ja, 2021 lijkt een eeuwigheid geleden. Hij won daarna nog 2 keer in Zandvoort. En in de laatste 2 edities werd hij 2e en 3e. Toen gingen de zegens naar Norris en Piastri, allebei van Mercedes. Ja, hij heeft natuurlijk een moeilijk seizoen.
0: McLaren.
2: Hij heeft natuurlijk een moeilijk seizoen, Verstappen. Dus nog wel op het podium is gestaan, nog niet gewonnen. 6e in het klassement van de Formule 1. Maar ja, toch ook alweer gisteren nog bekendgemaakt dat hij zijn contract bij Red Bull heeft verlengd tot 2030. Dus dat geeft de burger weer moed op eventueel een nieuwe wereldtitel.
0: Precies, want we houden gewoon vertrouwen. En rijden kan hij wel, dat is inmiddels wel duidelijk.
2: Ja, als hij maar een goede auto heeft. Het is een teamsport, dus wat dat betreft...
0: Ze moeten het met z'n allen doen.
2: Het zou mooi zijn als hij het in Zandvoort laat zien.
0: Daar gaan we natuurlijk wel eventjes voor zitten aanstaande zondag. En ook de sprintrace morgen al natuurlijk. Goed, we zijn op de hoogte. Edward, we spreken elkaar maandag en dan gaan we horen hoe het allemaal afgelopen is. Goed?
2: De groeten.
0: Tot dan.
2: Fijn weekend.
1: Sportexpert van NH, Edward Dekker.

0: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
1: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Hey,
5: ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Ik ben Lizzie en ik kom uit Amsterdam.
10: Ik ben Norbert en ik kom uit Den Helder.
11: Ik ben Trix uit Nieuw-Vennep.
12: Ik ben Erik Scherder en ik kom uit Amsterdam.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is ruim 8:30 in de Kwakel, is het 16 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
15: Goedemorgen. De Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst van D66... blijft erbij dat ze goed gehandeld heeft door de geschatte kostenoverschrijving van een pepernieuwe brug over het IJ, de Oostbrug, niet te delen met de gemeenteraad. Ondanks dat ze die al wel kende voor de verkiezingen. Gisteren was daar een spoeddebat over. En ook daar bleek weer dat de oppositie boos was.
16: Er is geen juridische reden of iets dergelijks waarom je het niet had kunnen reden. De onderhandelingspositie van de gemeente was niet ondergraafd. Je had het gewoon kunnen delen.
17: De Partij voor de Dieren is geschrokken van de inhoud van de documenten die door AT5 openbaar zijn gemaakt.
15: Ja, maar Melanie van der Horst vindt het onzin om voorlopige cijfers, want dat waren het, te delen.
18: Als je onduidelijke cijfers, waarvan je nog niet als wethouder zeker bent, dit is het, gaat delen, dan kan je die ook gebruiken. De Amsterdammer heeft er niet zoveel aan als politieke discussies gaan over cijfers waar nog heel veel onzekerheden aan vastzitten.
15: Nou, wordt nog vervolgd in september. Volgende maand dus gaat het debat weer verder. De oppositie die trekt vooral de rol van Van der Horst in twijfel. Door de nieuwe raming niet te delen leek ze namelijk een voordeel te hebben bij de verkiezingen. En daar zijn ze boos over. Hypermoderne camerabrillen moeten verboden worden. Dat zeggen partijen in de gemeenteraad van Zandvoort. Vrouwen worden nu stiekem gefilmd terwijl ze op het strand liggen. Dat bleek uit onderzoek van de Telegraaf. En raadsleden zijn daar nu woest over. Ze willen meer handhaving, want zeggen ze, het is verboden om zomaar mensen stiekem te filmen. Politie vindt de handhaving wel ingewikkeld. Ze zeggen, ten eerste zijn de brillen moeilijk te herkennen. Daarnaast is het gebruik van een bril niet strafbaar. En je weet niet wat iemand ermee aan het doen is, zegt een woordvoerder. Het delen van die heimelijk gemaakte beelden, dat mag dan wel weer niet natuurlijk. En Amsterdam moet veel meer doen om de maximumsnelheid in de stad omlaag te krijgen. Alleen het plaatsen van snelheidsborden in de 30 kilometer zone, dat is niet genoeg. Dat blijkt uit onderzoek. Op plaatsen waar alleen de bebording is aangepast, rijden automobilisten namelijk maar 2 kilometer langzamer dan toen het nog een 50-weg was. Volgens de onderzoekers moet het hele wegontwerp aangepast worden voor goed effect. Wegen moeten smaller gemaakt worden. En dan moeten verkeersdrempels worden geplaatst. Ook het plaatsen van meer bomen zou kunnen helpen, zeggen ze. Amsterdam is zich inderdaad bewust dat het nog niet helemaal goed werkt. Maar ze zeggen wel dat er ook bewust voor gekozen is. Het aanpassen van het wegontwerp was namelijk tijdrovend en hartstikke duur. Dus zou het lang geduurd hebben voordat de maatregelen doorgevoerd hadden kunnen worden. Spannende tijden voor Tata Steel door een machtswissel aan de top van moederbedrijf Tata India. Die kan namelijk gevolgen hebben voor de groene voornemens van het staalbedrijf in IJmuiden, vertelt verslaggever Thomas Jak. Wat is er nou aan de hand? Een directeur die de vergroeningen wilde doorvoeren, ja, die is opgestapt.
11: Maar nu is er een nieuwe baas en die heeft zich eerder al publiekelijk uitgesproken tegen te grote investeringen. En bovendien is laatst op een aandeelhoudersvergadering specifiek over het IJmuidense groenstaalplan gezegd dat daar nog eens goed naar gekeken moet worden.
15: Ja, in het ergste geval is India niet meer bereid om te investeren in IJmuiden. Dan staat het voorbedrijf van Tata Steel op het spel. Maar dat moeten we allemaal nog wel af gaan wachten natuurlijk. Ja, en topdrukte in de treinen naar Zandvoort vandaag. Vanwege de Formule 1 ging bij veel racefans de wekker vanochtend vroeg. Heel vroeg.
19: 5:00. Waarom dan zo vroeg?
20: Omdat vandaag de McLaren fanzone is. En dan wil je graag gewoon vroeg bij staan om vooraan te komen.
21: Heel vroeg.
19: Hoe laat bent u opgestaan?
21: 5:00.
19: Zo. En waarom zo vroeg?
21: Ja, we willen alles meemaken en we hebben niet zoveel zin om aan te sluiten in het file. Niet zoveel zin.
22: Station Zandvoort.
19: Ja, u bent er helemaal klaar voor volgens mij.
23: Ik ben helemaal klaar voor, ja hoor, dat klopt. Een race in Holland is toch nog steeds vrij uniek. Dus ja, daar moet je toch proberen bij te zijn, vind ik.
15: Ja, er wordt nog geen grote bierfeesten daar in de trein. Maar rustige racefans.
24: Ja, nee, maar dit zijn de echte fans.
15: Ja, dit zijn de echte, hè?
24: Dit zijn de fans. Als je bij de McLaren fanzone wil staan, dan ben je dus ook niet alleen maar een Max-supporter, maar dan ben je gewoon iemand die helemaal gek is van het racen. Ja. En die wil daar gewoon alles meemaken. Ja. Ik snap het wel. En de kaarten waren ook niet goedkoop, hè? Dus als je dan toch bent... Wat is er, Suus? Je zit me aan te kijken of je een schip in de vlaas ziet zakken.
19: Het? Ja... Ik weet niet. Ik vind het allemaal...
24: Wat?
19: Ver gaan.
24: Nou, heel even voor de duidelijkheid. Voor de mensen die niet weten. Want Suus werkt hier van tijd tot tijd. Maar Suus doet ook nog een heleboel ander werk.
19: Ja.
24: En jij bent echt helemaal gek van sport.
19: Ja.
24: Echt fantastisch. Noem een sport. Jij weet er alles van. Je vindt het leuk. Je doet ook verslag ervan.
19: Ja.
24: En je doet dat op andere radiozenders. En je bent in de redacties van sportvergaderingen, toestanden. Noem het allemaal maar op. En je sport zelf ook heel enthousiast. Ja. Maar als de naam Formule 1 valt, dan klap jij een beetje dicht.
19: Je hebt wel eens van mensen die dan zo... Als ik dan een heel verhaal over sportdingen... Die gaan dan, die tunen dan uit.
24: Ja, die
19: een
24: oor
19: in, ander oor uit.
24: Ja.
19: Dat heb ik hier een beetje mee.
24: Dat heb je bij Formule 1.
19: Ja, en ik probeer heel hard mijn best te doen. Maar...
24: Je gewoon een keer mee.
19: En ik gun dat is. Ik wil wel even misverstand uit de. Ik gun het deze mensen van harte.
24: Nee, precies.
19: Ik wens iedereen ontzettend veel plezier dit weekend.
24: Ja, oké, gelukkig maar.
19: En ik ben blij dat zij zo gek zijn.
24: Ja.
15: Dan moet jij niet even gaan dan toch?
19: Nee.
24: Echt niet.
15: Voor het gevoel.
24: Lekker die herrie, man.
19: Ik ga lekker weer hockey kijken vanmiddag.
24: Ja, dat is ook wel leuk. Ja, dat ga ik ook doen trouwens.
19: Heerlijk.
24: Ja, man, zijn mooie potten, jongen.
19: Ja.
24: Oh, het WK is
15: op
24: bezig.
15: Op het blauwe veld.
24: Ja.
19: Ja, dat is wel raar, vind ik ook.
24: Zie je die witte bal wel beter? Ik word ook een dagje ouder.
19: Gisteren nog tegen Japan, die droeg ook nog blauw.
24: Ja, die droeg blauw. Dat was wel ingewikkeld.
15: Oh, ingewikkeld. Dat is alsof het asfalt oranje spuit op Zandvoort. Dan zie je die van McLaren weer niet.
19: Maar goed. Snap ik dan dus niet.
15: Nee. Meer gekke grappen in de app of op nanieuws.nl.
24: Ja, en ook serieus nieuws uiteraard.
15: Ja.
24: Zoals het weer natuurlijk. Jan Visser, Jan, goedemorgen.
25: Goedemorgen, Pieter.
24: Jan, hoe staan we ervoor in de provincie op dit moment? Is het een beetje droog of is het, een zwembroek aan en gaan?
25: Nou, dat op zich valt wel mee. Maar er zijn wel wat buien actief hoor in Noord-Holland. Dat is ook het beeld voor de rest van de ochtend. Hier en daar prikt de zon erdoor. Maar ook enkele buien. In de loop van de ochtend is er ook wat grotere kans op onweer. En ook vanmiddag eerst nog buien. Niet al te talrijk, maar in de loop van de middag wordt het geleidelijk aan wat droger. De temperatuur die loopt op naar maximaal rond 20 graden. De wind die gaat overal uit het noorden tot noordwesten waaien en is over het algemeen in de loop van de dag matig. We hebben momenteel te maken met een zone van lage druk. Dat zijn de restanten van een depressie die de afgelopen dagen bij Schotland arriveerde en via Noord-Engeland boven de Noordzee is terechtgekomen. En de restanten ervan, de uitlopers, met daarin ook de fronten trekken vandaag zuidoostwaarts over ons land. En dan komen we erachter in polaire lucht terecht. Dus die is toch wel wat frisser dan de laatste dagen. Want gisteren werd het nog op veel plaatsen zo'n 21 graden. En dan morgen, dan hebben we te maken met toch ook weer buien. De bovenlucht wordt nog wat kouder. Vooral in de ochtend zijn de buien actief. De kans op onweer is niet al te groot. Sluit het niet helemaal uit. En dan morgenmiddag zien we geleidelijk aan de buien in aantal en intensiteit afnemen. Het wordt opnieuw zo'n 20 graden morgen. En de wind is noordwest en matig aan de kusten op het IJsselmeer vrij krachtig.
24: Oké, en qua zonnetje nog toevallig. Ja, ik vraag dit. We hebben morgen de buurtbarbecue bij ons.
25: Ja, in de middag af en toe wel wat zon. Ja, maar niet al te veel hoor.
24: Nee, maar het is in ieder geval niet dat het heel erg aan het regenen is. Dus.
0: Nee, dat denk ik ook niet.
24: Nee, oké, nou, fijn.
0: En dan zondag en maandag dankzij hoge druk. Een hoge drukgebied dat nu nog op de Atlantische Oceaan ligt en richting Nederland trekt. En ook een paar dagen blijft hangen boven de Noordzee. En daar profiteren we van. Zondag is het vrijwel overal droog. Misschien in de nacht nog een enkele bui. 'S Ochtends vroeg, maar voor de rest droog weer. Geregeld zon, 20 graden. Maar vanaf maandag zien we de temperatuur oplopen. Het is dan ook nog droog trouwens. En meer zon. En dan wordt het meer dan 20 graden. En dan richting midden volgende week kan de temperatuur rond 25 graden gaan uitkomen.
24: Oh, kijk eens. Dus dan is het wel weer een beetje zomerser dus, qua sfeer.
0: Ja, we zien dan wel een lage drukgebied dat nu nog op het midden van de oceaan ligt, ten zuiden van dat hoge drukgebied. Dat lage drukgebied, dat heeft een beetje intenties richting een tropische storm. Zal het niet worden, maar dat trekt wel naar de wateren ten westen van Portugal de komende dagen en neemt in activiteit toe. En dat trekt dan midden volgende week naar het noorden toe, zwakt af. Maar dan kan er ook bij ons wel weer een bui vallen. Maar tegelijkertijd komt dus die warmte mee. En daar profiteren we dus van qua temperatuur midden volgende week.
24: Ja, dat is wel weer lekker, maar ook een beetje nattigheid dus.
0: Ja, dat is nu niet helemaal zeker wanneer, hoor. Het kan ook wat later worden. Dus misschien een enkele bui en dan aan het eind volgende week. Dus dus ziet er wel goed uit.
24: Goed zo, Jan. We gaan daarvan genieten. En tot die tijd houden we de paraplu bij de pak en dan komen we er ook wel uit.
0: Yes.
24: Ik wens je vast een fijn weekend en tot later.
0: Hetzelfde.

0: Teddy Swims met Bad Dreams.
1: Het weekend van Zandvoort. Pieter Kok.
0: Ah ja, het feest is weer zover. En onze eigen, nou ik mag het wel zeggen, verslaggever Bart Slim. Die staat in Zandvoort. Eens eventjes te kijken hoe het op het station gaat daar allemaal. Goedemorgen Bart.
2: Goedemorgen Pieter.
0: Hoe gaat hij daar?
2: Nou, het mooie is dat ik, zeg maar, als je de trein uitkomt, moet je zo'n trapje op. En dan staat het een soort platje. En als je dan omdraait, dan zie je dus elke 5 minuten een trein arriveren. En die braakt dan een hele stroom Formule 1 fans uit. Ik heb nog nooit zoveel verschillende kleuren en soorten poncho's gezien. Geel, oranje, wit.
0: Dat is verstandig.
2: Ja, dus er zijn een hoop mensen die lijken wel echt goed voorbereid op de weersomstandigheden. Nou ja, diehard fans natuurlijk, die ook soms korte broek schaars gekleed gewoon die regen trotseren. Nou, die gaan hier allemaal dan door poortjes uitchecken. Natuurlijk niet vergeten. Meteen links staat dan een soort grote kraam met daarop op koeienletters Max Verstappen official merchandise. Nou, die pik je dan ook nog even mee, hè? Want die wil je natuurlijk zeker voor zo'n laatste keer hier in Zandvoort wel hebben. En ik sta hier met mensen die volgens mij ook gaan genieten van een Formule 1 weekend. Met wie heb ik het genoegen?
3: Danny.
2: En waar kom je vandaan?
3: Zwijndrecht.
2: Oké. En echte Formule 1 fans?
3: Echte Formule 1 fans, ja, zeker. Ja.
2: En al vaker ook hier in Zandvoort een race bezocht?
3: Zandvoort niet, nee. Wel regelmatig in Spa, maar Zandvoort nog niet. Nee.
2: Ja, en wat verwacht je van vandaag?
3: Een hoop spektakel. Als het weer een beetje zo blijft, dan kan het wel eens leuk worden in de kwalificatie. Dus ik ben heel benieuwd. Ja. Dus, ja.
2: En wat gaan jij en je zoon, is er ook bij me, heel absoluut niet op de radio, maar wat gaan jij en je zoon vandaag allemaal bezoeken?
3: Sowieso de kwalificatie voor de sprintrace en de vrije training natuurlijk. De Porsche Cup willen we heel graag zien. En verder gaan we een beetje over het terrein. Een beetje kijken, er is genoeg vermaak hebben we gezien vandaag. Dus ja.
2: Ja. Nou, dat moet helemaal goed komen. Ik maak me wel een beetje zorgen om je kleding. T-shirtje, wel even een sweatertje omgeslagen. Ja. Geen poncho bij je, niks?
3: Helemaal niks. Nee, we gaan ervan uit dat het fantastisch weer wordt straks. Dat het gewoon helemaal lopen trekt. Dus, ja.
2: Het optimisme wat we kunnen gebruiken. Zo, anders koop je gewoon daar een poncho
3: daarom,
2: voor.
3: Daarom.
2: 47,50. Ik wens je heel veel plezier. Je zoon ook. Maak er een mooi weekend van. Super, en geniet volop.
3: Okay.
2: Nou ja, dat is een beetje de vibe hier, Pieter. Mensen zijn opgewekt en optimistisch. En die rekenen erop dat het een prachtig weer wordt. Nou, het is nu even heel rustig. De laatste mensen druppelen richting die poortjes. En die gaan dan op naar de boulevard. En dan het circuit. En dan deze dag beleven hier in Zandvoort.
0: Ach, lekker. Heb je ook het idee dat het daar nou echt... Dat er echt massa's al op afkomen. Want het is pas 8:50 en het is best wel slecht weer. Ik zou wat later gaan hoor, maar goed.
2: Ik zat zelf in alle vroegte in de trein. Toen dacht ik, dat valt me alleszins mee. Maar je ziet dan wel per trein die arriveert, hoe later op de ochtend het wordt, hoe meer mensen er dan uitkomen rollen. Ja. Dus dan heb je het over, terwijl ik het zeg, arriveert er net een trein. dan heb je het over duizenden mensen. Complimenten voor de NS die dit als een werkelijk bijna militaire operatie regelt. Staan ook allemaal mensen met van die megafans, je de goede richting op te zoeken, op te sturen. En dan zit natuurlijk ook die man op die badmeesterstoel. Hè? Die zit natuurlijk dus een bekend verschijning.
0: Bekend verschijning, die zegt altijd goedemorgen, fijn dat je erbij bent.
2: Exact. Ja. Nou, hij is wel een klein stukje opgeschoven, zodat hij beschut staat. Dat is een beetje de situatie hier, Pieter.
0: Wat heerlijk. Nou, geniet er zelf ook een beetje van. Valt er nog meer van jou te beleven vandaag, Bart? Want dit is niet het enige wat jij doet, hè?
2: Nee, zeker niet. Nee, ik mag vandaag ook het magazine presenteren. De komende 3 dagen hebben we elke dag een F1-update vanuit Zandvoort. Met vooral verhalen rondom het evenement. De race is een beetje hermetisch afgesloten. Maar er gebeurt natuurlijk nog heel veel ook om het circuit heen en om het evenement heen. Dus dat brengen we een beetje in kaart. Mensen op de campings, fans, de middenstand, hoe die daar wel bij vaart. En dat mag ik samen met mijn gewaardeerde collega Nina Vermeulen presenteren. Dus je bent gewaarschuwd.
0: Ja, is allemaal te volgen via kanaal 30 van Ziggo, toch ook, neem ik aan. En 509 van KPN. Hoe laat kunnen we daarbij zijn?
2: Zo 4:50 vandaag de eerste uitzending.
0: Hartstikke mooi, goed. Allemaal te volgen dus via al onze kanalen. Ik dank jou, Bart, en veel plezier daar nog eventjes.
2: Dank je.

0: Ja, dit is toch ook gewoon een heel leuk liedje van Paul Simon, Frank?
1: Van wie?
0: Ja, precies. You Can Call Me El Paul Simon.
1: Ja, dat is een goede plaat. Wat is dit?
0: Dit is Me and Julio Down by the Schoolyard van Paul Simon.
1: Ach, joh.
0: Ja.
1: Ah. Dit is aardig.
0: Ja.
1: Maar het is nog geen You Can Call Me El.
0: Nee, dat snap ik. Jouw lievelingsplaat die je het liefste zou willen horen bij...
2: Verzoekjes vrijdag.
0: Maar daar gaan we zo meteen wel mee beginnen. Als je een verzoekje hebt, is hij nog welkom, hè? Via 088-850-51-52. Enige voorwaarde is dat die knijtertje vrolijk moet zijn. Stef Bos met papa, was het geloof ik dat aangevraagd. Ja, dat is niet vrolijk genoeg. Succes. There is

0: Sportcafé met Leo Driessen.
1: Ja. En dan gaat hij er weer tussendoor.
2: Nou ben ik weer helemaal van
3: uit mijn
2: cadans.
3: Zal ik dan in tussentijd dat jij je cadans weer zoekt een excuses aanbieden?
1: Nee jongen, dat is helemaal niet nodig. Ik vind dat gezellig.
2: Nou, doe het wel.
1: Want we zijn een sportcafé, daar moet dat kunnen.
0: Leo Driessen in...
4: Ja, dat zeg ik niet.
0: NH Sportcafé.
5: Ook als podcast.
0: Morgen om 10:00 bij NH.
6: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings...
7: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
6: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
7: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
6: Bestel op budgetbroodjes.nl.
7: Nu ook in Purmerend.
8: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
9: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
10: Dus het maken van staal wordt schoner?
11: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
12: Maar moet dat dan in Nederland?
13: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
8: En wat levert dat dan op?
11: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
8: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
14: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
15: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
16: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
17: Terwijl jij nog

0: Ik ben Hanna uit Amsterdam.
1: Ik ben Isabel uit Haarlem.
2: Ik ben Esther uit Hoofddorp.
3: Ik ben Hoek uit Schermhoren.
4: Ik ben Milou uit Amsterdam.
5: Ik ben Kegodien uit Wisp. Thuis in heel
6: Het is 9 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Bij het buurthuis Parknest in het Flevopark in Amsterdam-Oost is vannacht brand geweest. Het buurthuis is grotendeel verwoest. De brandweer liet het gebouw gecontroleerd uitbranden omdat ze de vuurhaard niet goed konden bereiken. Er raakte niemand gewond. Hypermoderne camerabrillen, van die gluurbrillen in de volksmond, moeten verboden worden. Dat zeggen partijen in de gemeenteraad van Zandvoort. Vrouwen die worden nu stiekem gefilmd terwijl ze op het strand liggen, en dat kan niet de bedoeling zijn, zeggen ze. De politie is sceptisch over zo'n verbod. En topdrukte in Zandvoort vandaag natuurlijk ook, want de eerste racedag van de laatste Grand Prix, daar staat op het programma. En het is al lekker druk op het station. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
8: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer. Het KNMI spreekt van een stevige beving.
9: Goed gevoeld in een groot gebied, zal ook tot schade geleid hebben. Dit zijn relatief ondiepe bevingen op 3 kilometer diepte. De diepte van het gasreservoir. Dat maakt dat het effect aan het aardoppervlak groot is.
8: Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse grasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend ook een gevolg van de gaswinning. Bureau Halt is steeds vaker te vinden bij evenementen. Daarmee probeert de stichting te voorkomen dat jongeren onder de 18 een strafblad krijgen na een vechtpartij of een mishandeling. Ze krijgen de keuze mee naar een pop-up loket van Bureau Halt of een boete. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De tweewielers worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester werd aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke historische toeristische centrum van Como. De burgemeester krijgt wel veel kritiek van tegenstanders. Het bestuur maakt van individuele problemen collectieve problemen, zeggen ze. En in Zandvoort begint het laatste Formule 1 weekend. Vandaag is de training, morgen de sprintrace en zondag de Grand Prix. De eerste bezoekers zijn er al, zegt de burgemeester.
10: As we speak kijk ik nu naar de mensen die richting het circuit lopen, al in alle vroegte mooi uitgedost. Dat ziet er fantastisch uit. En wat ik zelf heel erg mooi vind, is ook om te zien hoe het ongelooflijk veel trots en verbinding in onze gemeenschap brengt.
8: Het is de laatste Grand Prix in Zandvoort, omdat de organisatie het financiële risico te groot vindt. Het weer, vandaag trekken enkele buien over het land, sommige met onweer. Maar tussendoor is er ook zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
12: Dat zomerse gevoel, energiek, helder en opgeladen, terug naar binnen, achter je scherm, is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt, meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
13: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
14: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
15: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
16: Hey Raymond!
17: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
15: Ga naar randstad.nl. En ontdek onze nieuwe digitale screening.
16: Hey, Raymond!
17: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.

0: Gerrit, wat was dit heerlijk beginnen met...
1: Verzoekjes Vrijdag.
0: Jij stuurde hem in. De Gibson Brothers met Kessera Mi Vida. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij? Wees welkom. Inmiddels 10 minuten over 9 op die prachtige vrijdag.
2: Bijna weekend.
0: Maar eerst hebben we nog wat te doen, namelijk...
1: Verzoekjes Vrijdag.
0: Dat betekent dat het jouw moment is om een plaatje aan te vragen hier bij de ontbijttafel via 088-850-51-52. En er is op behoorlijk wat binnengekomen. Suus, je hebt het woord Spanje genoemd en dat hebben we geweten.
3: Ja.
0: Spaanstalige muziek,
3: maar
0: niet meer nodig.
3: Alle andere talen.
0: Ja, zeker
3: maar
0: weten.
3: Niet
0: ja.
3: Nederlands of Engels, er komt van alles ineens binnen qua talen.
0: Ja, en daar ga ik ook meteen mee door zometeen. Heb ik nu al zin in. Maar genoeg Spaanstalige muziek, ook genoeg nummers waar het woord Spanje in voorkomt. Ja. Dus wat dat betreft kun je nu eventjes... dit is wel een beetje denk niet aan een roze olifant. Daar gaat het altijd mis. Ja. Laten we het hebben over heel erg vrolijke muziek. Want dat is het idee van Verzoekjes Vrijdag. Dat het gewoon knijt, dat je vrolijk is. Want mooie muziek, die is er al genoeg. Die hoor je ook de hele dag door hier natuurlijk. Maar op vrijdag tussen 9 en 10 is het moment dat jij gewoon even bepaalt wat ik draai. En dat dan knijt, dat je vrolijk is. Toch?
3: Ja, maar dat kwam dus ook omdat jij mij vroeg, waar denk jij dan aan?
0: Ja.
3: Dus ja.
0: Jij denkt dan toch gauw aan Spanje, blijkt.
3: Ik dacht, ja.
0: Ja, je moest helemaal aan Spanje denken.
3: En aan Lief.
0: Je dacht ook aan Lief met Wonder Woman. Die is nog niet aangevraagd, dus je hebt nog geen mazzel tot nu toe. Maar Jan, die heeft wel mazzel, helemaal als je van Duitse muziek houdt. Want ja, hij begint niet heel vrolijk, maar dat wordt hij wel. Het wordt uiteindelijk dansen. Matthias Rijn met Verdammt, ich lieb dich. Hij is voor jou. Jan, geniet ervan.

0: Matthias Raim voor Jan met Verdammt Dietje, Liep Dietje. En dan vergeten we even de versie Verdomd Ik Wil Je van Bastiaan Ragens die hij ooit gemaakt heeft. Ja, allemaal in het kader van
1: Verzoekjesvrijdag.
0: Want dat is het Verzoekjesvrijdag. Jouw verzoekje is welkom via 088-850-51-52. Maar Suus, ik heb iets meegemaakt.
2: Wat heb je?
0: Ja, ik heb hier een brief. Ik heb hier een geschreven brief.
2: Huh?
0: Ja, van een luisteraar. Die heeft er nogal lang over gedaan om hier te komen. Maar is dan ook helemaal vanuit Zeeland verstuurd. Ja, daadwerkelijk 2 weken onderweg geweest. Kan er best overkomen natuurlijk. Even kijken. Beste lieden van de ontbijttafel. Zouden jullie een verzoeknummertje willen draaien op vrijdag? Ja, er staat hier 14 augustus. Maar verderop in de brief staat 1 of 2 weken later is ook niet erg.
2: Oh, nou, dus, dan is het 1 week geworden.
0: Ja, het is 1 week geworden. Tussen 9 en 10 uur, dat klopt. Voor Ronald, een trouwe luisteraar. Via het broodje uit het mooie plaatsje. Plaatsje Zeeland. Oh.
2: Oh, dat is in Brabant.
0: Ik ben zelf niet in de gelegenheid om te bellen of te appen. Dus ik hoop dat langs deze weg plaats kan vinden. Dat kan.
2: Ja.
0: Ja. Gewoon een brief sturen. Ja. Jongens, laten we dat blijven doen met z'n
2: geweldig.
0: Allen. Het adres hier is Ravelandseweg 80, 1217 Eduard Willem in Hilversum. Stuur vooral lekker een brief naar de ontbijttafel.
2: Ja, dat uit je hoofd weet.
0: Ja, maar dat is, ik werk hier al een tijdje.
2: Ja, oké, maar de postcode en zo.
0: Ja, dat is gewoon mazzel. Denk ik. Ik kan het ook fout hebben. Maar even kijken hoor. Volgens mij vraag je de plaat aan You Owe Me van Luf. En is die dan dus voor Ronald de trouwe luisteraar?
2: Maar waarom zeg jij volgens mij? Is het niet helemaal duidelijk?
0: Nou, er staat het plaatje dat ik op het oog heb. Dit is handgeschreven, hè?
2: Ja, ja.
0: Dat maakt het niet veel makkelijker om te lezen. Het is misschien dat Frank beter kan lezen dan ik. Want ik heb je Frank zijn handschrift wel eens gezien? Het is een wonder dat
2: hij eigenlijk huisarts moet worden.
0: Nou ja, of hartchirurg. Hoe slechter leesbaar, hoe hoger het niveau. Dan had hij echt wel hersenchirurg mogen worden, inderdaad. Maar even kijken. Het plaatje dat ik op het oog heb is Will You Welcome Me in Waldo Lala van Luf. Dat is wat ik kan lezen. Maar ik heb eventjes zitten zoeken, want ja, ik weet veel, maar zeker ook niet alles. Gelukkig is daar Google. Dat Waldo Lala hoort bij You Owe Me, wat ze ook gedaan hebben in 1978 natuurlijk op 18 februari bij Topop. Dus die heb ik gevonden.
2: Ja.
0: You Owe Me, en dat hoort dan bij dat Waldo Lala. Dus vandaar dat ik denk dat dat hem is.
2: Dan zou ik dat doen, want als het niet zo is, dan horen we het over een paar weken.
0: Precies, groetjes van Pierre. Hij zegt, oh, je PS mocht het niet lukken op 14 augustus. Dan is het op 1 of 2 weken later ook goed, joh. En dan komt helemaal goed.
2: Hey, gelukkig.
0: Maar ik weet dat niet of dat. Ik heb namelijk iemand die Ronald is en die appt ook al vaak.
2: Nee, maar hij kan dus niet appen.
0: Het is van Pierre.
2: Oh.
0: Voor Ronald.
2: Oh, voor
0: mij.
2: Ronald. Oh, ja. Sorry.
0: En Ronald heeft vandaag ook al geappt. Dus ik hoop dat dat hem is en dat hij nu nog zit te luisteren.
2: En dat hij ook zegt, oh ja, natuurlijk vraagt Pierre dit voor mij.
0: Wat leuk. En dan is natuurlijk You Owe Me van Luf. Nou ja, laat dat dan even weten. Doe dan meteen weer een beetje Spaans aan. Maar Pierre, dank voor je brief. En stuur nog eens een, zou ik zeggen. I'd love to go out to dance tonight. I know a disco that's out of sight. I want you all.

0: Ik zit eventjes te appen met Ronald. Die zegt, waarvan ik dacht dat het die Ronald was. Die zegt, ja, heb je wel de goede voor je. Dus ik weet niet zeker of dat hem is. Dat Pierre hem voor die Ronald heeft bedoeld.
1: Dan waarschijnlijk niet.
0: I guess we'll never know. Toch?
1: Jawel, over 3 weken.
0: Ja, over 3 weken krijg je een brief van Pierre. Mocht je een brief willen sturen, kan naar Schravenlandsweg nummer 80, 1217 Eduard Willem in Hilversum. Nu al zin in.
1: Oh, hij zegt nu, ik ken helemaal geen Pierre.
0: Nou, ja, hij jou wel dan. Petra vroeg deze aan voor verzoekje op vrijdag Earth and Fire.

0: Voor Petra, Earth and Fire met Weekend in het kader van...
1: Verzoekjes vrijdag.
0: Als je ook een verzoekje hebt, 088-850-51-52. Daar mag je hem doorgeven. En wie weet kan ik hem nog eventjes draaien hier. Ja, het is gewoon één grote dampende party. Er is één voorwaarde en dat is dat hij ontzettend vrolijk moet zijn. Dat vind ik wel echt belangrijk, want we kregen dus Papa van Stef Bos. Prachtig nummer, vind ik echt heel mooi. Hoor je natuurlijk ook wel eens hier op de radio. Maar ja, is voor dit moment niet echt vrolijk genoeg, wat mij betreft. Maar wat wel vrolijk genoeg is, die binnenkwam. Ik ben heel eventjes op zoek naar de naam. En die kan ik ongetwijfeld wel vinden hoor. Als ik eventjes zo hier... even zoeken, zo. Ja, even kijken, daar staat hij. Het is altijd lastig hoor, om het op het juiste moment te vinden als je het nodig hebt. Ik ga het even aan Suus vragen. Die heb ik nodig erbij. Suus, ben je erbij? Ja, voor wie was Cheerio van Justin de Wild? Ik wilde je hebben, maar... Oh, daar, ik heb René. Hem net gevonden. René, hij is voor jou. Cheerio van Justin de Wild.

0: kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
6: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
7: Reis weer met Golden eSIM.
5: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
6: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
7: Reis weer met Golden eSIM.
8: Ik ben Pieter Bruin uit Kudelstaart.
9: Ik ben Oscar uit Zaan.

0: Het is 9:30. In Spaarndam is het 16 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hypermoderne camerabrillen moeten verboden worden. Dat zeggen partijen in de gemeenteraad van Zandvoort. Vrouwen worden nu vaak stiekem gefilmd met die gluurbrillen terwijl ze op het strand liggen. Dat bleek allemaal uit onderzoek van de Telegraaf. En raadsleden van Zandvoort zijn daar boos over. Ze willen meer handhaving. En ze willen dat het verboden wordt om mensen stiekem te filmen. Nou, dat is nu een beetje een grijs gebied natuurlijk. De politie die zegt ook dat het een lastig probleem te vinden. Ten eerste zeggen ze, zijn die brillen, die gluurbrillen moeilijk te herkennen. Daarnaast is het gebruik van zo'n bril niet meteen strafbaar. En je kunt ook niet zien wat iemand ermee aan het doen is, zegt de woordvoerder van de politie. Het heimelijk delen van dit soort beelden, dat is natuurlijk wel strafbaar. De Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst van D66... blijft erbij dat ze goed gehandeld heeft door de geschatte kostenoverschrijding van de Oostbrug over het IJ niet te delen met de gemeenteraad. Ondanks dat ze die kostenoverschrijding al wel kende voor de verkiezingen. Gisteren was er een spoeddebat over en ook daar bleek de oppositie weer boos.
2: Er is geen juridische reden of iets dergelijks waarom je het niet had kunnen reden. De onderhandelingspositie van de gemeente was niet ondergraafd. Je had het gewoon kunnen delen.
3: De Partij voor de Dieren is geschrokken van de inhoud van de documenten die door AT5 openbaar zijn gemaakt.
1: Ja, maar Van der Horst vindt het onzin om voorlopige cijfers te delen en daar blijft ze bij.
4: Als je onduidelijke cijfers, waarvan je nog niet als wethouder zeker bent, dit is het, gaat delen, dan kan je die ook gebruiken. De Amsterdammer heeft er niet zoveel aan als politieke discussies gaan over cijfers waar nog heel veel onzekerheden aan vastzitten.
1: Ja, de oppositie trekt zich vooral de rol van Van der Horst zelf aan. Want door de nieuwe raming niet te delen, zo vlak voor de verkiezingen, leek ze daarbij een voordeel te hebben. En D66 was inderdaad de grote winnaar bij de verkiezingen in Amsterdam. Amsterdam moet veel meer doen om de maximumsnelheid in de stad omlaag te krijgen. Alleen het plaatsen van snelheidsborden in de 30 kilometer zones is niet genoeg, dat blijkt uit onderzoek. Op plaatsen waar alleen de bebording is aangepast rijden automobilisten maar 2 kilometer langzamer dan toen het nog een 50-weg was. Volgens de onderzoekers moet het hele wegontwerp aangepast worden. Wegen moeten smaller gemaakt worden of er moeten verkeersdrempels worden geplaatst. Ook het plaatsen van meer bomen kan helpen. Amsterdam zegt indertijd bewust voor alleen het verlagen van de maximumsnelheid gekozen te hebben door middel van bordjes. Het aanpassen van het wegontwerp was tijdrovend en duur, zeggen ze. Ja, en dan naar Zandvoort, want daar zijn we natuurlijk het hele weekend. Topdrukte daar intussen, langzaam maar zeker. Want ja, de Grand Prix staat op het punt van beginnen. De laatste voorlopig, daar in Zandvoort. Toch iets om naar uit te kijken dan nog één keer. Hoewel, de burgemeester van Zandvoort, die kijkt er ook wel uit naar het einde.
5: Ja, nou goed, het is natuurlijk, er komen hier ongelooflijk veel mensen naartoe. Dat zijn we wel gewend, want ook op een warme stranddag komen hier meer dan 100.000 mensen naartoe. Maar het is natuurlijk een heel groot evenement in een relatief klein dorp. En ik zou heel blij zijn als het allemaal weer veilig verlopen is. En daar werken heel veel mensen heel hard aan mee vanuit de organisatie, vanuit de gemeente. Die doen allemaal ongelooflijk hun best. En dan gaan we ervan uit dat het gewoon zondagavond, dat we iedereen weer heel mooi uit kunnen zwaaien.
1: Ja, maar wel opgelucht ademhalen als iedereen weer weg is. Maar iedereen komt nu juist dus natuurlijk. Veel mensen met de trein. En voor veel racefans ging de wekker vanochtend vroeg. Erg vroeg.
6: 5:00. En waarom dan zo vroeg?
7: Omdat vandaag de McLaren fanzone is. En daar wil je graag gewoon vroeg bij staan om vooraan te komen.
8: Heel vroeg.
6: Hoe laat bent u opgestaan?
8: 5:00.
6: En waarom zo vroeg?
8: Ja, we willen alles meemaken. En we hebben niet zoveel zin om aan te sluiten in een file. Niet zoveel zin.
6: Ja, u bent er helemaal klaar voor volgens mij.
9: Helemaal klaar voor, ja hoor, dat klopt. Een race in Holland is toch nog steeds vrij uniek. Dus ja, dan moet je toch proberen bij te zijn, vind ik.
1: Ja, dat is toch even voor nog één keer meepikken.
0: Ja, ik vond het gek, want Bart zei daarnet iets wat ik nog niet eerder gehoord had. Edward Dekker moet ik zeggen. Dat er nog uitgeweken zou kunnen worden naar Zandvoort als er ergens in het Midden-Oosten iets niet doorgaat volgend jaar.
1: Huh?
0: Ja. Dat was de eerste keer dat ik dat hoorde. Dat was echt helemaal nieuw nieuws. Okay. Voor mij dan in ieder geval.
1: Hoe kunnen we daar de boel een beetje saboteren?
0: Nou, dat hoef je niet te doen. Dat gebeurt vanzelf al. Dat is al behoorlijk bezig op dit moment.
1: Oh, ja,
0: ja, nee.
1: Oh,
0: dat
1: jee. Zijn we dan een reserve, ja. Het reservecircuit?
0: Dat zijn we reserves. Eén van de reservecircuits.
6: Maar er ging
0: dus
6: toch... Wauw, ineens weet ik iets. Ah. Er ging toch dit jaar ook een race niet door
10: vanwege de oorlog met Iran.
0: Volgens mij
10: is die toen uitgeweken naar ergens anders?
0: Nee, want toen
10: was er toen geen backup.
0: Weet ik niet. Hebben ze denk,
10: zijn toch wel backups?
0: Nu, misschien hebben ze voor het eerst daar nu rekening mee gehouden.
10: Toen dachten ze, weet je wat wij nodig hebben? Een backup.
0: En daar zit Zandvoort dan nu bij. En ik wil ook nog eventjes meegeven, mocht je vandaag naar de radio luisteren of waar dan ook. Het gaat over de Nederlandse spoorwegen. En je komt de term militaire operatie tegen. Dan mag je even een klein dansje doen. Want dan sta je de hele dag te dansen. Dat kan ik je nu alvast vertellen.
8: Ja.
0: Het is echt de hele tijd militaire operatie.
11: Ja, dat is een enorme klus. Dat is bijna een militaire operatie.
0: Precies, daar is er alweer één. Ja hoor.
8: Meer militaire operaties in de app of op rnnieuws.nl.
0: Dankjewel Frank, gaan we naar het weer. Met Jan Visser.
12: Er vallen vandaag nog enkele buien in de provincie, waarbij onweer niet valt uit te sluiten. Later op de dag neemt de buienactiviteit geleidelijk af en komt de zon er wat vaker door. Wordt maximaal zo'n 20 graden en de wind is meest zwak tot matig uit het noordwesten. Op zaterdag vooral in de ochtend nog buien. In de middag geleidelijk wat meer opklaringen. Maar helemaal buivrij verloopt zaterdagmiddag niet. De temperatuur komt uit op 19 tot 20 graden... en de wind waait morgen meest matig uit het noordwesten. Aan de kust kan de wind af en toe vrij krachtig zijn, ook op het IJsselmeer.
0: Jan, dankjewel.

0: Oh, Regine, ik zou je een knuffel willen geven, maar je hebt griep, dus dat ga ik niet doen. Maar je hebt deze aangevraagd. Wat een heerlijke plaats. Sandra met Maria Magdalena. Ik dank je daarvoor.
1: Fuego!
0: Oeh. Fuego, inderdaad.
2: Verzoekjes vrijdag.
0: Dus, verzoekjes vrijdag. En Vera, die vroeg hem aan. Die zei, deze is toch knijtervrolijk. Heerlijk Zuid-Amerikaans. Dat is hij zeker.
1: Si.
0: Carol G met Conocidos Ciantes T.O.B.

0: Oké, nog een keer proberen. Carol G met Ciante Stilberra Conocido.
1: Hij is gaaf. De ontbijttafel kaasgaaf.
0: En die was voor Vera in dit geval. Bedankt voor de aanvragen. Maar ja, dan gaan we nu wel iets heel belangrijks doen nog eventjes.
2: Oh ja?
0: Ja, het weggeven van de kaasgaaf.
2: Ah.
0: Dat moet wel gebeuren. En dat is een prachtig mooi ding. En het moet niet gebeuren. Het mag gebeuren. Want we hebben ze nog. Maar niet al te lang meer. Ik wil er maar even bij zeggen.
2: Oh nee?
0: Nee, daar is een eind aan. Er is een eind aan de kaasgaaf.
2: Wanneer is dat?
0: Ik heb een appje gekregen van Anne een paar dagen geleden. Oh. Toen was kaasgaaf aan het tellen geweest.
2: Dus het is dichterbij dan...
0: Ja.
2: Het is nog telbaar, zeg maar. Dus ik zoek het even op. Ik ben een week bezig geweest met tellen.
0: Kijk, een van een heads-up of zo. Dienstmededeling stuurde zij. We hebben nog voor weken kaasgaven.
2: Dus het zijn weken?
0: Het zijn weken. Ik ga het getal niet noemen. Maar het zijn er dus niet knijterveel meer.
2: Nee, maar het zijn dus geen jaren. Nee, zeker niet.
0: Goed, als je er een wil winnen, dat is niet zo moeilijk. Je hoeft alleen maar even het woord kaasgaaf te appen naar 088-850-5152. Daarmee zet je jezelf op de lijst. Ik bel straks iemand op van de lijst. En dan is de bedoeling dat de persoon opneemt. Daar begint het mee.
2: Ja.
0: En dan 3 keer het woord kaasgaaf zegt.
2: Okay.
0: Geen 2 keer, geen 4 keer, geen 8 keer, geen weet ik veel wat. Gewoon 3 keer kaasgaaf. Op deze manier.
2: Meteen.
0: Kaasgaaf, kaasgaaf, kaasgaaf. Inderdaad, niet even tussendoor nog goedemorgen of met Henk. Kaasgaaf, kaasgaaf, kaasgaaf. Nee, ik hoef je naam nog helemaal niet te weten. Dat komt daarna wel.
2: Okay.
0: Daarna ga ik je ook vragen waar je de kaasgaaf neer gaat leggen.
2: Ja, ja.
0: En daarna ga ik je ook nog vragen of je nog een leuk liedje weet. Maar dat is allemaal voor straks.
2: After the fact.
0: Begin even met het woord kaasgaaf appen naar 088-850-5152. En wie weet is dat prachtig mooie ding dan zometeen van jou. Dan mag ik nu nog even naar Jack, want die heeft een plaat aangevraagd. Doet mij denken aan vroeger.
2: Ja.
0: Behoorlijk.
2: Waarom?
0: Ik denk dat mijn vader dit wel eens draaide. Ja. Jack, dank daarvoor. Fats Domino met de Jambalaya.

0: Ja, ik denk dat ik mijn vader de schuld eraan geef dat ik deze ken. Fats Domino met de Jambalaya on the Bayou werd aangevraagd door Jack.
1: Hij is gaaf.
2: Gaaf.
1: De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Beetje druk, hè, Suus?
3: Heel druk.
0: Ja. Er zijn nog wat mensen die terecht in paniek raken vanwege het feit dat het een keer stopt met die kaasgaaf. En dan is het klaar, dan nooit meer een kaasgaaf.
3: Ik heb helemaal plaatsvervangende paniek. Er is iemand ook die heeft 80 appjes gestuurd.
0: Oh, dat is veel.
3: Maar die is niet geworden. Je komt dan ook niet 80 keer op de lijst of zo?
0: Nee, nou ja, doe lekker. Toch, als je er zin in hebt, die ruimte is er gewoon. Mocht je een appje gestuurd hebben en mocht je telefoon zo meteen gaan, ja, doe het dan wel op de goede manier. Ik zeg er nog maar even bij. Opnemen. Ben je er klaar voor, Suus? Kunnen we bellen?
3: Ik wel.
0: Oké, let's go.
3: Oké, komt-ie aan.
0: Let's try this.
3: Hallo?
0: Nou, ik hoorde niks, hoor. Dus,
3: niks. Wat gebeurde er?
0: Ik hoorde niks. Ik kan dat niet goedkeuren, helaas.
3: Oké.
0: Toch?
3: Nou,
0: ja.
3: Dan pak ik de volgende erbij.
0: Ja, laten we dat doen.
3: Dan moet ik even typen, hoor.
0: Dat is, jeetje, wat een toestand dat het dan misgaat op zo'n vrijdag, hè? Dat is toch tragisch?
3: Oké, komt ie aan.
0: Ja. Dit begint in ieder geval beter.
2: Kaasgaaf.
0: Jawel! Dat is gewoon goed, hoor. Met wie spreek ik?
2: Met Marja uit Amsterdam.
0: Marja uit Amsterdam. Marja, ik heb goed nieuws voor je. Je hebt zojuist de kaasgaaf gewonnen.
2: Nou, hartstikke leuk.
0: Dat is toch geweldig? Ja, hoezo dan? Had je er geen?
2: Nee, het hengsel was stuk van mijn andere kaasgaaf.
0: Dat meen je toch niet? En heb je de hele tijd ermee lopen rommelen en dacht je, nou, het komt wel een keer?
2: Echt wel.
0: Ik heb dat gevoel, Marja. Marja, er is nog iets bijzonders. Als je op vrijdag de kaasgaaf wint, dan zit er een extra feestelijkheid aan vast. Dat is namelijk dat je een plaatje aan mag vragen, mits ontzettend vrolijk.
2: Alles ziet er anders uit als de zon schijnt.
0: Als de zon schijnt. Ja, dat is wel. En dan in de versie van André van Duin, neem ik aan, toch?
2: Ja, die is leuk.
0: Weet je wat? Dat gaan we lekker doen. En we gaan met z'n allen genieten van het feit dat de zon op de radio in ieder geval schijnt. Ook als het buiten een klein beetje regent. Goed, Marja?
2: Ja, toch. Ja.
0: Ik wens je heel veel plezier met die kaasgaaf. Hij komt jouw kant op. En waar komt hij te liggen bij jou?
2: In de la, gewoon.
0: Daar ligt hij ook. Het liefst.

0: André van Duin met Als de zon schijnt. Krijg ik nog een appje van Annelies. Die zegt, ik heb al meer dan 200 keer meegespeeld met de kaasgaaf. Ik heb hem nog niet. Ik hoop dat het er nog in zit voordat het klaar is met het weggeven van de kaasgaven. Hoop ik ook, Annelies. You never know. Hou je telefoon in de gaten, zou ik zeggen. Maar Bastiaan, die gaat jou niet bellen. Die gaat heel andere dingen doen. Basti, goedemorgen.
1: Staat hij al op marktplaats, de kaasgaaf?
0: Heb ik nog nooit naar gekeken.
1: Nee, want dit zou, je kan hier heel veel geld mee.
0: Ik denk dat die vermogen waard is.
1: Dat denk ik ook.
2: Hoe heette ze nou die al 200 keer had meegedaan?
0: Annelies.
2: Nou, ik ben wel benieuwd wat die er dan voor over zou hebben.
0: Ja, Annelies, app eventjes.
1: Ga je een zwart handeltje beginnen, Suus?
2: Nee, helemaal niet.
0: Jij weet waar ze liggen, hè, Suus?
2: Nee, ja. Neem ik eerst even voor mezelf mee. Dat mag ook steeds.
0: Nee, dat mag inderdaad ook niet. Want anders hebben we nog maar weken min één dag. Ja. Bastiaan, wat ga je doen zometeen?
1: Ik ga een bakkie doen met Evie van Vorst. Ik sprak haar een tijdje geleden op een verjaardag. En misschien ken je die gesprekken wel. Dat mensen zeggen wat ze doen voor werk. En dat eigenlijk boeit het nooit. Eigenlijk is het gewoon dat je denkt, boeit nooit. Maar Evie heeft een beroep.
0: Ja?
1: Toen was ik toch geïnteresseerd. En ik
0: dat
1: heb niet te veel
0: wel
1: doorgevraagd. Omdat ik toch benieuwd was. Ik wil het gesprek zo samen met jullie voeren.
0: Jeetje. Oké, nou ben ik wel heel erg nieuwsgierig.
1: Jullie mogen allemaal gokken. Als jullie het goed hebben, dan zal ik gelijk zeggen dat het goed is.
0: Formule 1 coureur.
1: Nee.
2: Doe Frank even eerst.
0: Frankie.
3: Hey, ik stond eruit. Ik denk dat ze kaasgaven verzamelt.
1: Nee, ook niet.
2: Astronaut.
1: Nee, ook niet. Nou, wat het wel is, hoor je zo meteen.
0: Ja, jeetje zeg, wat een stom spel dit. Ik zit even te zoeken naar wie de volgende plaat heeft aangevraagd. Ik kan het weer niet vinden. En mijn computer doet een beetje gek.
2: Wacht even.
0: Ik dacht al, aan wie ligt dit?
2: Nou,
0: Atemloos, door die nacht.
2: Ellie!
0: Ellie!

0: tekst en uitleg.
1: Ellen Dikker liet het theater achter zich en ging plaatjes draaien voor boomers en een boek schrijven. Dat boek is nu af en heet De Boomer Club. Waar het over gaat, komt ze zelf vertellen. Verder hebben we natuurlijk een vertaalplaat. En vergeten we de vergeetmelietjes niet.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
3: Bij NH.
4: De spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
5: In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! De hele maand augustus varkensbraadworsten 7,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
6: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
7: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
8: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
9: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere uitstootvrije zone voor bestel- en vrachtauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst of op een van de bijeenkomsten. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
10: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
11: Ik ben Henny en ik kom uit Amsterdam.
12: Ik ben Carmen en ik kom uit Hilversum.
13: Ik ben Emma en ik kom uit Heerhugowaard.
14: Ik ben Edel en ik kom uit Wijk aan Zee.
15: Ik ben Marije en ik kom ook uit Wijk aan Zee.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: Het is 10 uur, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
18: Goedemorgen, hypermoderne camerabrillen moeten verboden worden. Dat willen partijen in de gemeenteraad van Zandvoort. Vrouwen worden nu stiekem gefilmd terwijl ze op het strand liggen. Politie vindt handhaven wel lastig, want het bezitten van zo'n bril, dat is niet verboden. Buurthuis Parknest in Amsterdam-Oost is vannacht uitgebrand. De brandweer kon moeilijk bij de brandhaard komen. Dus

0: celstraf van maximaal 20 jaar. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zanderweer, dat blijkt uit metingen van het KNMI. Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. De politie is vannacht binnengevallen op een woonwagenkamp in Waalre. Twee zwaar bewapende arrestatieteams vielen tegelijkertijd meerdere woonwagens binnen. Volgens Omroep Brabant droegen agenten van de dienst Speciale Interventies gasmaskers. Ook waren er agenten aanwezig die vaker worden ingezet bij het opruimen van drugslabs. Of er aanhoudingen zijn verricht is onbekend. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De tweewielers worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester was aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke toeristische centrum van Como. De burgemeester krijgt intussen veel kritiek van tegenstanders. Dan het weer. Vandaag trekken enkele buien over het land, sommige met onweer. Tussendoor is er ook zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Ook morgen enkele buien. Vanaf zondag droog met steeds meer zon en geleidelijk wordt het iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
2: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
1: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
2: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
1: Bestel op budgetbroodjes.nl.
2: Nu ook in Purmerend.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
5: Ik mag graag tuinieren.
6: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
7: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
8: Ik niet.
4: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
9: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
4: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
10: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
11: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
13: Goedemorgen.
14: Met Bastiaan Meijer.

0: Alex Warren, Passenger op MH. Op de vrijdagochtend 11 over 10. Een hele goede morgen. Ja, Bastiaan hier, want Bart is druk met de Formule 1 in Zandvoort. Dus die hoef je niet te missen, want hij is het hele weekend ook op de televisie te zien bij ons op NH en online. En de enige banden die ik vandaag heb gezien zijn die van mijn stalen Ros, want ik fiets altijd naar de studio en ik ging vanmorgen een stukje door het bos. En het rook zo ongelooflijk lekker. Die mix van ochtendlucht. Wat ik in de goede zin van het woord bedoel, niet als je partner ruikt die net wakker is, maar ik bedoel echt gewoon die lucht van alles staat op. Het heeft net geregend. Die lucht van het bos. Heerlijk. Maar goed, het is ook vrijdag. Dus straks na 11 uur een nieuwe Herinnert u zich deze nog quiz? En vandaag heeft het alles te maken met dit. Het zou zo ook een echo kunnen zijn of een... Of iemand die opstaat, inderdaad. Nee, vandaag komt straks na 11 uur. En ik ga zo ook een bakje doen met Evi van der Vorst. Zij heeft namelijk een beroep waar wij van de resultaten allemaal in ons leven regelmatig zien. Maar waarvan je er eigenlijk nooit bij stil hebt gestaan dat het ooit door iemand gemaakt is. Nou, wat haar beroep is, ga ik je zo meteen allemaal vertellen. Na Take That en Roy Orbison. Dit is In My Dreams op NH.
1: A candy-colored clown, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night. Just a sprinkle star.

0: Everything Changes But You, Take That op NH.
1: Het is iets na tienen. Tijd voor een bakkie.
0: Ja, waarschijnlijk ken je die standaard gesprekjes wel op verjaardagen. Van, en ja, wat doe jij voor werk dan? En dat heel veel mensen dan dingen zeggen dat je denkt, ja, dat moet ook gedaan worden natuurlijk. Maar heel af en toe ontmoet je iemand en die geeft dan antwoord op die vragen dat je denkt, dit is interessant. Nou, dat had ik met Evie van Forst. Evie, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wat doe jij precies?
2: Wat doe ik precies? Ik ben decoratieschilder of decorateur. En daarnaast maak ik ook miniaturen. Maak ik schilderijen. Ik ben een soort creatieve duizendpoot.
0: Wat grappig. En heb je dan inderdaad vaak op verjaardagen dat als je dit zegt, dat mensen gelijk 40 vragen op je afvuren?
2: Ja, klopt. Ja, het is altijd wel van, maar leg uit. Wat doe je dan precies?
0: Nou, dat was eigenlijk ook mijn volgende vraag. Wat doe je dan precies?
2: Nou, mijn week kan heel erg random zijn. Dus de ene dag kan ik ergens bij een escape room deuren uitstaan maken. De andere dag kan ik in een pretpark staan. En de andere dag ben ik weer een olieverfschilderij aan het maken.
0: Wat grappig. Maar dus ja, als ik zou zeggen, ik wil een schilderij op mijn dak als de Sixtijnse kapel, dan moet ik jou ook kunnen bellen daarvoor.
2: Dat zou kunnen, ja. Ja, ja.
0: Wat grappig. En wat is het gekste dat je ooit gemaakt hebt?
2: Het gekste? Ik heb wel ooit een hele grote, uitvergrote mug gedecoreerd. Ja. Of een narwal. Maar dat, ja, het kan echt verschillen. Ik heb soms een week dat ik een huisje sta te maken van 12 centimeter hoog. En dan ben ik een gevel aan het decoreren van 25 meter hoog. Dus,
0: en is de manier hoe je dat aanpakt, zeg maar, dan hetzelfde? Of je nou een heel klein huisje maakt of een heel groot huisje? Of heb je toch voor alles dan weer een eigen methode ook?
2: Dat ligt vaak ook een beetje aan de klant. Vaak is waar ik aan werk al helemaal uitgedacht. Of heeft iemand al een idee bij van hoe het moet worden. En op basis daarvan pas ik mijn aanpak een beetje aan, zeg maar.
0: Wat leuk. En je hebt dus gewerkt voor escape rooms, maar ook voor pretparken, voor bedrijven, denk ik. Maar jij kan daar niet alles over zeggen, zei je me van tevoren, hè?
2: Nee, klopt. Nee, ik werk vaak onder een NDA. Dat is een soort geheimhoudingsverklaring. Dus vaak willen bedrijven, of waar ik door ingehuurd word, dat geheim houden. Omdat ze dat vaak zelf willen uitbrengen wat ze dan eigenlijk aan het maken zijn.
0: Ja, precies.
2: Dus denk bijvoorbeeld vooral aan pretparken.
0: Maar is er dan bijvoorbeeld een groot pretpark in Nederland waar we jouw werk kunnen zien?
2: Jazeker, ja. En is bij de Efteling.
0: Ah, ik wou zeggen, aan de tongval te horen zou het de Efteling kunnen zijn. En waar in de Efteling, of mag je dat ook niet zeggen?
2: Ik heb ongeveer 10 jaar geleden gewerkt met een groep mensen. Ik werk nooit alleen aan iets, dus je werkt altijd met een team samen. Heb ik bijvoorbeeld aan Symbolica gewerkt.
0: Ah, aan die attractie waar je door het paleis van de koning heen gaat.
2: Precies, ja.
0: Wat leuk zeg. Maar kun jij zelf nog normaal naar pretparken kijken? Of is dat dat je op een gegeven moment weet van, oh, dit wordt zo gemaakt. Of, oh, ik vind dat echt lelijk.
2: Nou, ik ben wel overal altijd aan het voelen. Dus je ziet mij altijd overal op dingetjes tikken. En ja, ik ben wel altijd toch een beetje aan het kijken van, hoe hebben ze dit gedaan? Soms kan ik het vooral ook als inspiratie gebruiken. Van, oh, misschien kan ik dit zo ook doen.
0: Maar waarom ben je erop aan het tikken dan? Om te kijken of het hol is of
2: welk materiaal het is.
0: Oh, je bent ook echt een nerd wat dat betreft. Op een goede manier natuurlijk. En waar ben je nou het meest trots op wat je ooit gemaakt hebt?
2: Eigenlijk het project waar ik aan bezig ben vaak.
0: Dus, daar mag je dan weer niks over zeggen nu.
2: Nee, maar het is altijd wel weer, je denkt van, oh, dit is echt het vetste. En dan ga je het volgende project doen en dan denk je, oh nee, dit is het vetste. Ja, het wordt altijd beter.
0: Heb je nog iets wat je heel graag zou willen maken ook?
2: Ik ben voor mezelf begonnen 2 jaar geleden. En ik heb echt de ambitie om ooit aan een grote filmklus te werken. Oh. Of een groot, ja, soort popculture fenomeen. Dat lijkt me wel heel erg vet. Om daar, zeg maar, aan het beginstadium aan te staan. Nog niet wetende dat het dan zoiets gaat worden, zeg maar.
0: Ja, wat leuk zeg, Evie. Wat leuk. En het project waar je nu mee bezig bent, kan je dus helemaal niks over zeggen?
2: Nee.
0: Nou, heel leuk om sowieso even van je te horen, Evie. En leuk om wat meer te leren over wat jij doet. Want ik denk dat je een van de leukste banen in Nederland hebt.
2: Dat denk ik ook, ja.
0: Nou, Evie, dankjewel en een goed weekend. En succes met je geheime projecten.
2: Komt helemaal goed, dankjewel.
0: Yes. Doei, doei.
2: Succes.
0: Je bent bij NH waar je nu Under Pressure hoort van Queen en David Bowie.

0: Lisa.
1: Ik moet even Tini bellen.
2: Ja, dat is humor.
1: Ja, Tini. Want jij appte.
2: Jij denkt, ik ga het gelijk proberen.
1: Ja, ik ga dit gelijk even proberen. Want wat hoorde jij toen ik jou belde?
2: Under pressure.
1: Ja, jij hoorde dit gewoon. Dit is jouw beltoon.
2: Dat is mijn beltoon, ja.
1: Dus jij appte. Sorry, jij appte?
2: Nou ja, als ik dat hoor, dan ren ik gelijk naar mijn telefoon. Dus jij denkt, ik ga het gelijk proberen.
1: Ja, en het werkt, want je rende gelijk naar je telefoon. Dus experiment is geslaagd.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: Ik ben Veerle en ik kom uit Amsterdam.
5: Nou, ik ben Hans en ik woon in het gezellige Amstelveen.
6: Ik ben Indra uit Werverzoom.
7: Ik ben Kuna uit Haarlem. Thuis in heel Noord-Holland.
8: Het is 10:30, in Spaarndam is het 16 graden... en dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
9: Goedemorgen. Bij een botsing tussen een auto en een busje in Noord-Beemster... zijn vanmorgen beide voertuigen in het water beland. Een van de bestuurders raakte daarbij gewond. Het ongeluk gebeurde vanochtend vroeg op de kruising van de Nekkerweg daar. Bestuurder van het aangereden voertuig is gewond naar een ziekenhuis gebracht. Waarschijnlijk, zegt de politie, is een voorrangsfout de oorzaak van de botsing. Hypermoderne camerabrillen moeten verboden worden. Althans, dat zeggen partijen in de gemeenteraad van Zandvoort. Vrouwen worden nu vaak stiekem gefilmd met zo'n bril, terwijl ze op het strand liggen te zonnen. Dat bleek allemaal uit onderzoek van de Telegraaf. Die beelden worden dan gedeeld in Telegram-groepen. Raadsleden zijn daar woest over. Ze willen meer handhaving, want het is natuurlijk verboden om heimelijk beelden van mensen te plaatsen. Politie ziet er wel wat haken en ogen aan, want die brillen zijn moeilijk te herkennen, zeggen ze. Daarnaast is het gebruik van zo'n bril niet strafbaar. En je kunt niet per se zien wat iemand ermee aan het doen is. Moet nog een hoop water door de Rijn daar. Spannende tijden voor Tata Steel door een machtswissel aan de top van het moederbedrijf in India. Tata India natuurlijk. Het kan namelijk gevolgen hebben voor de groene voornemens van het staalbedrijf in IJmuiden, vertelt verslaggever Thomas Jacques. Wat is er nou aan de hand? Er is een directeur die duurzaamheidsplannen hoog in het vaandel staat, vertrokken.
10: Maar nu is er een nieuwe baas en die heeft zich eerder al publiekelijk uitgesproken tegen te grote investeringen. En bovendien is laatst op een aandeelhoudersvergadering specifiek over het IJmuidense groenstaalplan gezegd dat daar nog eens goed naar gekeken moet worden.
9: Ja, in het ergste geval is India niet meer bereid om te investeren in IJmuiden. En dan staat het voorbestaan van Tata in IJmuiden ineens op het spel. Buurthuis Het Parknest in Amsterdam-Oost is vannacht verwoest door brand. De brandweer liet het gebouw gecontroleerd uitbranden, omdat de vuurhaard niet goed kon worden bereikt. Hoe die brand ontstond is nog niet duidelijk. Niemand raakte gewond. Het gaat om het gebouwtje dat naast de speeltuin in het park staat. Het stond ooit bekend als het Pannenkoekenhuis, maar het werd in 2010 verkocht. Het stond jarenlang leeg tot het in 2023 werd overgenomen. Toen werd het gebruikt als buurthuis en als culturele broedplaats. Ja, en nu is er dus niets meer van over. En topdrukte in Zandvoort dit weekend. Vanwege de Grand Prix zitten de treinen chok en chok vol. Bovendien zijn er veel meer treinen dan gewoonlijk. En dat is natuurlijk een hele logistieke puzzel, vertelt de NS.
11: Ja, dat is een enorme klus. Dat is bijna een militaire operatie voor NS. Je kunt je voorstellen als hier normaal 2 tot 4 treinen per uur rijden en dan rijden er zo direct 12. Dat is echt een enorme militaire operatie.
9: Ja, een militaire operatie dus. Morgen zijn er nog meer extra treinen vanwege de sprint. Race die dan al vroeg begint, heb ik mij laten vertellen. De ANS zegt, goh, wil je nou op tijd bij die race zijn? Dan moet je zorgen dat je om 9:30 al op Amsterdam CS bent. Dan ben je ook op tijd op het circuit.
12: Dus eigenlijk zeggen ze, als je op tijd wil zijn, moet je op tijd zijn.
9: Nou, ja, dat is inderdaad bijna filosofisch. Ja. Johan Cruijff had het kunnen bedenken.
12: Nou, inderdaad, of een rapper.
9: Ja, en dit is meer een raptekst. Ja, Johan Cruijff had waarschijnlijk gezegd, als je te laat bent, dan ben je waarschijnlijk niet op tijd vertrokken.
12: Mooi.
9: Ja, of te vroeg, of te laat. Maar niet op tijd. ik ga nou ook op tijd vertrekken met dit nieuwsbulletin. Let maar op, meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl.
12: Dankjewel, Frank.
8: weer krijg je van Jan. Jan, goedemorgen.
13: Bastiaan, goedemorgen.
8: Heb je ook zulke filosofische teksten of bewaar je die tot bij June?
13: Nee, die heb ik niet.
8: Oké. Wat gaat het weer doen dit weekend?
13: Ja, laten we beginnen met vandaag. We hebben te maken met nog steeds buien in de provincie. Lang niet overal. Vooral in het zuiden van Noord-Holland is het op dit moment wat buiig. In de rest van Noord-Holland valt het mee. Hier en daar komt de zon er wat door. Er kunnen nog wel een paar buien ontstaan, hoor. In de rest van Noord-Holland, ook vanmiddag nog. Maar gaandeweg de middag wordt het toch op de meeste plaatsen wat droger. En laat de zon zich iets vaker zien. De temperatuur loopt op naar 20 graden. En de wind die is over het algemeen meest matig. En die draait naar het noordwesten. Morgen wordt de bovenlucht nog wat kouder. Hoewel de barometer morgen stijgt. Toch een wat koudere bovenlucht impliceert opnieuw buien. Vooral in de ochtend. In de middag zwakt het allemaal wat af. Komt af en toe de zon tevoorschijn. 19 tot 20 graden. En een matige aan de kust. En op het IJsselmeer af en toe een vrij krachtige noordwestenwind. Voor zondag ziet het er wat gunstiger uit. De buienkans is dan klein. Dankzij hoge druk boven de Britse eilanden. We hebben geregeld zon. En het wordt een graad of 20. Nou, maandag ongeveer hetzelfde beeld. Hoge druk trekt dan naar de Noordzee. De wind draait naar het noordoosten. En vanaf dinsdag zien we de temperatuur oplopen. Het kan halverwege volgende week weer zo'n 25 graden worden. Maar vanaf woensdag wordt er wel vochtige lucht aangevoerd. En onder invloed van een lage drukgebied dat onderweg is naar Ierland neemt ook de kans op een onweersbui toe. Dus het wordt wat warmer volgende week. En in eerste instantie is het dus droog. Maar later in de week dus kans op een regen- of onweersbui.
8: Jan, dankjewel. En een fijn weekend.
13: Hetzelfde.
8: En dan kijken we nog even naar de weg, waar het eigenlijk heel rustig is op deze vrijdagochtend. Er zijn twee files. De een is de N9 Den Helder richting Alkmaar tussen Schorl en Bergen, bijna 10 minuten. En de N200 Haarlem richting, je raadt het niet, Zandvoort tussen Overveen en het circuit, 10 minuten.

Groove en Flowers in the Rain op NH. Op de vrijdag van NH zelfs, want straks vanaf 2 uur is er natuurlijk weer de vrijdagmiddag hier met jij en ik, waar Erik Meesie van Toontje Lager vanmiddag te gast is. En daarvoor June tot 2, en die heeft alweer Erik Schredder te gast. Ja, gewoon genoeg redenen om te blijven luisteren natuurlijk. Sowieso voor de gasten en voor de radioprogramma's. En ik heb vandaag iets nieuws geleerd. En ik dacht misschien wel leuk om dat even met jou te delen. Dat is namelijk een verkooptechniek van Tanita Tikaram. Zij bracht namelijk in 1988 het liedje Good Tradition uit. Maar daar was helemaal geen interesse in toen. Als in, mensen vonden het liedje wel leuk, maar om dat nou op cd te hebben, ja. Maar zij zat dus met zo'n hele stapel cd's thuis. En ze dacht, hoe ga ik dat allemaal verkopen? Nou, uiteindelijk heeft ze besloten om die cd's te verkopen met haar handtekening erop. En toen gingen ze als warme broodjes over de toonbank. Nou, ik denk dat ik dit vanmiddag gewoon ook maar even toe ga passen op alles wat ik nog op Marktplaats heb staan. Alhoewel, ja, zit er iemand denk je te wachten op een PlayStation-spel met mijn handtekening erop? Of een spiegel? I don't know. This is Good Tradition op NH.

Magda en de Munnik op NH. Waar ja, het bijna 11 uur is. Frank met het nieuws komt eraan. Bart is er dus vandaag niet. Die is bij de Formule 1. Maar Bastiaan hier wel. En ook de herinnert u zich deze nog quiz straks. Met straks alles te maken met dit geluid. Als je al weet wat het is, mag je het al lang doorsturen. Maar eerst muziek van The Christians. Harvest of the World.

0: vrijdagmiddag.
1: Jij en Nick.
0: Met Nick Velderman. Belletjes.
2: Hallo.
0: Spelletjes.
1: Twee.
0: Van de drie.
1: Van de drie.
0: En gasten in de studio.
1: Jij en Nick.
0: Vooral gezelligheid met een dampende schaal bitterballen.
1: De bitterbal van de week.
0: Iedere vrijdag, vlak voor het weekend. Van 2 tot 6 bij NH op de radio.
1: Jij en Nick.
3: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings...
4: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
3: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
4: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
3: Bestel op budgetbroodjes.nl.
4: Nu ook in Purmerend.
5: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Dat laat je, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
7: In het echte Amsterdam is er Kema Vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op!
8: De hele maand augustus varkensbraadworsten 7,99 per kilo.
7: Kijk op kemavlees.nl.
9: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
10: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
11: Dus het maken van staal wordt schoner?
12: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
13: Maar moet dat dan in Nederland?
14: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
9: En wat levert dat dan op?
12: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
9: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
15: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
16: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
17: Ik ben David uit Horen.
18: Ik ben Joep uit Beverwijk.
19: Ik ben Anna en ik kom uit Waarland.
20: Ik ben Hilda uit Den Burg van Texel.
21: Ik ben Jozef en ik kom uit Alkmaar.
22: Ik ben Sarah uit Haarlem.
23: Thuis in heel Noord-Holland.
24: Het is 11 uur, het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
25: Goedemorgen. Bij een ongeluk in Middenmeer is vanochtend één persoon gewond geraakt. Met de botsing belanden allebei de auto's in een naastgelegen sloot. Buurthuis Het Parknest in Amsterdam-Oost is vannacht uitgebrand. Er raakte niemand gewond, maar de schade is groot. Van het buurthuis is eigenlijk niks meer over. En topdrukte in Zandvoort vandaag, want de eerste racedag van de laatste Grand Prix staat op het programma. En dat betekent dat de treinen vol zitten. Het is gezellig daar. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
26: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Boeren die vorige week maandag met hun trekkers over de A31 in Friesland reden, krijgen geen boete. De politie zegt tegen persbureau ANP dat er niet genoeg bewijs is om de boeren achteraf te beboeten. Eerder zei de politie nog dat ze wilde uitzoeken van wie de landbouwvoertuigen met afgeplakte kentekens waren. Ook het OM zei deze week dat de boeren niet onbestraft zouden blijven. De trekkers reden op de snelweg uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij een ongeluk in de staart van een file die daar ontstond, bij Hees in Brabant, kwamen twee mensen om het leven. De politie in Australië heeft een man aangehouden die waarschijnlijk informatie over het Oekraïnse leger aan Rusland wilde doorspelen. De man van 27 heeft de Russische en de Australische nationaliteit. Hij zou in Rusland een militaire training hebben gevolgd. Daarna ging hij volgens de politie in dienst bij het Oekraïnse leger om informatie te verzamelen. Die probeerde hij door te geven aan de Russische geheime dienst. Of dat ook gelukt is, is niet bekendgemaakt. De man riskeert een celstraf van maximaal 20 jaar. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Dat gebeurde bij het dorp Zandeweer, maar hij was ook in naastgelegen dorpen te voelen. Volgens het KNMI is de beving veroorzaakt door de gaswinning. Fietsers zijn niet langer welkom in het

0: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: Hey,
5: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
8: Goedemorgen.
9: Met Bastiaan Meijer.

Paul Smith en Now Horen op NH. Je hoorde Drive Safe. Het is 11:11. Dus als je wens wil doen, dan mag dat nu. Ik kreeg een berichtje binnen van Karin op 088-850-5152. Goedemorgen Bastiaan, ik ben druk bezig met de voorbereidingen voor morgen. Want dan vier ik mijn verjaardag en ik maak graag zelf taarten. Maar dat kost tijd, dus dat ben ik nu lekker aan het doen met NH aan. Nou, Karin alvast gefeliciteerd. En het is vrijdag, dus dat betekent vandaag... Ja, je krijgt een fragment te horen van een bekend iets van vroeger. En de vraag is, wat is het? Ik zal het iets makkelijker maken vandaag. Een bekende film, een echte klassieker. Maar de vraag is, welke film is dit? Ja, dit is dus ook mijn wekker, dus ik heb het idee dat ik nu wakker moet worden. Maar uit welke film komt dit? Dat mag je me laten weten via 088-850-5152. En kom je straks in de uitzending met het juiste antwoord, dan win je het NH prijzenpakket. En die is leuk, die wil je hebben. Lois Lane hoor je ook zo meteen. Maar eerst is dit Love Affair, Everlasting Love. Op NH.

0: Lois Lane, It's for the First Time. Ik ga helemaal international praten gelijk op NH. Ingeborg uit Alkmaar.
1: Hallo.
0: Goedemorgen. Stoor ik jou bij het tutten nu?
1: Nee, helemaal niet. Je stoort niet.
2: De Honeymoon Quiz.
0: Ja, herinnert u zich deze nog? De vraag is, wat horen we hier? En Ingeborg, jij wist het wel, hè, zei je?
1: Ja, ik denk dat het Jurassic Park is.
0: Dat is Jurassic Park, dat is hartstikke goed, oftewel...
3: Welcome to Jurassic Park.
0: Ja, een fantastische film natuurlijk, een dino-film. En jij herkende het. Heb je het gezien vroeger?
1: Ja, ik heb hem wel eens gezien, ja. Daar weet ik heel meer veel van, maar ik heb hem wel gezien.
0: Oh, het klinkt niet alsof je er onder de indruk van was.
1: Ik vond het wel leuk, maar het is niet helemaal mijn type film. Ik ben meer van de ander soort films.
0: En wat voor films wel dan?
1: Ja, die me wat meer raken. En de hele spannende vind ik al gauw te spannend.
0: Okay.
1: Maar die me wat, die wat over emoties en filosoferen, dat soort dingen gaat.
0: Ja, wist jij bijvoorbeeld dat Jurassic Park gebaseerd is op een boek?
1: Nee.
0: Nee, het is dus een boek uit 1990. Het is wel grappig, ik heb het boek een paar jaar geleden op vakantie gelezen. En het is in grote lijnen hetzelfde, maar het gaat een hele andere kant op. En het is veel technischer over die biologische dingen en zo. Dus dat is ook alweer heel erg leuk.
1: Oh, dat heeft ook wel een leuke kant, ja.
0: Zeker, zeker. Maar jij appte ook nog, vooral toen je zei het is Jurassic Park. Toen zei je nog iets over de muziek van John Williams.
1: Ja, John Williams is een geniale componist. En die heeft prachtige filmmuziek gemaakt. Onder andere van heel veel bekende films van Star Wars. En
0: Even luisteren. Star Wars is de bekend natuurlijk.
1: Ja.
0: En dan hebben we Jaws, zei je volgens mij ook.
1: Ja, Jaws, E.T., Harry Potter. En mijn lieveling is Schindler's List.
0: Schindler's List, ja. Ik zat nog midden in Jaws. Maar Schindler's List klinkt natuurlijk zo.
1: Ja.
0: Bijzonder, hè?
1: Ja, het is wel mooi.
0: John Williams, die is ook 94 inmiddels al.
1: Ja, dat wist ik niet. Zo,
0: nee.
1: Ja, respectabel.
0: Ja, en toch nog steeds, het is zo bizar als je dan al die hitfilms ziet ook die hij heeft gemaakt. Want je zei ook Harry Potter, dit is ook van hem.
1: Ja.
0: Indiana Jones, Superman, dit is gewoon gigantisch veel van hem.
1: Ja, enorm is
0: Je had in ieder geval goed, Jurassic Park was het antwoord. We gaan helemaal in een soort nerdkant op met filmmuziek nu. Dat was eigenlijk helemaal niet de bedoeling, want het zou over Jurassic Park moeten gaan. 2 uur en 7 minuten, bonusvraagje nog voor een extra NH-prijs. Hoeveel minuten van die 2 uur 7 minuten zijn er dino's in beeld te zien?
1: Och jeetje. Nou, 80.
0: Het waren er 15.
1: Nee, dat meen je.
0: Ja, 15 minuten. Van die 2 uur en 7 minuten zijn er dino's in beeld bij Jurassic Park.
1: Nou.
0: Maar Ingeborg, je wist het en jij wint het NH-prijzenpakket. Goed weekend.
1: Dankjewel, hetzelfde.

OMC, How Bizarre op NH. Ja, toch bizar ook, hè? 15 minuten maar van die 2 uur en 7 minuten dat er dino's in beeld zijn bij Jurassic Park. Nog eentje dan, denk ik. Weet je over Jurassic Park? De Tyrannosaurus Rex. Dat geluid, dat iconische geluid wat je hoort in die film, deze. Hoe is dit samengevoegd? Dit geluid, ja, T-Rexen konden ze natuurlijk niet opnemen. Dus het geluid is een baby-olifant, een leeuw en een krokodil. Bizar, toch? Carly Rae Jepsen hoor je nu. En zo het nieuws met Frank.

0: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals genoeg laadpunten voor elektrische auto's in heel Amsterdam. Geef uw mening via de online vragenlijst of op een van de bijeenkomsten. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
1: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
2: Wat een goed plan.
1: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
2: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
1: NRV, of misschien Lissabon en Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
3: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
4: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
3: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
5: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
6: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
5: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Ik ben Rita.
9: En ik woon in Weteringbrug.
10: Hoi, ik ben René uit Wormer.
11: Hoi, ik ben Tini uit Amsterdam-Noord.
12: Thuis in heel Noord.
13: Het is 11:30 bij de Grand Prix in Zandvoort. Is het 18 graden en dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Vanochtend vroeg tussen 7 en 9 uur zijn al bijna 10.000 mensen met de trein naar Zandvoort gekomen. Dat meldt de NS. De reizigers zijn allemaal onderweg natuurlijk naar die Grand Prix. De NS rijdt met een aangepaste dienstregeling. Elke 5 minuten gaat er een trein tussen Amsterdam en Zandvoort.
15: Ja, dat is een enorme klus. Dat is bijna een militaire operatie voor NS. Je kunt je voorstellen als hier normaal 2 tot 4 treinen per uur rijden en er rijden er zo direct 12. Dat is echt een enorme militaire operatie.
14: Een militaire operatie dus. Vandaag staat de eerste vrije training op het programma daar bij de Grand Prix. Ook moeten de coureurs zich kwalificeren voor de sprintrace. Buurthuis Het Parknest in Amsterdam-Oost is vannacht verwoest door brand. De brandweer liet het gebouw gecontroleerd uitbranden, omdat ze de zogenaamde vuurhaard niet goed konden bereiken. Hoe die brand ontstond is niet duidelijk. Niemand raakte gewond. Het gebouwtje dat naast de speeltuin in het park staat daar stond ooit bekend als het pannenkoekenhuis, maar werd in 2010 verkocht. Daarna stond het jaren leeg en in 2023 werd het overgenomen. Werd het gebruikt als een buurthuis en culturele broedplaats. Nu is er dus niet veel meer van over. Bij een botsing tussen een auto en een busje in Noord-Beemster vanmorgen zijn beide voertuigen in het water beland. Een van de bestuurders raakte daarbij gewond. Het ongeluk gebeurde vanochtend vroeg op de kruising van de Nekkerweg. De bestuurder van het aangereden voertuig is gewond naar een ziekenhuis gebracht. Waarschijnlijk was het een voorrangsfout, denkt de politie. De stichting Halt dan, het oude bureau Halt, is steeds vaker te vinden bij evenementen. Gemeenten roepen de hulp van deze stichting in. Die probeert te voorkomen dat jongeren een strafblad krijgen.
16: De zorgen rondom alcoholgebruik bijvoorbeeld bij jongeren, wat best wel toeneemt. Daar zijn we voor om die zo snel mogelijk te kunnen spreken en een tweede kans te kunnen bieden, in plaats van dat ze met een boete bijvoorbeeld naar huis gaan.
14: Ja, en jongeren kiezen daar dan ook vaak voor. Naast alcoholgebruik is Halt er ook voor hulp naar bijvoorbeeld een vechtpartij. Ja, en dan de gemeente Amsterdam. Die moeten veel meer doen om de maximumsnelheid in de stad omlaag te krijgen. Alleen het plaatsen van snelheidsborden in de 30 kilometer zones is niet genoeg gebleken, blijkt allemaal uit onderzoek. Op plaatsen waar alleen de bebording is aangepast rijden automobilisten maar 2 kilometer langzamer dan dat ze deden toen het nog een 50-weg was. Volgens de onderzoekers moet er meer gebeuren. Het wegontwerp moet aangepast worden, wegen moeten smaller gemaakt worden, moeten verkeersdrempels komen. En er moeten ook bomen geplaatst worden. Want dan zie je dat je harder rijdt en dan ga je vanzelf een beetje langzaam.
13: Maar je had ook die op de weg allemaal van die dertigjes staan.
14: Ja.
13: En die waren zo vaag dat je eigenlijk langer naar dat ding aan het kijken was... terwijl je met 50 voorbij reed dan dat je er echt iets aan had.
14: Heel veel bordjes, hè.
13: Ja.
14: Dus ja, en dat op een 50-weg. En dan voelt het nog als een, dan voelt het als een 50-weg. Maar is het een 30-weg?
13: Maar heb je ook vaak dat als je 30 rijdt in je auto... dat het ook voelt alsof je vreselijk langzaam
14: bent? Ja, vreselijk. Ja, dat heb ik, dat heb ik ook altijd.
13: Ja.
14: Ik hou er ook niet van. Maar ja...
13: Maar helpt dit voor de verkeersveiligheid?
14: Ja, het helpt zeker voor de verkeersveiligheid. Er zijn veel minder ernstige ongelukken met zwaar letsel. Je remweg is veel korter, dus en de klap is veel minder groot. Als je je netjes aan die snelheid houdt. Het is dus niet zo dat iedereen daar nog 50 rijdt overigens.
13: Nee, 48 zei je net, hè?
14: Ja, inderdaad. En eigenlijk dat ook niet. Want vroeger haalden Amsterdammers die snelheid van 50 bijna nooit. Dus het is nog een beetje tussen de 30 en de 40.
13: Omdat het te veel files waren? Of?
14: Ja, en omdat het ook best moeilijk is om in Amsterdam te rijden. Omdat er overal trams en fietsers en gekke wegen vandaan komen. Helemaal. Dus we rijden niet massaal veel te hard. Maar ja, het gaat nog steeds te hard. Dus Amsterdam zegt zelf trouwens ook... ja, we wisten wel dat dat misschien een beetje aan de hand zou zijn. Maar om het door te voeren... hebben we er toen voor gekozen om alleen borden te plaatsen. Want het hele wegontwerp aanpassen, dat is tijdrovend en duur.
13: Ja.
14: Dus ze wisten het.
13: Nou, hartstikke goed.
14: Goed
13: dankjewel.
14: Onderzoek weer. Ja.
13: Nee, sterke tekst weer. Ja, heb je nog een mooie inspirerende afsluitende quote?
14: Ja, let op, komt-ie aan. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
13: Dankjewel Frank, goed weekend.
14: Yo.
13: En het weer krijg je van Jan Visser.
8: Er vallen vandaag nog enkele buien, maar later op de dag neemt de kans op buien af en komt de zon er iets vaker aan te pas. De temperatuur loopt op naar rond de 20 graden en de wind is meest matig uit het noordwesten. Zaterdag vooral in de ochtend buien. In de middag afnemende buiigheid, iets meer zon en een graad of 19 tot 20. De wind is opnieuw noordwestelijk en matig aan de kust en op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig, windkracht 5.
13: Nou, en op de weg is het redelijk rustig. De N200 Haarlem richting Zandvoort tussen Overveen en het circuit. 10 minuutjes.

0: Goedemorgen.
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

0: Sam de Sham
1: en de Pharaohs op NH. Met Woolly Bully. En Sabrina Carpenter, dat is een van de grootste sterren van dit moment. Die werd ooit bekend door covers op YouTube, maar die heeft inmiddels vele grote muziekprijzen op haar naam staan. En ook nog aardig wat hits natuurlijk. Maar er is één ding in haar leven dat zij nog nooit gedaan heeft. En wij allemaal, ik weet zeker jij ook, doen dit allemaal minimaal één keer in ons leven. Sommige mensen doen het zelfs meerdere keren per week. Mag jij raden wat het is? Haar reactie was namelijk zo toen het voor haar neus gezet werd.
2: Oh no.
1: Oh no. Het gaat namelijk om eten bij McDonald's. Ze kreeg in een interview namelijk een McDonald's burger voorgeschoteld. En dit was toen haar reactie.
2: Oh no. Oh no.
3: I've never had McDonald's before in my whole life. And I can't have this. I told myself I couldn't. I have like a very specific goal that I have to reach before I have McDonald's.
1: Ja, ze mag van zichzelf dus pas naar McDonald's als ze bepaalde doelen heeft behaald. Ja, sommigen die zeggen we gaan een grote reis boeken, een auto kopen, naar Disneyland gaan. En Sabrina wil gewoon naar de Mac. Wat heerlijk. Goedkope vriendin zelfs. Dit is espresso. Nice.

0: The Police, Roxanne op NH.
1: Goed geslapen?
2: Goedemorgen.
0: Ja, moet ik de vraag dan nog stellen of is hij nu in het liedje al vaak genoeg gesteld?
2: Nee, je moet hem echt stellen. Goedemorgen.
0: June, wat ga je doen?
2: Ja, wat een originele vraag.
0: Ja, ik dacht, het komt ineens zo binnen.
2: Geef niks, Bastiaan. Erik Scherder is straks onze gast. En ik hang altijd aan de lippen van deze man. Ik vind het een hele interessante man. We gaan het hebben over het Erik Scherderhuis. Wat dat precies inhoudt, horen we straks. Ik heb ook nog een vraag van een luisteraar van gisteren waar ik even op terug wil komen. Dat doen we. En we hebben ook nog de tikkende klok-challenge. Daar heeft hij ook mee te maken. Dat is op 6 september op het circuit in Zandvoort. Heeft niets te maken met auto's. Komt later. Wat wel te maken heeft met auto's is Jan Lammers. Jan Lammers is natuurlijk optimaal verbonden aan het circuit in Zandvoort. Ah. En daar gaat het natuurlijk helemaal los, sterker nog. Daar lopen natuurlijk de eerste mensen al, zijn al, weet ik veel, vanochtend om 7 uur met de trein gaan. En dus we gaan naar het circuit in Zandvoort met Jan Lammers.
0: Wat leuk. Nou, dat klinkt als een mooie volle vrijdagshow bij June.
2: Een actuele vraag, hè, bij Pim Pam Pet.
0: Oh, leuk. Leuk. Ik ben heel benieuwd. June, dat ik hier zit, betekent nog één ding als jij hier bent. Wat betekent dat ook alweer? Of heb je geen idee?
2: Dat ik mag kiezen welke plaat je gaat draaien? Nee. Dat je... Ik weet het niet.
0: Oh. Je eigen tune.
2: Oh, ik denk, die doe je niet vandaag.
0: Zeker wel. En maandag en dinsdag ook.
2: Oh, jij.
0: Veel plezier bij June zo.

0: De Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: De Muziekmiddag.
2: 1972.
1: 1985.
2: 1969.
1: 1976.
2: 1984.
1: 1968.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: De Muziekmiddag.
2: Met William van der Log.
0: Zondag van 2 tot 5 bij NH.
3: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
4: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
5: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
6: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
8: Ik ben Harold en ik kom uit Hilversum.
9: Ik ben Isia.
10: En ik ben Sascha uit Alkmaar.
11: Ik ben Barry Stevens en ik kom uit Amsterdam.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Over 12, het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Laura Ozinga. Laura, goedemiddag.
14: Goedemiddag. Topdrukte in Zandvoort vandaag, want de eerste racedag van de laatste Grand Prix staat op het programma. Per april 2027 gaat er een tweede veerdienst van en naar Texel. En buurthuis Het Parknest in Amsterdam-Oost is vannacht helemaal uitgebrand. Er raakte niemand gewond, maar de schade is groot. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
15: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het kabinet denkt nog steeds dat er in de Tweede Kamer een breed draagvlak kan worden gevonden voor de Prinsjesdagbegroting, zegt minister Heijnen van Financiën. Het is de bedoeling dat de stukken over een week naar de Raad van State gaan voor advies. Heijnen hoopt dat er dan ook zekerheid is over steun vanuit de Tweede Kamer. Het kabinet overlegt daarom nog met meerdere oppositiepartijen. Pro, JA21 en de SGP herhaalden gisteren nog dat het kabinet moet kiezen tussen steun van de linker- of de rechterzijde van de Kamer. De politie heeft nog 6 mensen opgepakt voor het bedreigen van agenten rond anti-AZC-protesten in Apeldoorn. Daarmee komt het aantal arrestaties op 7. Het zijn 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar. In april waren er rellen nadat bekend was geworden dat er tijdelijk 240 asielzoekers zouden worden opgevangen in een schoolgebouw. De politie trad stevig op en beelden daarvan gingen rond op sociale media. De verdachten plaatsten daarbij reacties die volgens de politie bedreigend en opruiend waren.

0: maken. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Het wordt dan ongeveer 19 graden. Vanaf zondag meer zon en het wordt ook iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Problemen op de A9. Amstelveen richting Alkmaar tussen Battenverdorp en het knooppunt Rotterpolderplein. Een vertraging van 15 minuten. Heeft te maken met bergingswerkzaamheden en twee rijstroken zijn daar dicht.
2: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714-352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
3: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
4: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
3: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
5: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Hey Remo!
7: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Hey Remo!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
13: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
14: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
13: Oké, we gaan.
11: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: June tot 2.

0: Goedemiddag en 11 minuten over 12 is het op een hele bijzondere vrijdag. Want wij hebben straks Jan Lammers. En hij is natuurlijk alom bekend vanwege het circuit in Zandvoort. Hij is namelijk sportief directeur daar. De laatste keer circuit Zandvoort Formule 1 komt uitgebreid aan bod. Voor de rest Erik Scherder hier straks in de studio. Ik denk dat moet gaan staan en niet meer mag zitten op die stoel. Maar dat komt dan later wel. Hele goedemiddag. Iedereen die luistert en meekijkt natuurlijk via televisie hier aan mijn rechterzijde. Onze eigen Maarten Faber.
1: Goedemiddag.
0: Ja, aan mijn linkerzijde Bastiaan Meijer, die jou vervangen heeft.
1: Ja.
0: En nou net ook Bart Slim verving en nog even bleef hangen.
2: Heb je ons wel eens in één ruimte samen gezien?
0: Nee, vind ik heel moeilijk.
2: Nee, normaal, wij zijn nooit samen bij jou.
1: Nee, inderdaad.
0: Ik zie, jullie zijn ook alle twee in streepjes.
1: Ja, dat hebben we even afgesproken. Ja,
2: en blond en knap. Ja, ach, dat moet je wel.
0: Oh, en jong en knap. En allemaal over jong en knap gesproken. Daar hebben we ook nog Laura Ozinga.
3: Oh, wat smooth.
0: Hallo. Kortom, we zijn er de hele middag bij je. Ik wil even iets persoonlijks in de groep gooien. Ik heb ergens spijt van.
1: Oh jee.
0: Want ik ging gisteren tapas eten. Daar heb ik geen spijt van.
1: Oh.
0: Hij zegt, ik maak het ook groter dan het is. Maar ja, spinning natuurlijk.
1: Zit wanneer?
0: What's new? Maar en het waren hele lekkere dingen. Maar ik heb geen groente op.
1: Je hebt geen groente op?
0: Ik heb gewoon geen groente op. Dus geen salade. Dus ik heb gisteren geen groen gegeten.
1: Oh jee.
0: En ja, dat vind ik dan toch moeilijk. Eet je iedere dag groen?
1: Groen?
0: Ja, gewoon groen.
1: Of groente. Voor. Ik heb wel groente, maar die is niet altijd groen.
0: Nee.
1: Ik heb ook wel eens een rode paprika.
0: Nee, maar eet je wel iedere avond groente of salade of iets? Ja.
1: Ik zou je heel eerlijk zeggen, eigenlijk eten wij elke dag aardappels, vlees en groente.
0: Jij?
1: Ja, ik kom dan in de supermarkt en heb ik geen inspiratie. Ik denk, wat moet ik nou weer verzinnen? Is altijd aardappels, vlees en groente. Ja, want Jeroen lust geen macaroni. Ja, misschien een keer een risotto, maar dat is dan echt als we erover na moeten denken.
0: Ik had er helemaal niet af van. Nee. Ik had het helemaal niet bedacht dat jij gewoon iedere avond gewoon AVG'tje eet.
1: Altijd.
0: Ja.
1: Ja, dus
0: ik vind je zo'n wild type en dan toch gewoon aardappelen, groente, vlees iedere avond.
1: Op het gebied van eten ben ik heel
0: heel conservatief. Hartstikke goed. Laura, eet jij iedere avond iets gezonds? Iets van salade, groente of andere dingen?
3: Ik heb elke avond opnieuw de ambitie om dat te doen en het voornemen. Maar dat is echt, het gebeurt niet.
0: Heb je er dan spijt van?
3: Ik heb ermee leren leven.
0: Hoe komt het dan toch dat je er zo ongelooflijk strak en gezond uitziet?
3: Hele wijde kleding.
0: Nou, ik zag je kroptopje. Volgens mij valt het wel mee.
3: Kijk naar de broek. Die is echt heel wijd.
0: Oh ja, de broek is wijd. Ja, maar wat erboven zit is niet zo wijd. En dan toch heel strak. Bastiaan, eet je iedere avond gewoon heel gezond met allerlei groenten?
2: Ik probeer salades het wel. Nee, salades niet. Nee, dat vind ik echt voor konijnen.
0: Oh ja?
2: Nee, dat vind ik echt. Ja? Nee, dat ben ik helemaal niet van. Maar ik ben ook wel echt redelijk simplistisch qua eten. Dus ik denk, oké, een broccoli. En daar moet dan iets bij. Dus iets met een.
0: Maar wel iedere avond groenten?
2: Dat wel, of een pasta of iets. Maar ik moet ook wel zeggen, ik was ook wel redelijk lui voordat ik mijn vriendin ontmoette. Dus ik had ook wel eens dat ik gewoon pasta kookte. Daar wat saus bij deed. En dat was mijn avondeten. Okay. Ze zegt, maar moeten daar geen groentjes bij dan of zo?
0: Gelukkig dat zijn
1: alleen saus en pasta.
2: Ja.
1: Godverdomme.
2: Ik ben er gewoon 32 mee geworden, hè, jongens. Dus.
0: En je leeft nog steeds. Ja. Oké, nou, ik had dus wat tapaatjes. Garnalenkroketje. Spiesjes. Camembert. Oh ja, camembert. Daar lag dan wel wat sla onder. Camembert uit de oven en wat patatjes. En toen dacht ik later, het had gezonder gekund. Heb ik toch een beetje last van.
1: Snap ik.
0: Nou, het duurt maar een uurtje, hoor. 088, 850, 51, 52. Heb je er ook last van als je ten avond niet eet? Of zorg je ervoor iedere avond gewoon groenten, salades en andere gezonde dingen?

0: Soul Sister and the Way to Your Heart. Lieve Maarten, mijn vraag was dus aan jou, aan Laura, aan Bastiaan, aan mezelf en aan iedereen die luistert. Eet jij iedere avond gezond? Zit er iedere avond iets bij van groente of salade?
1: Ja.
0: Ja, ik vind salade toch ook gewoon gezond. Dan kun je ook een paprikaatje in doen.
1: Ja.
0: Komkommer, oké, dus heel veel water.
1: Van de week had jij een rode koolsalade.
0: Ja, die was lekker, hè?
1: Ik heb er een recept voor gevraagd. Dat is heerlijk, ja.
0: Ja. Ja, die kun je maken, hè, het weekend.
1: Ga ik misschien wel doen.
0: Dat denk ik niet.
1: Ik denk het wel niet.
0: Dus 088 850 51 52. Of je inderdaad iedere avond gewoon iets gezonds eet van groente of salade. Dat was de vraag. 088, nogmaals, je kunt erbij 850 51 52. Eerst even naar Jos. Dag Jos, goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag, jongen.
0: Hoe zit het bij jullie aan tafel?
2: Wij hebben hier twee stromingen in huis. Oh. Als ik aan mijn vrouw vraag wat eten we vanavond, zegt ze broccoli.
0: Ja.
2: En als zij aan mij vraagt wat eten we vanavond, zeg ik biefstuk.
0: Nou, dat is toch een mooie combinatie, broccoli
2: ja,
0: en biefstuk.
2: Dat is helemaal prima, alleen zij denkt altijd in groenten en ik in vlees.
0: Heb je nooit iets vegetarisch op tafel?
2: Jawel hoor, jawel, soms wel. Maar ik ben geen konijn. Ik hou niet van groente.
0: Nee.
2: Dus als ik de kans krijg, dan ontwijk ik het.
0: Ja, nou, dan had je gisteren met mij mee moeten gaan naar het eten van die tapa's.
2: Ja, nou, daar hou ik ook wel van hoor. Dat vind ik lekker.
0: Ik heb twee blaadjes.
2: Kan je dan pakken wat je wil.
0: Ja, ook dat. Ja, ook dat. Hé, maar hartstikke goed, Jos. Dank je wel.
2: Oké,
0: graag gedaan. En wat eet je vanavond dan?
2: Dat weet ik nog niet. We moeten nog naar de markt.
0: Oké, welke markt?
2: Heemskerk.
0: Oh, heerlijk. Nou, veel plezier.
2: Jo, dankjewel.
0: Oké, hoi.
2: Oké, hoi.
0: Harriet, goedemiddag.
3: Hi, John.
0: Hi, hoe zit het met jou? Eet je iedere avond gezond?
3: Ik eet wat ik lekker vind en wat ik niet lekker vind, eet ik niet.
0: Nee, dat is logisch. En wat vind jij lekker?
3: Nou, bijna alles.
0: Oké, maar wat vind jij lekker aan groenten?
3: Behalve mijn kan ik niet tegen, dat brandt in je poepetje. Dat doen ze aan Surinamers altijd.
0: Oké, ja, daar had ik nog niet zozeer aan gedacht.
3: Nee, maar ik wou eigenlijk even zeggen waarom ik te belde.
0: Ja.
3: Dat vroeg ik aan Maarten ook en ook bij jou, wat is gezond. Wat is gezond en wat is ongezond?
0: Ja, nou ja, dat weten we toch met z'n allen wel.
3: Noem eens wat.
0: Ik ga niet het hele lijstje opnoemen wat ongezond is.
3: Nee, maar die hoef je ook niet te doen.
0: Broccoli is heel gezond.
3: Ja, oké. Okay,
0: spruiten, heel gezond.
3: Ja, ik weet je...
0: Ongezond, patatjes.
3: Dat is niet ongezond, dat is gewoon lekker.
0: Ja, maar het is wel ongezond.
3: Ja, nou luister, heb je nooit patatjes gegeten?
0: Ja, tuurlijk, gisteravond nog. Toen dacht
3: ik, ja. En ga je nooit naar McDonald's?
0: Ja, joh.
3: Nee,
0: daar ga ik eigenlijk niet naartoe.
3: Nee, oké, maar dat maakt ook niet uit wat jij wil. Je bent vrij, gelukkig nog, dat je niet in een bejaardenhuis zit... dat je van het babyvoeding in je mond gepropt krijgt.
0: Nou, nu gaat het wel een hele andere kant op.
3: Ja, ik wil eens zeggen, June, je bent een prachtige vrouw.
0: Dankjewel.
3: Maar het is een prachtige man. Het gaat niet alleen om uiterlijk. Je kan nog praten, je kan nog horen, je kan nog zien. Ik wil ermee zeggen, want ik ben bijna klaar, ik ben wel eens bij de comma... maak je toch geen zorgen over gezond en niet ongezond.
0: Ja,
3: je kan nog een heleboel. Er zijn mensen die eten zo tussen aanhalingstekens gezond. En die gaan eerder dood dan jij. En er zijn mensen die lijden aan kanker, corona. Je hebt het niet voor het zeggen.
0: Nee, je moet ook geluk hebben.
3: Geniet van het leven, André Hazes. Het duurt maar even.
0: Ja, oké. Hartstikke goed, Harriet.
3: En of je nou dik of dun bent, June. Ze hebben in alle maten kleren.
0: Ja. Oké, dankjewel. Hoi.
3: Ja, hoi.
0: Doeg. Okay,
1: het werd een beetje het lage huis, ken je dat nog van vroeger?
0: Ja,
1: zo'n discussieprogramma.
0: Man, nou, ik had er wel een beetje zin om er tegenin te gaan, maar ik denk dat duurt het te lang.
1: Ja.
0: Want weet je, gezondheid zit niet alleen aan de buitenkant, maar dat zit ook aan de binnenkant. En het is voor je darmen ook een stuk prettiger als daar af en toe wat vezels in gaan.
1: Ja.
0: Tot zover.
1: Harriette, wel gelijk, maar dat is wel lekker. Delicate
0: ja, daar wil ik ook mayonaise.
1: Ja, precies.
0: Ga ik ook
1: of ketchup,
0: ook.
1: Dat is gemaakt van tomaten. Dat zijn weer groenten. Nelleke, die is gek op groenten, vooral op de salades. Marion, ook zij, eet iedere dag groenten. Ze zegt, ik heb ook weinig keus, want ik ben vegetarisch. Timon dan, meer van het vlees. Dus ik was graag met je meegegaan gisteren, June. Sandra is dan gek op de vergeten groenten. En ze vindt dat die meer aandacht zouden moeten verdienen. En Pim tenslotte eet zijn groenten voornamelijk als een snack. Gewoon een tomaatje of een paar wortels.
0: Nou, dat is ook hartstikke lekker.
1: Ja.
0: En dan zag nog een appje last minute binnenkomen van Rodi. En Rodi zegt, ik eet nooit fruit of groente, alleen maar pasta met vlees en saus of vaak pizza. Groetjes van Rodi en zijn dieren. Vind ik altijd zo leuk, dat doet hij altijd.
1: Ja.
0: En van zijn dieren uit Aalsmeer.
1: Ja.
0: Vind ik leuk.
1: Heel leuk.
0: Oké, nou, we zijn alle kanten op geweest.
1: Ja.
0: Maar weet je, dat persoonlijke moment is meer even één zo'n dingetje dat bij mij in mijn hoofd zit. Maar ja, daar heb ik het erover en dan ben ik het alweer kwijt.
1: Het is een soort therapie voor jou.
0: Zeker.
1: En heel Noord-Holland kan meeluisteren.
0: Ja, zoiets, maar dan anders.
4: On a train.

0: kostuum. Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
1: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
2: Dus het maken van staal wordt schoner.
3: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
4: Maar moet dat dan in Nederland?
5: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
0: En wat levert dat dan op?
3: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
0: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
6: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
7: Wat weten we eigenlijk van Albanië?
8: Ja, even denken, hoofdstad Tirana.
7: Ja, verder dan dat kan ik ook niet.
8: Dus je wilt naar Albanië?
7: Klopt. Ik zag dat NRV 3 nieuwe rondreizen heeft naar Albanië.
8: Gaat NRV ook naar Macedonië? Ik bedoel Noord-Macedonië?
7: Jazeker. Bij NRV kun je dat combineren.
8: Hoofdstad Skopje, geloof ik toch?
7: Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
9: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
10: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
9: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
11: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
12: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
13: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: Hey Raymond!
15: Je geniet van een zachtere huid met een Raymond waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
16: Leren mediteren? Zen.nl.
14: Hey Raymond!
15: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
17: Leren mediteren? Zen.nl.
18: Ik ben Saar en ik kom uit Hoofddorp.
19: Ik ben Tom en ik kom uit Den Helder.
20: Ik ben Barbara en ik kom uit Naarden.
21: Thuis in heel Noord-Holland. NH.
22: 1 minuut over 12:30. In Haarlem is het 19 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Laura Ozinga. Laura, goedemiddag.
23: Goedemiddag. Vanmorgen vroeg hebben bijna 10.000 mensen de trein naar Zandvoort genomen. Dat meldt de NS. De reizigers zijn allemaal onderweg naar de Grand Prix. De NS rijdt met een aangepaste dienstregeling. Elke 5 minuten rijdt er nu een trein tussen Amsterdam en Zandvoort.
24: Ja, dat is een enorme klus. Dat is bijna een militaire operatie voor NS. Je kunt je voorstellen als hier normaal 2 tot 4 treinen per uur rijden. En dan rijden er zo direct 12. Dat is echt een enorme militaire operatie.
23: Vandaag staat de eerste vrije training op het programma. En ook moeten de coureurs zich kwalificeren voor de sprintrace. Buurthuis Het Parknest in Amsterdam-Oost is vannacht verwoest door brand. De brandweer liet het gebouw gecontroleerd uitbranden omdat de vuurhaard niet goed kon worden bereikt. Hoe die brand ontstond is niet duidelijk. Er raakte niemand gewond. Het gebouwtje dat naast de speeltuin in het park staat stond ooit bekend als het Pannenkoekenhuis, maar werd in 2010 verkocht. Het gebouwtje stond toen uiteindelijk jarenlang leeg, tot grote irritatie van vele buurtbewoners. Nadat het gebouw in 2023 werd overgenomen, werd het gebruikt als buurthuis en culturele broedplaats. Stichting HALT is steeds vaker te vinden bij evenementen. Gemeenten roepen de hulp in van deze stichting, die probeert te voorkomen dat jongeren een strafblad krijgen, zegt HALT.
25: De zorgen rondom alcoholgebruik bijvoorbeeld bij jongeren, wat best wel toeneemt. Daar zijn we voor om die zo snel mogelijk te kunnen spreken en een tweede kans te kunnen bieden, in plaats van dat ze met een boete bijvoorbeeld naar huis gaan.
23: Naast alcoholgebruik is HALT er ook voor hulp na bijvoorbeeld een vechtpartij. Vanaf april 2027 moet er een... Nou, komt er een tweede veerdienst naar Texel. De nieuwe Wat Ferry gaat die heten. Die gaat ongeveer 4 keer per dag varen tussen Den Oever en Oudeschild. De overtocht duurt zo'n 40 minuten en moet een echte beleving worden. Want aan boord komen mogelijk ook rangers. En die gaan dan vertellen over de bijzondere natuur. En het rijke maritieme verleden.
0: Maar je mag niet je auto meenemen.
23: Nee, maar er kunnen 150 voetgangers en fietsers mee. Komen volgens mij ook stroompunten, dat je ook je elektrische fiets op kunt laden. En als je wil kijken, de boot die is maandag al te zien tijdens de Flora- en Visserijdagen.
0: Jeetje, en die gaat dus van Den Oever naar Oudeschild.
23: Ja, klopt.
0: Ja, nou ja, waarom niet eigenlijk?
23: Ja, en een hele beleving.
0: Ik denk niet dat de TESO dat heel leuk vindt, denk ik.
23: Ik heb geen reactie gelezen van de TESO. Maar ja, nee, ik kan me voorstellen dat dat niet heel leuk is. Maar goed, ze bieden wel natuurlijk een hele andere ervaring.
0: Ja, dat is waar.
23: 40 minuten onderweg met een
0: rangers.
23: Uitleg. Ja, precies.
0: Ik vind Maarten altijd een soort ranger.
23: Ja, zeker in deze outfit.
0: Maarten, zou jouw ranger willen
1: Wat
0: zijn?
1: Wat is een
0: ranger? Dat je er gewoon uitziet als een iemand die zich gevoort beweegt in de natuur. Met zo'n hoed op en een camouflage.
1: Een
23: soort scouting, anders.
0: Een beetje Freek Vonk.
1: Ik vond Freek Vonk leuk. Scouting vind ik minder.
23: Meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl.
0: Als je Freek Vonk bent, dan word je misschien wel gebeten door een enorme krokodil of zo.
1: Oh, heb ik zo'n stoere beet.
23: Ja, wel vet.
0: Oké. Beschouw dit maar als niet gezegd, denk ik dan maar. We gaan naar Jan Visser. Jan, goedemiddag.
2: Dag John, goedemiddag.
0: Hallo, heb jij littekens, Jan?
2: Nee, niet echt. Nee.
0: Oké. Okay. Ja, misschien op je ziel, maar niet uiterlijk. Oké. Okay. Jan, het weerbericht.
2: Ja.
0: Wat gaat het worden? Want ik heb even serieus. Er is regen gevallen, Jan. Ik raakte in een slip door aquaplaning. Stapvoets rijden in Bussum. Het was levensgevaarlijk. Hoe laat was dat? Om 9:30?
2: Ja, er zaten dan een paar flinke buienballen in het gooien op dat moment.
0: Dat
2: klopt, ja, inderdaad. Ja.
0: Code geel.
2: Ja, nee, en die buien zijn, die waren inderdaad het actiefst in het Gooi. En ook in de provincie Utrecht. Daar is er plaatselijk meer dan 15 mm gevallen op een aantal locaties in korte tijd. Dus daar lag het accent van de buien. En die buienlijn ligt nu boven Brabant en de Veluwe, oostelijke Veluwe en Twente. En bij ons is het eigenlijk daarna best wel wat opgeknapt. Sowieso viel het eigenlijk in het noorden van de provincie reuze mee. Met geregeld zon. En op dit moment een paar buien langs de kust. Maar voor de rest is het eigenlijk best wel redelijk weer. In die zin dat de zon zich geregeld laat zien. Volop zon op dit moment trouwens op Texel. En de rest van de middag kan plaatselijk een bui vallen. De meeste plaatsen houden het overwegend meest droog weer met nu en dan zon. Bij een temperatuur van rond de 20 graden. En een meest matige wind uit het noordwesten. Ondertussen, dat is ook wel goed nieuws, want het Alpengebied juicht. En dat juicht omdat er eindelijk enorm hoeveelheden neerslag vallen.
0: Ah, oh, wat goed.
2: Ja, en dat is natuurlijk heel goed nieuws voor de rivieren, zoals de Po in Noord-Italië, de Donau en niet in de laatste plaats onze Rijn.
0: Rijn, ja, precies.
2: Want het regent volop in het zuidwesten van Duitsland. Groot deel van Zwitserland valt veel regen. Noord-Italië, delen van Oostenrijk ook, westelijk Oostenrijk. En ook in het zuidoosten van Frankrijk. En er is hier en daar al de afgelopen 24 uur... meer dan 100, plaatselijk 130, 140 millimeter gevallen. Dus dat komt er echt met bakken naar beneden. En er zijn veel stuwmeren staan zo goed als droog. Dus voordat het echt in de grote rivieren terechtkomt... is wel even wat tijd voor nodig. Maar het begint in ieder geval. En het is vrij kolossaal nu. Nou, dan gaan we naar ons land en onze provincie voor het weekend. Morgen dan is het toch in de ochtend, kan het tamelijk buiig zijn. Die koudste lucht op grote hoogte, dat gebied, dat trekt dat nu boven de Britse eilanden ligt en het noorden van de Noordzee, dat ligt dan morgen precies boven ons land. Daardoor vooral in de ochtend een vrij grote buienkans, kleine kans op onweer. In de middag dan neemt de buienactiviteit geleidelijk aan af. Af en toe zon. Maar niet warmer dan 19 tot 20 graden en een matige en aan de kusten op het IJsselmeer een vrij krachtige noordwestenwind. Op zondag dan hebben we te maken met hoge druk boven de Britse eilanden. Dan blijft het op misschien nog een enkele bui in de nacht en vroege ochtend na droog. Er is af en toe zon, geregeld zon misschien in de middag en 20 tot hooguit 21 graden. Dus qua temperatuur verandert het niet zoveel in de zwakke westenwind. En op maandag dan trekt het hoge drukgebied naar de Noordzee, gaat de wind naar het noordoosten waaien. Het is dan droog met meer zon en geleidelijk iets hogere temperaturen. En dinsdag wordt het 23 tot 24 graden.
0: Oh, dan gaan we weer omhoog. Maar niet zo achterlijk, toch?
2: Niet zo achterlijk. Wel is het zo dat...
0: dat ik het zo noem.
2: Ja, maar... Woensdag en donderdag dan wordt er met een meer zuidelijke stroming warme en vochtige lucht aangevoerd. Dan gaan we wel een paar dagen tegemoet met hogere temperaturen. In het binnenland dan waarschijnlijk op donderdag met name meer dan 25 graden. Maar tegelijkertijd zien we vanaf woensdag al de kans op buien toenemen.
0: Ja. Oké, goed. Het is van alles wat, maar vooral even veel regen. En dat is heel goed voor alles wat groeit en bloeit.
2: Ja.
0: Mooi. De luchtdruk en de weerspraak.
2: 1010. En de spreuk is oogstmaand. Vaak een bron van zegen stemt allen tot dankbaarheid. Weet, zonneschijn volgt op regen en zegen volgt op noeste vlijt.
0: Mooi, deze is wel heel mooi om in een lijstje te doen.
2: Ja, hè?
0: Ja, heel mooi. Dankjewel. Tot over een uur.
2: Ja, hoor.
0: Zonder spreuk, want die hadden wij. Oké, dag.
2: Dag, Joen.

0: The Wrong Direction van Passenger.
1: NH.
2: NH.
1: June tot 2.
3: Speel de pin. Bam.
1: June tot 2.
3: Pin.
1: Pim Pam Pet. June tot 2. Speelt Pim Pam Pet.
0: En zometeen de plaat van Bos Keks. Maar eerst de selectievraag voor Pim Pam Pet. We laten onze hersenen moeten we ook even een beetje laten werken. Ik denk ook direct aan Erik Scherde, die hier zo meteen zit. Het is heel goed om mee te doen met dat spel, Pim
4: ja,
0: Pam Pet.
4: Zeker.
0: Dat je hersenen een beetje knagen, heel hard moeten werken.
4: Ja.
0: En ook al doe je niet mee op de radio, want wij gaan twee mensen inloten, dan is het ook leuk om thuis mee te doen.
4: Ja. Doe jij ook altijd mee, terwijl wij eigenlijk een beetje de boel leiden? Zelf doe ik ook altijd mee.
0: Ja, ik ook.
4: In mijn hoofd. Ja, jij ook?
0: Ja.
4: Oh, wat grappig. Ja, ik ook.
0: Dat vind ik ook gewoon leuk.
4: Van de tien keer weet ik het ook niet hoor. Dan hoor je die luisteraars die denken, dan denk ik ook.
0: Ja, of dan denk je, oh jeetje, de vraag is leuk, maar wat een vreselijke letter.
4: Ja.
0: Oké, we hebben natuurlijk actueel getinte vragen. Zal ik de selectievraag doen?
4: Doe dat eens.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, de opwarming van de Noordzee, daar hebben we het al vaak over gehad deze week. Ja, het heeft natuurlijk allemaal gevolgen voor dieren. Ieder organisme, van plankton tot walvis, krijgt ermee te maken. En natuurlijk ook de mens.
4: Ja.
0: De vraag is als volgt: waar denk je aan bij de zee? Dus waar denk je aan bij de zee? Het is de A van Anton. Waar denk je aan bij de zee met de A van Anton? Ja, ik denk aan de aardappelschijfjes, maar het slaat nergens op. 088 850 51 52.

0: Aha, en Take On Me.
1: June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: Erik Scherder, straks bij ons te gast. Zit alvast in de kantine, Maarten.
2: Ja, leuk.
0: Voor die tijd spelen wij Pim Pam Pet en we hebben de selectievraag gesteld. Wat vind je in de zee? Wat kwam er binnen met de A?
2: Nou, niet eens zo heel veel. Het was echt best wel moeilijk. Maar er kwamen wat anemonen binnen, amfibieën, aangespoelde drenkelingen en aftersun.
0: Oh, aftersun. Dat is ja. Ook grappig, zeg. Goed, met wie gaan we spelen?
2: Met Vera en met Jelle.
0: En daar zijn ze. Vera en Jelle, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Hallo daar. Vera, wat was jouw antwoord?
3: Aal en anchovies en anemonen.
0: Oh, ongeveer alles.
3: Ja, ik vond het ook veel.
0: Ja, oké, okay, hartstikke knap gedaan. Jelle, wat had jij? Eén antwoord is goed, hoor.
4: Nou, vooral die albatros, hè. Dat is een enorme grote meeuw met een vleugelwijdte van 2 meter.
0: Die is
4: en die vliegt eigenlijk zijn hele leven boven de zee.
0: Jij weet dat allemaal, want jij woont in Den Helder.
4: Ja, maar daar zitten ze niet, hoor.
0: Oh, okay.
4: Ze broeden op het eiland Midway in de Grote Oceaan.
0: Oké, okay, dat is iets verder weg. Maar je woont in de buurt van de zee, dus jij weet er veel van.
4: Ja,
0: we gaan beginnen.
4: Toch.
0: Maarten, de eerste vraag is voor jou.
2: Ja, bestaande koopwoningen waren in juli gemiddeld 3,9% duurder dan een jaar geleden. Het blijft maar stijgen. De vraag is, waar denk je aan bij het kopen van een huis?
0: Oké. Okay. Dus waar denk je aan bij het kopen van een huis? Met de S van Simon.
3: Financiën.
0: De S van Simon.
3: Oh, de S?
0: Ja, Simon.
3: Schoonmoeder met geen geld.
2: Ik hoor Jelle wat zeggen. Wat zeg je, Jelle?
4: Oh, ik wou zeggen de straat waar het in staat.
2: De straat?
0: De straat.
4: Ja, het is heel belangrijk, hè, waar je huis gelegen is.
2: Ja, precies, dat zegt heel veel. En Vera, zei je nou uiteindelijk ook wat? Of was het nog een soort denkproces?
3: Ja, een schoonmoeder met veel geld, zei
2: een schoonmoeder. Wel grappig, maar nee, dan gaan we voor de straat.
0: Oké, okay. Ja. Hartstikke goed. Vraag nummer 2. Dan vanaf volgende maand gaan er iedere dag minder schepen door het Panama-kanaal. Bij Panama is dat. Daar heb ik op een heel klein bootje doorheen gevaren met mijn dochter. Nou, dat heeft te maken natuurlijk met de droogte. En die wordt veroorzaakt door El Niño. Waar denk je aan bij de scheepvaart? Waar denk je aan bij de scheepvaart? De R van Rudolf.
4: Rol-om, rol-off schepen.
2: Wat?
4: Rol-om, rol-off schepen.
2: Rol-om,
4: dat zijn rol-off ferryboten.
2: Maar je zegt het zo met zelfvertrouwen dat ik het gelijk geloof, Jelle. Rol-om.
4: Ja, de machine heet zo namelijk.
2: Ja.
0: Rol-om, rol-off
4: schepen. Dan kun je zo aan boord varen of aan boord rijden.
0: Oké. Okay. En Vera had nog een roeiboot en een storing op de telefoonlijn, volgens mij. Hoe was dat tegelijk, die roeiboot?
2: Nee, dat rol-om, rol-off schepen was eerder. En ik zoek het op. Ja, dat bestaat inderdaad.
0: Dat bestaat.
2: Ja,
0: hoor. Oké. Okay. Staat er bij jou de radio aan? Of de televisie?
3: Nee, de tv, maar dat gaat helemaal niet gelijk op.
0: Nee.
3: Zal ik hem uitzetten?
0: Ja, doe me uit. Want het scheelt echt gewoon ook in de storing.
2: Ik dacht dat het pakiet was.
0: Nee.
4: Maar hij is ook een vertraging. Hè?
0: Is die uit? Hè?
2: Ja.
3: Jawel.
2: Rust in de keet.
0: Ja, vraag nummer 3.
2: Ja, de band De Bankzitters krijgen vanaf 12 september hun eigen serie op Videoland. Gaat een beetje over hoe zij bekend zijn geworden. Nou, hartstikke leuk. Ik lijkt me geen moer aan, maar goed. Mijn vraag is...
3: Bankzitters?
2: Ja, dat is een of andere band. De vraag is, noem een tv of een serie.
0: Nou, Maarten gaat die kijken. Oké, okay, dus een tv-serie of een serie op internet?
2: Ja.
3: Oh, jee.
0: Oké, okay, daar komt hij. Het is de M van Marie.
3: Morgen.
4: Moederswilleswet.
2: Moederswilleswet.
0: Is dat een serie? Ik ken hem niet.
4: Nou, het was vroeger heel lang op de radio, elke morgen.
2: Ja, dat is geen serie.
0: Ja, nee, dat is niet op televisie dus.
4: Oh nee, de hele was op de radio.
0: Oké, okay, Vera, heb jij wat?
3: Nee.
4: Mooi Nederland is wel een serie.
2: Mooi
0: Nederland.
2: TV.
0: Het is heel lang dit spel op deze manier.
2: Ja, het is een tv-programma inderdaad. Terug te kijken via Kijk,
0: okay.
2: Een lifestyle-programma.
0: Dan gaan we naar vraag nummer 4. Kroatië heeft een primeur sinds deze week... want dan kun je een Uber, via Uber een zelfrijdende taxi bestellen. Dat is het eerste land in Europa waar dat trouwens kan. Waar denk je aan bij een taxi? Waar denk je aan bij een taxi? Vraag nummer 4. Bij de taxi met de P van Pieter.
3: Een piloot, oh nee, een portier.
2: De portier.
4: Een parkeerplaats.
0: Een portier. Portier was goed.
2: Tuurlijk.
4: Maar
2: dat
4: portier,
2: is
4: een portier. Voor... portier.
0: Ja,
2: dus
0: precies.
2: Dat is een punt voor Vera.
0: Vraag nummer 5 voor jou, Maarten.
2: Ja, de laatste vraag. Erik Scherder komt straks, dat vertelde je al. Dan denk ik gelijk aan de wetenschap. Dus waar denk je aan bij de wetenschap?
0: Waar denk je aan bij de wetenschap? Ik had een andere vraag verzonnen, maar die vind je stom. Ja,
2: nee, dat was een heel lang verhaal. Ik denk, jij net gezegd, er zit een krap in de tijd. Ik maak er wat kortste van.
0: Heel goed. Waar denk je aan bij de wetenschap? Met de volgende letter. Het is de N van Nico.
3: Natuurwetenschapper.
2: Ja, keurig. Punt voor Vera. Helaas was het niet genoeg, want Jelle heeft 3 punten, dus die heeft gewonnen.
3: Gefeliciteerd.
0: Ah, wat lief van je, Vera. Hartstikke goed. Blijf aan de lijn, Jelle. Dan ga je je prijs in ontvangst nemen.
4: Hartstikke leuk, joh.
0: Oké, goed zo.
4: Dank je.
3: Fijne uitzending.
0: Dag.
3: Doei.
0: Doeg. Ik vond het een beetje ingewikkeld vandaag. Jij ook?
2: Ja, ik ook. Duurde lang.
0: Maar wel heel leuk.

0: Vrijdagmiddag.
1: Jij en Nick.
0: Met Nick Velderman. Belletjes.
2: Hallo.
0: Spelletjes.
1: Van de drie.
0: En gasten in de studio.
1: Jij en Nick.
0: Vooral gezelligheid met een dampende schaal bitterballen.
1: De bitterbal van de week.
0: Iedere vrijdag, vlak voor het weekend. Van 2 tot 6 bij NH op de radio.
1: Jij en Nick.
3: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantel zorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
4: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60-222.
7: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere milieuzone voor dieselpersonen en bestelauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst of op een van de bijeenkomsten. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
9: Ik ben Trudy uit Graft.
10: Ik ben Nico uit Berkhout.
11: Ik ben Banne uit Amsterdam.
12: Ik ben Vincent uit Schorel.
13: Ik ben Riet uit Zuid-Schermen.
14: Ik ben Peter uit Haarlem.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Minuut over 1, het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Laura Osinga. Laura, goedemiddag.
17: Goedemiddag. Er is een 22-jarige Amsterdammer opgepakt voor de smokkel van 140 kilo crystal meth via Schiphol. Per april 2027 gaat er een tweede veerdienst van en naar Texel varen. En na ruim 500 tips heeft de politie 6 mogelijke identiteiten gevonden voor de onbekende Amsterdammer die bekend staat als Lucky. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
18: Ismael de Bruin met het NOS Journaal.

0: Ellen, nadat bekend was geworden dat er tijdelijk 240 asielzoekers zouden worden opgevangen in een schoolgebouw. De politie trad stevig op en beelden daarvan gingen rond op sociale media. De verdachten plaatsten daarbij reacties die volgens de politie bedreigend en opruiend waren. De politie gaat toch geen boetes uitdelen aan de boeren die vorige week maandag met hun trekkers op de A31 reden in Friesland. Er is volgens de politie niet voldoende bewijs om ze achteraf een bekeuring te geven. De bestuurders hadden hun kentekens afgeplakt. Het OM zei deze week nog dat de boeren niet onbestraft zouden blijven. De Consumentenbond vindt dat klanten door voedselfabrikanten worden misleid met vezelclaims. Ze willen daarmee hun producten gezonder laten lijken dan ze zijn, zegt de bond. De Consumentenbond deed onderzoek naar producten die rijk zijn aan vezels, of dat claimen. De bond vindt dat van 100 producten dat die claim misleidt of op zijn minst een te rooskleurig beeld geeft. Dan het weer, veel regen en kans op onweer bij 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later droger, dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buyssen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buyssen.
6: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
5: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buyssen.
7: June tot 2.

0: 10 minuten over 1. En dit is het programma June tot 2 met dagelijks bekende en zeer informatieve gasten. Kijk ook even mee op televisie, KPN 509 en Ziggo Kanaal 30. Wij begroeten Erik Scherder.
1: Hi June.
0: Erik Scherder, goedemiddag.
1: Dank je.
0: Hoe gaat het met je?
1: Dank je.
0: Mooi.
1: Heel goed, zeker nu ik weer te gast ben bij jou.
0: Nou, precies.
1: En dat meen ik echt oprecht.
0: Nou, dat vind ik heel fijn dat je er bent, want we gaan het hebben over een belangrijk onderwerp waar het wij eerder nog niet over gehad hebben. Het Erik Scherderhuis. In 2023 werd dit nieuwe initiatief gerealiseerd in Amsterdam. Onlangs is er een tweede geopend in Zwolle en staat er nog een ander aan te komen in elders in het land. En dat wordt dan Rotterdam of Eindhoven. Het Erik Scherderhuis is gerealiseerd. 18 tot 35 jaar zijn de jongvolwassenen of de jongeren en dan met ernstig hersenletsel. Het draagt jouw naam. Het is jouw initiatief. Wat behelst het precies?
1: Ja, het is mijn initiatief met dat samen van Adriaan Teeuwis.
0: Ja.
1: En dat deze man heeft ook het Daan Teeuwis Centrum ooit in het leven geroepen naar aanleiding van dat ernstige hersenletsel van zijn zoon Daan. En daar is in Woerden uiteindelijk een revalidatiecentrum opgericht. Mm-hmm. Het Daan Teeuwis Centrum. Ook speciaal voor jonge mensen. Met een programma van die echt intensief is en frequent. Prachtig, goed team daar. Maar uiteindelijk komen die jonge mensen natuurlijk na de revalidatie daar weer thuis te zitten. Een deel daarvan helaas, omdat die beschadigingen te groot zijn. En toen hebben wij samen gedacht, ja, voor die groep doen we eigenlijk nooit wat. Die weer thuis zitten, zijn 25 jaar gemiddeld oud. En toekomst weg.
0: Ja.
1: En wat dan Netflix, zal ik maar zeggen.
0: Ja, om het landen in een gat.
1: Ja. En we dachten, we moeten echt nu iets voor hen doen. En daarvoor zijn de Erik Scherderhuizen opgericht. Dus het is eigenlijk een post-revalidatiecentrum.
0: Mm-hmm.
1: Met een intensief programma, opnieuw. Een beetje gestoeld op dat we ook, wat we ook deden in het, en nog doen in het Daan Teeuwis Centrum.
0: Ja.
1: Ze komen dus 5 dagen per week. Van 9 tot 5. 1,5 jaar lang. Gemiddeld.
0: En, in die
1: en wij trainen ze terug. Ja? Ja, we checken natuurlijk uit hoe zitten jullie nou cognitief erin.
0: Ja?
1: Na die schade en met die schade.
0: Ja?
1: Hoe zitten jullie fysiek erin, emotioneel. En als we dat goed in kaart brengen, dan kunnen we ook kijken. Oké, wat zijn nu de mogelijkheden?
0: Ja.
1: We denken natuurlijk alleen maar in mogelijkheden.
0: Ja, precies.
1: En wat deed je voor studie? Kunnen we dat oppakken?
0: Ja, want de mensen moeten dus niet maar achterom kijken. Maar vooral zich richten op een nieuwe toekomst.
1: Exact.
0: Ja.
1: We bouwen aan een nieuwe toekomst. Dus er zijn geen dagbesteding waar je gewoon nog 40 jaar kan zitten. Wij willen in die 1,5 jaar tijd een nieuwe toekomst bouwen.
0: Ja. Zijn dit mensen met niet aangeboren hersenletsel?
1: Ja, en leuk dat je het vraagt ook, omdat het was aanvankelijk zo. Maar we hebben het rechter wijder gemaakt. Dus bijvoorbeeld mensen met CP, met cerebrale parese.
0: Oh ja.
1: Dat kent iedereen wel bij geboorte of tijdens zwangerschap. Zijn er zorgen ontstaan en hebben we dan ook zorgen na de geboorte. Jonge mensen met MS... multiple sclerose, die ook thuis zijn en zitten en denken... ja, ik wil veel, maar wie helpt mij nou weer op weg naar die nieuwe toekomst? Hè? Dus we hebben de trechter groter gemaakt.
0: Ja, heel goed. Hoeveel mensen komen hier voor een aanmerking?
1: Ja, eigenlijk iedereen die denkt, ik zit thuis, ik heb nu wel een uitkering.
0: Ja.
1: En dat wil ik fijn dat we dat nog kunnen melden... omdat die uitkering die gaat niet in gevaar komen als je bij ons dat programma volgt...
0: Ja.
1: En ook in een baan zou kunnen krijgen. Of een maatschappelijke functie, vrijwilligerswerk. We hebben met het UWV afgesproken dat die uitkeringen niet in gevaar komen.
0: Oké, en dat is heel belangrijk.
1: Heel belangrijk. En het kost dus niemand iets. Want sommige jonge mensen...
0: Ja, dat wil ik dus ook vragen. Bij deze wordt de vraag dus al beantwoord. Wat is de bijdrage van inderdaad de deelnemer?
1: Ja, nul. Financieel gezien. Ze moeten goede wil hebben. En als die niet is, dan brengen we die er wel in, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar het wordt
0: dat is wel heel bijzonder.
1: Ja, het wordt betaald vanuit de WLZ, WMO, letselschade. Het hangt er vanaf wat zich daar heeft afgespeeld. En daar doen we natuurlijk ook het best voor om die financiering rond te krijgen. Want we hebben, kijk, wij doen het, Adriaan en ik doen het om niet. Maar we hebben natuurlijk betaalde krachten.
0: Ja.
1: Dus daar moet het uit betaald worden. Maar voor de deelnemer zelf... is het alleen maar één groot welkom, zeg maar.
0: Ja, dus jullie zijn ook afhankelijk van sponsoren natuurlijk.
1: Natuurlijk. En we hebben natuurlijk dus de hele opzet... hebben we te danken aan de Postcode Loterij.
0: Ja.
1: Die hebben ons een enorme impuls gegeven... om ook die andere huizen mogelijk te maken in de opbouw. Dus dat is fijn dat ik dat nog even kan melden.
0: Ben ik blij dat ik lid ben van de Postcode Loterij.
1: Ja.
0: Goed, we praten zo meteen verder. Want ik wil even naar de dagindeling. Ik wil even naar de resultaten. Ik wil even vooruitkijken met jou inderdaad... wanneer die 2 andere huizen komen. En wat jouw rol is in jouw eigen Erik Scherderhuis. Het is wel heel mooi en niet voor niets dat het jouw naam raakt.
1: Nou ja, het geeft ook een enorme commitment, vraagt het.
0: Ja.
1: Want het heeft natuurlijk een verantwoordelijkheid. Die gaan we nog even bespreken. Zo
0: ja, meteen. Maar die kun je wel aan. Sterker nog, die draag je al 2 jaar, 3 jaar. Ja.

0: Sheryl Crow en All I Wanna Do. We hebben het verder over het Erik Scherderhuis. En er zijn er twee van in Nederland. Wie gaan er naartoe? Het zijn jongvolwassenen tussen de 18 en de 35 jaar... met dus hersenletsel. Hun uitkering wordt niet afgenomen. Ze worden klaargestoomd op een nieuwe toekomst. Ik ga het even heel kort samenvatten, Erik Scherder. En kan aangeboren hersenletsel zijn... maar ook niet aangeboren hersenletsel.
1: Ja,
0: stel je woont in Utrecht. Dan moet je kiezen dus tussen Amsterdam en Zwolle. Is er nog een regiofunctie of kun je overal proberen?
1: Nou, dat is een goed punt. Dus als je in Utrecht woont en je hebt bijvoorbeeld, het moet van de WMO komen, dan moeten we natuurlijk aan de gemeente Utrecht gaan vragen. We gaan die indicatiestelling aanbieden. En de gemeente moet dan daarmee akkoord gaan uiteindelijk. Dus dat het ligt op ons bord om dat goed te regelen.
0: Maar het kan dus wel.
1: Het kan zeker.
0: Ja. Ja. Nou, is het eerste huis is geopend in 2023 in Amsterdam. En jij gaf aan, hè, zo'n training of zo'n traject duurt 1,5 jaar. Dus er zijn al eerste resultaten.
1: Er zijn zeker resultaten en die zijn en heel positief. Maar we hebben natuurlijk ook wel minder positieve resultaten. Dat, niet natuurlijk misschien, maar dat is wel zo. En wat bedoel ik daarmee? Hè? Dus we hebben een aantal mensen die echt of een eerste studie die er toch nog was.
0: Ja.
1: En al die tijd heeft stilgelegen, konden die weer oppakken. En ik kan alleen maar zeggen dat daar waar we aankloppen, de MBO-opleiding, HBO, geweldige mensen die werken. Ja. Oké, kom op maar. Ja. Kom op met die jongen. En dan doen we die vakken die nou moeten, doen we bij ons in huis.
0: Oh ja.
1: Met de studiecoach naast, hè, want je moet natuurlijk motiveren en stimuleren. Dus geweldig. Hè. Maar ja, het is natuurlijk toch zo met die trajecten dat het duurt lang. Hè. Ja. Dus er kan ook onderweg van alles gebeuren, ook met die persoon.
0: Mensen kunnen ook afhaken.
1: Terugval, afhaken. De omstandigheden zijn soms dat mensen minder gemotiveerd raken en echt niet meer te bewegen zijn om toch dat programma te volgen. Want het is natuurlijk toch 5 dagen per week een hele dag.
0: Ja, van 9 tot 5.
1: Dus dan zijn wij natuurlijk heel verdrietig over. Omdat wat we niet willen, en dat maakt het heel zwaar eigenlijk, in de goede zin bedoeld, is het commitment. Namelijk, het laatste wat je wil is dat, kijk, die mensen zitten eerst thuis, die jonge mensen.
0: Ja.
1: Ouders en zo, hè. Netflix te kijken. Ik schets even de situatie.
0: Ja.
1: Dan kom je bij ons. 1,5 jaar lang. Groep met 30 mensen. Lunchen, reuring, vrijwilligers eromheen. Een en al. We hebben dus Lucia Martas bij ons in huis in Amsterdam.
0: Ja, dans
1: en muziek,
0: ja.
1: Cultuur. We gaan nog over het programma hebben. En dus geweldig. En stel het mislukt.
0: Ja.
1: Dan kom je gewoon weer thuis zitten. Ja. Ja, dan denk ik, nou hadden we er beter niet aan kunnen beginnen. Want die overgang is veel groter weer. Hè? Dus je voelt wel aan als ik toch 's nachts wakker lig. Dan is dit een van de redenen dat ik denk, het mag eigenlijk voor die deelnemers niet mislukken.
0: Nee.
1: Kun je voorstellen, dat gevoel overheerst.
0: Ja, nou, en ik snap dat je dat eigenlijk aan de voorkant al wil weten. Maar dat kan natuurlijk niet. Dat je aan de voorkant wil weten dat mensen na 1,5 jaar gewoon werken aan een nieuwe toekomst en goed terechtkomen. Ik hoorde je al een paar vakken noemen. Althans, onderdelen. Dagonderdelen. Beweging natuurlijk heel belangrijk.
1: Ja, de sport is bij ons heel belangrijk. Dus we hebben een bus gekregen van een stichting waar ook mensen met rolstoel in kunnen. En die gaan ook echt mee naar het sportcentrum van de VU. We hebben een eigen gym.
0: Oh ja,
1: ook allemaal schenkingen van hele lieve mensen. Heel prachtig gemaakt. Dus sport is een heel belangrijk onderdeel.
0: Ja, maar dat kan ook niet anders als het heet.
1: Nee.
0: Erik Scherderhuis.
1: Nee.
0: Ja. En er zal muziek ook een belangrijke rol
1: spelen. Heel goed, dus muziek, kunst, cultuur.
0: Ja.
1: Ik noem wel even de naam van Lucia Martas. En die komt met haar team er dan in. Ook 1 keer per week. En de sport is 3 keer per week. En we hebben de studie. Een belangrijke pijler. Ja. Cursussen doen, studie doen. En daar hebben we dus de studiecoaches voor.
0: Mm-hmm.
1: En vrijwilligers, geweldig belangrijk natuurlijk, die daarnaast zitten echt.
0: Ja.
1: En dus echt helpen.
0: Echte mensen motiveren.
1: Overhoren, kijken wanneer tentamen komt eraan. En misschien nog voor ik het vergeet zeggen, mensen denken wel eens, jonge mensen, hele dagen. Nee, ik kan wel 10 uur komen, niet 40 uur.
0: Nee.
1: Nou, die mensen kennen we.
0: Ja.
1: En die zeiden we toch van, kom dan maar. Want toen je in de revalidatie zat, duurde het ook 40 uur per week.
0: Ja.
1: Oh ja, dat is.
0: Maar je krijgt er ook energie door natuurlijk.
1: Tuurlijk.
0: Dus jij ziet natuurlijk ook mensen opbloeien. En wat denk jij dan, Erik, als je dat ziet?
1: Ja, dat we met een heel goed iets bezig zijn. Hè? En daar bedoel ik niks mee, geen snuiverij. Maar wel dat ik alleen al zie de verrijkte omgeving waar we het vaker over hebben. Hè, is gewoon iets van collateral advantage. Hè? Dat is een voordeel die we gewoon meekrijgen. En er zijn bij ons jonge mensen die zijn gaan op zichzelf gaan wonen in die periode. Omdat uiteindelijk bleek dat ze die zelfstandigheid...
0: Dat ze net dat...
1: Ja, er werd niet echt op ingezet, maar dat ging gewoon automatisch zo.
0: Ja, en dan maakt je hart een sprongetje. Wat is jouw commitment aan het Erik Scherderhuis?
1: Ja, dus ik doe de intakes met het team samen. Dus we ontvangen, we kijken wat is de schade, wat zijn de mogelijkheden. We bespreken met de familie en met de kandidaat uiteraard primair. Wat zou je willen? Is het haalbaar ook?
0: Ja.
1: Ik zit bij wekelijks bij de vergadering om de voortgang te bekijken met iedereen. Ik ben gewoon een onderdeel van het team.
0: Ja, mooi. En mensen kunnen gewoon dagelijks of wekelijks instromen.
1: Ja, zeker. Dus
0: ja, is het een hele lange wachtlijst?
1: Nee, we zijn nog echt welkom. En daarom ben ik ook wel extra blij dat ik hier bij jou mag zijn. Extra blij. Altijd blij.
0: Ja.
1: Maar omdat ik wel die drempel wil weghalen, dat mensen denken, nee, maar dan raak ik mijn uitkering kwijt. Of het is alleen voor een bepaalde
0: betalen,
1: groep.
0: Of
1: wat dan ook. Nee, iedereen is echt super welkom.
0: Ja, mooi dat je dat hebt kunnen vertellen. Dat is dus geld voor iedereen in Amsterdam, maar ook voor iedereen in de omgeving van Zwolle. Maar al woon je in Castricum en je hebt gewoon, jouw gemeente in Castricum heeft goede contacten.
1: Zeker.
0: Inderdaad, met Zwolle zou het ook kunnen. Neem altijd contact op. De informatie is allemaal te vinden op www.erikscherderhuis.nl.
1: Ja.
0: Doen we dat goed?
1: Ja, heel goed.
0: Ja, oké. Okay.
1: Fantastisch.
0: Dankjewel. Nou, ik hoop dat we heel veel mensen hiermee hebben kunnen helpen. Dus stel dat je iemand kent die past in dit plaatje. Ga eens kijken op de website. En ik heb de website zelf bekeken. Daar zie je ook gewoon een hele dag in delen. Ze weet je ook een beetje wat het inhoudt. Wij houden jou nog even vast, want ik heb nog een paar andere vragen voor
1: leuk,
0: je. Gaan eerst even bewegen op de trams en Disco Inferno.

0: Leren mediteren? Zen.nl.
1: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
1: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
6: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
5: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
7: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
8: Rustig, adem in,
7: ja, maar misschien
8: uit.
7: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
8: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Ik ben Amee uit Amsterdam.
10: Hallo, ik ben Edith en ik woon in Bijlmer-Oost.
11: Ik ben Anouar uit Nieuw-Vennep.
12: Ik ben Noah en ik kom uit Amsterdam.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Blik op de klok, 1:01. In het veld is het 19 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Laura Onsinga. Laura, goedemiddag.
15: Goedemiddag. Er is een 22-jarige Amsterdammer opgepakt voor de smokkel van 140 kilo crystal meth via Schiphol. De drugs werden afgelopen zondag ontdekt door de douane. Ze zaten verstopt in metalen cilinders en kwamen uit Mexico. De straatwaarde van de partij wordt geschat op zo'n 10 miljoen euro. De verdachte werd dinsdag aangehouden in zijn woning. Vanaf april 2027 moet er een tweede veerdienst naar Texel komen. De nieuwe Wattferry gaat 4 keer per dag varen tussen Den Oever en Oudeschild. De overtocht duurt zo'n 40 minuten en moet een echte beleving worden. Aan boord komen mogelijk ook rangers die vertellen over de bijzondere natuur en over het rijke maritieme verleden. Er kunnen 150 voetgangers en fietsers mee. En de boot is maandag al te zien tijdens de flora- en visserijdagen. Stichting HALT is steeds vaker te vinden bij evenementen. Gemeenten roepen de hulp in van de stichting. Die probeert te voorkomen dat jongeren een strafblad krijgen, zegt HALT.
16: Zorgen rondom alcoholgebruik bijvoorbeeld bij jongeren, wat best wel toeneemt. Daar zijn we voor om die zo snel mogelijk te kunnen spreken en een tweede kans te kunnen bieden, in plaats van dat ze met een boete bijvoorbeeld naar huis gaan.
15: Jongeren kiezen daar dan ook vaak voor. En naast alcoholgebruik is HALT er ook voor hulp na bijvoorbeeld een vechtpartij. De politie heeft 6 mogelijke identiteiten gevonden voor de onbekende Amsterdammer die bekend staat als Lucky. Dat gebeurt na ruim 500 tips. 1 van de 6 is een Canadees die sinds 1993 wordt vermist. De politie onderzoekt de namen nu met prioriteit. Lucky zakt in 2023 in elkaar en kan sindsdien nauwelijks meer communiceren. Hij woont in een verpleeghuis in Amsterdam. Meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl.
14: Helemaal goed, Laura. Dankjewel. Gaan we door met het weerbericht. Jan Visser.
17: Vanmiddag valt er plaatselijk nog een bui in de provincie, maar vooral in noordelijk Noord-Holland is het overwegend droog met geregeld zon. Wordt maximaal zo rond de 20 tot 21 graden en de wind is meest matig uit het noordwesten. Op zaterdag vooral in de ochtend buien. In de middag ook nog wel een bui, maar in de loop van de middag wordt het wat droger met nu en dan zon. En de temperatuur komt uit op 19 tot 20 graden bij een matige aan zee en op het IJsselmeer af en toe een vrij krachtige wind uit het noordwesten.

0: Bill Medley samen met Jennifer Warnes en I've Had the Time of My Life.
1: En haar helpt.
0: En hij helpt, want we hebben hier nog dokter Erik Scherder. En Walter, jij hebt een vraag. Ik heb ook nog twee vragen. Walter.
2: Ja, hallo. Goedemiddag, Erik.
0: Dag. Je mag je vraag stellen.
2: Ja, Erik, jij was toen bij De Wereld Draait Door, bij Matthijs van Nieuwkerk.
0: Ja,
2: en toen hadden jullie het over rijangst. En het blijkt dat Matthijs dat hebt, maar jij hebt het ook, Erik.
3: Ja, klopt.
2: En
3: maar
2: hoe ga
3: alleen
2: je
3: op snelwegen.
2: Om?
3: Ik wat heb het alleen op snelwegen.
0: Hij heeft het alleen op snelwegen. En wat vroeg jij, Walter?
2: Wat doe je daarmee? Hoe ga je daarmee om? Is daar van af te komen?
0: Ja, ja, want Walter heeft dat zelf ook, Erik. Dus hoe kom je van rijangsten af?
3: Nou, kijk, wat ik heb gedaan moet je dus niet doen. Want ik ben het gaan vermijden. En dus ik rijd die snelwegen niet meer. Of zou ik wel graag in de stad rijden. Maar het antwoord is eigenlijk exposure. Dus je moet het gewoon gaan doen. Het zijn met een goede rijinstructeur, die zijn er, die ook juist met mensen met angst daar heel goed in kunnen begeleiden. Dus door steeds kleinere stukjes, grotere stukjes, exposure. Dus je blootstellen eraan. En dan zie je dat die piek van angst eigenlijk steeds minder worden.
0: Gewoon doen.
3: En niet zoals ik heb gedaan, het
2: Want
3: niet doen.
2: Want ik heb het niet in de stad, alleen op de snelweg.
0: Ja, net als Erik dus.
3: Oh ja, jij hebt het ook alleen op de snelweg.
2: Ja.
3: En dus eigenlijk zou je dan, dat moet ik eigenlijk ook doen, met een rijinstructeur de snelweg op. Eerst op stille uren en dan wat drukker en wat drukker en wat drukker. En zo moet je het weer opbouwen. Dus mijn advies zou zijn, doe het alsjeblieft. Want ik beperk mijn eigen leven ook daardoor.
0: Oké.
2: Okay. Nou, hartstikke bedankt, Erik.
3: Ja. Ja, dag Walter.
0: Succes, Walter.
2: Ja, dankjewel.
0: Dag. Nou, Erik, dan kun je wel een keer bij mij in de auto stappen. Dan ga ik jou eroverheen helpen.
3: Oké. <Okay. laughs> Goed idee.
0: Ja, even nog een hele andere vraag. Er was een discussie van de week op WNL over dat er 80.000 slachtoffers jaarlijks binnenkomen op de eerste hulp als het gaat om letsel door valpartijen op de fiets, scooter, e-bikes dus ook vooral. Wel of niet een helm?
3: Zeker helm.
0: Geen twijfel mogelijk?
3: Oh nee, nul twijfel.
0: Zit je op je eigen fiets die niet elektrisch is met helm?
3: Nee.
0: Nee.
3: Maar is dat verstandig? Nee. Maar het is gewoon een normale fiets. En ik ga niet racend door de stad heen.
0: Nou,
3: maar goed,
0: ik ken jouw
3: snelheid. Het is natuurlijk wel weer zo dat als je een e-biker op je af ziet komen en ik let niet zo goed op, dan kan het natuurlijk ook overkomen. Dus in principe zou je moeten zeggen voor elke fietser, als ik mag kiezen, dan zou ik, of ik dwing met tot een keuze, gaat natuurlijk de e-bike voor als het om helmverplichting gaat.
0: Hartstikke goed. Dan nog even iets anders. Er vindt jaarlijks een heel groot event plaats op het circuit van Zandvoort. En heb ik het niet over de racen. Daarover zometeen later meer met Jan Lammers. Maar 6 september is daar de Tikkende Klok Challenge. Jij bent de ambassadeur van de Tikkende Klok. Er is trouwens ook een hele website aan verbonden.
3: Ja.
0: Wat houdt het ook alweer in?
3: Ja, het is eigenlijk een schitterend evenement voor mensen met een hartaandoening. Zeldzame weliswaar,
0: maar
3: een grote groep, PLN. En
0: het
3: is een ernstige aandoening waarbij het zeer invaliderend is voor die mensen. Er moet geld komen voor onderzoek. En het schitterend van het evenement is dat je over het circuit van Zandvoort mag lopen.
0: Ja.
3: En dat is zo, ik heb het verleden ook gedaan. Het is een zo aparte ervaring dat je weet daar door die bochten. Jezus, nou loop ik daar gewoon doorheen. Je mag er ook doorheen hardlopen.
0: 4,3 kilometer lang heb ik gelezen.
3: Ik ben lopend gegaan met mijn team. Maar je kan ook hardlopend er doorheen gaan. Ah, het is heel gek, je kan het niet goed verwoorden hoe bijzonder dat is om daar te lopen.
0: Waar denk je aan als je daar loopt? Want je kunt je dat misschien nog herinneren van vorig jaar.
3: Ja, waar je vooral aan denkt is dat je misschien steeds het idee heeft, komt die auto er nu achteraan?
0: Ja.
3: Weet je nog dat we samen nog een keer een heel mooie uitzending hebben gehad bij de A10, hè?
0: Ja.
3: Het was hetzelfde. Mensen wilden graag op die A10 lopen, omdat dat normaal nooit kan.
0: Nee.
3: Nou, dat geldt hier ook voor. Dus een mooie oproep.
0: Mensen kunnen zich nog aanmelden. Doe mee. En jij hebt zelf ook een team, dus mensen kunnen wellicht ook nog in jouw
3: Superleuk.
0: Team.
3: Superleuk, kunnen ze allemaal vragen, kunnen ze het over het brein hebben.
0: Precies, al wandelend. Mooi, en voor de rest is sponsoring natuurlijk ook zeer welkom. En hebben we het over de Tikkende Klok Challenge. Jij gaat lopen naar het station?
3: Ja.
0: Ik wens je heel veel plezier.
3: Dankjewel.
0: Ik hoop dat het droog is.
3: En
0: tot de
3: zo
0: volgende
3: niet, dan
0: keer.
3: Niet.
0: Ja. Want ik wil het ook nog met jou een keer hebben over de gevolgen van alcohol voor het brein. Maar dat doen we dan richting de feestmaand.
3: Fantastisch.

0: Justin Timberlake, 1:15.
1: Is er nog iets te doen?
0: Als ik zeg Zandvoort, wat zeggen we dan? Dit weekend allemaal Formule 1. Jan Lammers, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ach man, oud-coureur en sportief directeur van de Dutch Grand Prix. Hoe voel jij je?
2: Natuurlijk geweldig. Hè. Wij hebben dit moment en dit weekend natuurlijk een heel bijzonder weekend. Hè. Het is de laatste, dus een beetje weemoed. Maar ook een hele spectaculaire met de sprintrace. En
0: ja.
2: Het regent hier af en toe, dus... spanning en sensatie genoeg.
0: Ja, en even voordat wij gaan kijken naar dit jaar. Jullie hebben zoveel losgemaakt, hè? Als het gaat om de Formule 1 race met Zandvoort.
2: Ja, nou, het is natuurlijk zoveel meer dan een race geworden. Hè. Als je ziet hoe de hele Zandvoortse gemeenschap en alle ondernemers het oppakken.
0: Ja.
2: Dat is echt waanzinnig. Dus echt ontzettend leuk. Gisteravond in het dorp, er was geen vierkante meter onbezet.
0: Nee.
2: En iedereen had ontzettend naar zijn zin.
0: Ja.
2: Dus nee, mensen zijn ook zijn een beetje zuinig op dit moment. En een beetje zuinig op elkaar.
0: Ja.
2: Dus je merkt echt wel dat ze het allemaal maximaal willen
0: benutten
2: en waarderen. Ja,
0: ja. Ja. Ja, en dan is het misschien over voor het circuit in Zandvoort. Maar ik geloof er niks van. In 1952 voor het eerst. Teruggekomen in 86 voor een aantal jaar. Na 36 jaar weer teruggekomen in 2021. Maar het circuit in Zandvoort blijft er gewoon als een soort backup circuit bestaan.
2: Ja, kijk, de komende 10 jaar, sowieso de komende 3 jaar... is het gekwalificeerd qua reglement en noem maar op.
0: Ja.
2: En voorschriften van de FIA. Maar ja, het circuit blijft nog 10 jaar wel heel erg in de buurt van up-to-date. En we hebben nooit meer zo'n achterstand goed te maken als we gewoon 6 jaar geleden hadden. Dus wat dat betreft, het ligt er wel. Maar ja, voordat zoiets zomaar weer terugkomt... Dat is natuurlijk geen inkoppeltje. Je moet het allemaal weer vergund krijgen. En hoe gaat zoiets? Als er dus door de problemen in de wereld in één keer een vraag bij jou komt... net zoals die nu bij Maleisië is gekomen als vervanger van het Midden-Oosten. Kijk, zoiets kan gebeuren. Maar ja, die vraag die kunnen wij pas beoordelen op het moment dat die komt.
0: Ja, oké, dus het is geen garantie. Maar als ergens in de wereld een race op een circuit niet doorgaat... dan bestaat de kans voorlopig dat dan toch naar Zandvoort komt. Mits alles op
2: groen licht
0: staat.
2: Vanuit die invalshoek is dat formeel ja, maar zeker niet iets waar wij op anticiperen. Dit is het gewoon. En volgend jaar hebben we de elektrische, de Formule E, de elektrische versie.
0: Ja.
2: Dat is niet te vergelijken met Formule 1 uiteraard.
0: Nee.
2: Maar ik denk dat we ook onszelf nog gaan verrassen hoe populair dat gaat zijn. Hoeveel belangstelling. Maar ik denk dat ook over 5 jaar... zien die verhoudingen er ook heel anders uit. Hè? Want de ontwikkeling gaat natuurlijk door.
0: Ja.
2: Het is moeilijk om in de toekomst te kijken. Maar goed, wij zijn in ieder geval wel lekker up-to-date.
0: Nou, en voorlopig gewoon genieten van dit enorme spectaculaire weekend. Er zijn ook wat aanpassingen, hè? Wat ik hoorde jou zeggen, de sprintrace vanmiddag?
2: Ja, we hebben het programma is dat we hebben sowieso vanmiddag de kwalificatie van de sprintrace. We hebben wel een redelijke ochtendsessie gehad, vrij droog. Het begon een beetje vochtig, maar uiteindelijk toch een droge sessie. Nou, als de kwalificatie vanmiddag ook droog is... dan hebben ze in ieder geval nog wat bruikbaar werk gedaan.
0: Ja.
2: En mocht het regenen, dan gaat het schaakbord weer helemaal omgedraaid worden.
0: Ja, welke aanpassing?
2: Dan hebben we de Formula One Academy. Hè. Dat zijn onze dames met elkaar de strijd aan gaan binden.
0: Ja.
2: Nederland natuurlijk ook met het MP Motorsport Team. We hebben volgens mij 11 rijders in de Porsche Carrera Cup die meedoen.
0: Zo.
2: Dus de Nederlanders hebben een hoop om vooruit te kijken. Naar morgen de sprintrace en de kwalificatie voor de hoofdrace op zondag.
0: Ja, en die is dan om 3 uur. En dan komen ook die F-35's over, hè?
2: Ja. Ja, leuk. Dat hoort, ook een beetje bij. Hoort het niet bij zo'n evenement, dan hoort het zeker bij het afscheid.
0: Precies.
2: Dus dat is mooi. Dat is mooi.
0: Ja. Heel veel artiesten die hier op gaan treden, zag ik staan. Een enorme line-up, 3 dagen lang.
2: Ja, goed. We zijn ooit begonnen met More Than a Grand Prix.
0: Ja.
2: Daar hebben we ook de waardering voor gekregen. Er is een hele mooie documentaire op Viaplay nu, waar Dominicale, de topman van de Formule 1, zegt dat die eerste comeback van die Grand Prix gewoon het mooiste Formule 1 evenement uit de geschiedenis was.
0: Oh, schitterend.
2: En dus niet alleen van dat jaar. Nou, dat zijn natuurlijk prachtige woorden.
0: Ja.
2: Daar zijn we heel trots op.
0: Wat
2: dus
0: leuk.
2: Ja, het is mooi. En het begon al op woensdag in het dorp en alles eromheen.
0: Ja.
2: En het zal nog wel in de kleine uurtjes op zondag doorgaan.
0: Nou, dat weet ik wel zeker. Nou, en Max heeft getekend voor 4 jaar weer, hè?
2: Ja.
0: Bij Red Bull. Wat verwacht jij van zijn kansen bij zijn thuiswedstrijd?
2: Nou kijk, in de eerste plaats, hij doet dat niet zonder reden. Dus het feit dat hij dat bijtekent, dat wil wel zeggen op wat hij te zien en te horen heeft gekregen van Red Bull, wat ze in de toekomst gaan doen en wat ze van plan zijn.
0: Ja.
2: Dat heeft hem gerustgesteld, want Max is alleen maar gefocust op die rondetijd.
0: Ja.
2: En op die uitslag in de race.
0: Ja.
2: Dus ik denk dat het heel duidelijk is dat ze veel vertrouwen in elkaar hebben. Op zich niet zo gek, hè, want dit jaar is de auto van Verstappen dan wat minder.
0: Ja,
2: en kan
0: klopt.
2: Hij daar nog geen races mee winnen.
0: Nee.
2: Maar daar zie je dat Max ook overeind blijft. En nou ja, goed, en Red Bull weet dat ze altijd op Max kunnen rekenen. Hij is een beetje, hij is niet helemaal fit dit weekend. Ik weet niet wat hij onder zijn leden heeft.
0: Heb je hem gesproken?
2: Nee, dat niet. Maar je merkt wel dat hij nog niet helemaal fighting fit is. Er zijn de nodige afspraken die hij had en verplichtingen heeft hij afgezet. Dus misschien met een goed nachtje slapen dat hij er morgen weer helemaal fris en fruitig bij staat. Maar dat is iets wat hier wel een beetje in de paddock komt.
0: Nou, misschien dat Kelly hem extra goed kan verzorgen.
2: Ja, nou, dat zal ongetwijfeld.
0: Ja.
2: Ik denk dat hij aan alle kanten met het hele team een goede hand is.
0: Nou, dat denk ik ook wel. En het is ook spannend voor hem natuurlijk. Waar kijk jij het meest naar uit, Jan?
2: Nou ja, kijk, wij hebben op de maandag na die allereerste Grand Prix gewoon zo verschrikkelijk veel positieve reacties wereldwijd in de media gehad.
0: Ja.
2: Nou, als we dat weer gaan krijgen, zijn we super trots. Maar ik hoop dat alles zonder problemen verloopt en dat iedereen maandag gewoon met heel veel trots en plezier terug kan kijken op een fantastisch evenement.
0: Ja.
2: Want, en als Max ook nog zou kunnen winnen, hè, dat lijkt nu even niet realistisch. Maar met de strategie, safety cars, weersomstandigheden, kunnen er zulke gekke dingen gebeuren. Dus we moeten het maar rustig afwachten.
0: Nou, laten we het hopen. En ik vond het ook heel mooi wereldwijd om gewoon ook van andere racers de complimenten te lezen over het circuit in Zandvoort. Hè. Leclerc bijvoorbeeld, die het ook werkelijk fantastisch vindt om te racen in de duinen. En Antonelli bijvoorbeeld, die denkt, god, de laatste keer in Zandvoort, hoe is het mogelijk? Dus wat dat betreft zijn dat allemaal wel mooie complimenten. Is dit de kers op de taart in jouw hele lange carrière, Jan?
2: Nou ja, kijk, met mijn carrière heeft het natuurlijk niet zoveel te maken, maar dat die mensen dat over Zandvoort zeggen. Het zijn ook mooie mensen, hè?
0: Ja, precies.
2: Antonelli, ik ken de familie toevallig vrij goed.
0: Ja.
2: Dat zijn echt geweldige mensen en die verdienen alle succes die ze nu hebben. En natuurlijk, Leclerc is ook een prachtig mens. Heel gevoelig mens ook. Maar het zijn mooie mensen, het zijn mooie sportmensen. En om uit hun mond dit soort dingen te horen, ja, dat is natuurlijk, dat maakt je trots.
0: Ja, ik vind je ook een mooi mens trouwens.
2: Dankjewel.
0: Ik wens je heel veel plezier. En wij van NH Media zijn er natuurlijk bij. Want we hebben 3 dagen lang een magazine iedere avond te zien om 5:10. Gepresenteerd door onze eigen Nina Vermeulen. En niet te vergeten, lieve collega Bart Slim. Veel plezier, Jan Lammers.
2: En dank jullie wel.
0: Ik ga keiharduimen voor het herstel van Max.
2: Ja, nou, dat zal hij nodig hebben. Dankjewel.
0: Oké, hoi hoi.
2: Dag.
0: Ach, wat een mooie uitzending was dit weer. Ik krijg bijna tranen in mijn ogen.
1: Snap ik.
0: Heerlijk. Ach, Jan Lammers en dan ook nog Erik Scherder niet te vergeten. Jij, Maarten, veel plezier. Ben jij mee?
1: Dankjewel.
0: Dag.

0: tekst en uitleg.
1: Ellen Dikker liet het theater achter zich en ging plaatjes draaien voor boomers en een boek schrijven. Dat boek is nu af en heet De Boomer Club. Waar het over gaat, komt ze zelf vertellen. Verder hebben we natuurlijk een vertaalplaat. En vergeten we de Vergeet Me Liedjes Niet.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
3: Bij NH. Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
4: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
5: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
6: Dus het maken van staal wordt schoner.
7: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
8: Maar moet dat dan in Nederland?
9: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
4: En wat levert dat dan op?
7: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
4: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
10: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
11: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
3: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
12: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Ik ben Ina en we wonen in Horen.
14: Ik ben Sam van Haaster. Ik heb geen vaste woonplek, want mijn woonplaats is mijn schip.
15: Ik ben Kirsten, kom uit Goed.
16: Ik ben Joep uit Beverwijk.

0: Nieuws uit Noord-Holland krijg je van Laura Osinga. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Max Verstappen werd slechts 11e in de enige training op Zandvoort. Antonelli was de snelste. Het aantal fietsongelukken in Amsterdam is flink toegenomen. En na ruim 500 tips heeft de politie 6 mogelijke identiteiten gevonden voor de onbekende Amsterdammer die bekend staat als Lucky. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is een wapendepot ontdekt dat mogelijk was bedoeld voor Russische agenten. Volgens Duitse media werd de opslagplaats vorig jaar ontdekt in een bos bij Berlijn. Toen lagen er 2 vuurwapens in. De veiligheidsdiensten denken dat de locatie door Russische geheime agenten is aangelegd. De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trackers, maar ze werden nooit opgehaald. Ingewijden zeggen dat betrokkenen waarschijnlijk wisten dat de Duitse politie het depot in de gaten hield. De Letse grenspolitie heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. De ingang was bedekt met mos. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. Belarus is een bondgenoot van Rusland. Volgens Letland worden de migranten de grens overgezet om de EU te destabiliseren. In Daarle in Overijssel is een man omgekomen bij een ongeluk met een koets. Die kwam door een nog onbekende reden in een sloot terecht. De omgekomen man was de koetsier. Een passagier wist zichzelf op tijd in veiligheid te brengen. Voor het ongeluk kwam ook een traumahelikopter ter plaatse, maar voor de koetsier kwam de hulp te laat. Het paard is door de brandweer uit het water gehaald en wordt door een veearts nagekeken. De Franse overheid waarschuwt voor slechte condooms. In Frankrijk zijn 40.000 condooms verkocht die niet aan de wettelijke eisen voldoen en dus mogelijk niet veilig zijn. Volgens de inspectie zat er ook geen Franstalige handleiding bij. De condooms werden online verkocht en komen voornamelijk uit Azië. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Vanmiddag klaart het aan de kust iets op, het is een graad of 20. Morgen eerst buien, later droger en dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
4: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden
5: eSIM. Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig. Helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.

0: Buijsen.
1: En ik.
2: Met Nick Veldhuis.

0: Goedemiddag Noord-Holland, het is de vrijdagmiddag van NH. 8 minuten over 2, de hoogste tijd om te beginnen met jij en ik. Goedemiddag. Met vandaag natuurlijk Laura. Laura, goedemiddag.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo. En aan mijn rechterzijde moeten we het helemaal even uitleggen. Voor de laatste keer op de vrijdag,
2: ja,
0: Maarten.
2: Ik stop ermee.
0: Ja, je bent er helemaal klaar mee.
2: Ik ga naar Talpa.
0: We hebben bonje gehad. Ga je naar Talpa?
2: Ik ga shownieuws presenteren.
0: Oké, okay, vaak gaat het dan om geld. Hè? Kan ik nog
2: Zeker.
0: Iets toeleggen misschien?
2: Nee, dat bedrag is zo hoog wat me aangeboden is. Ik ga er vandoor.
0: Ja, je gaat weg. Nou, we moeten even zeggen, het is natuurlijk niet. Je gaat niet echt naar Talpa natuurlijk.
2: Nee, natuurlijk niet.
0: Je blijft om. Je stopt op de vrijdagmiddag. Je blijft gewoon bij June.
2: Ja, zeker.
0: Maar er zijn, je bent bezat.
2: Nee,
0: dat is het ook niet.
2: Nee, dat is natuurlijk ook over de top. Dus ik denk, die mensen worden helemaal gek van mij. Joh. Ik ben zoveel op die radio.
0: Agenda is druk, zo is het ook.
2: Ja, precies. Dus, ik doe een stapje terug.
0: Nou, het is ontzettend moeilijk, want we moeten jouw plek dus gaan vullen. En we hebben de plek natuurlijk van Barbara een tijdje terug ook moeten vullen. Nou, daar zit Lauwtje nu. Lauw, goed dat je er bent.
1: Joepie.
0: Nu moeten we wederom weer een zoektocht starten om zo iemand te vinden. Ja, nou, zoals jij gaan we nooit vinden.
2: Het zijn kleine schoentjes om te vullen. Dat komt helemaal goed.
0: Ik heb die schoenen van jou gezien. Goedemiddag, zeg.

0: is toch wel een zoektocht. Dat wordt aangewerkt.
1: Ja, dus iedereen kan zich aanmelden, toch?
0: Ja, tuurlijk. Ja. Je denken van, ik kan dit ook.
2: Talentenjacht.
0: Ja. Ja. Ik kan dit ook laten vooral van weten. Jongens, zien jullie wat aan me trouwens?
1: Je hebt een goed kleurtje.
0: Dat hoor ik graag. Dat was het niet. Hey, ik ben naar de kapper geweest vanochtend weer.
2: Oh, echt waar?
0: Ja. Niet gezien? Nou, hoef ik ook niet meer te doen dan, denk ik.
2: Nee. Nou ja, maar wat haal jij eraf?
0: Ja,
2: een
0: heel
2: millimetertje.
0: Weinig. Nou, ik moet je wel eerlijk vertellen, ik ben 3 weken voor het laatst geweest. Dus er was ook heel weinig te... Ja. Was een beetje bijken. Ken je dat gevoel
1: bijknippen? Er werd hier ook echt verteld van, oh, die Nick, die is al zo lang niet naar de kapper geweest. Gaan, het is alweer 3 weken geleden.
0: Heb jij ooit dat je dan een spiegel achter je krijgt en dat je dan, ook al ben je niet tevreden, dat je dan zegt van, oh, afschuwelijk. Doe je het er niet?
1: Ik heb mijn haar eens een keer geverfd. En toen zei ik, nou ja, sorry, maar dit vind ik echt niet mooi.
0: En toen?
1: Het was zo geel. En toen zei die kapper daar, nou, vond ik eigenlijk ook. Toen dacht ik, nou, lekker dan.
0: Jij bent een geel, een soort massie was je dan zeker?
1: Ja, dat is heel erg.
0: Snel vergeten. En vandaag een bomvolle show, jongens. Echt ontzettend druk. We bellen zo meteen even met Tino Martin. Billy Dans, kennen we die?
1: Zeker.
0: Hebben een nieuwe single samen.
1: Leuk.
0: Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat, want ze kennen elkaar al heel lang. Ze hebben dus nog nooit muziek gemaakt met elkaar. Nu wel een liedje, maar samen optreden wordt misschien wel moeilijk, toch?
1: Want?
0: Nou, ze hebben drukke eigen agendas.
1: Oh ja, dat zou best. Maar die komen elkaar toch wel wat tegen op feestpartijen.
0: Dat je even, ken je die optredens? Wie is? Oh, Billy Dans is het toch? Zo.
1: Ja, ik ben ook benieuwd of ze opnemen straks.
0: Oh jeetje, je bent sceptisch, begrijp ik.
1: Zij staan er onbekend dat ze die altijd opnemen.
0: Nou, niet alleen daarom, denk ik. En ook leuk, Erik Meesy. Kennen we die?
1: Ja, van Toontje Lager,
0: ja,
1: toch?
0: Onder andere inderdaad. Maar Erik Meesy heeft ook een solo-carrière. Heeft een nieuwe single uitgebracht. Uiteraard gaan we het ook even hebben over Toontje Lager.
1: Ja.
0: Wordt echt een bommetje volle show.
1: Nou, hartstikke leuk.
0: Vergeet het nog iets? Een spel. We spelen natuurlijk ook een spel, hè? Twee van de drie.
1: Ook nog.
0: Dat heb ik wel genoeg genoemd, hè? Mensen weten van A tot Z niet meer wat er gaat gebeuren vandaag. Ik zou zeggen, blijf er lekker bij, toch? Ja.

0: Ja, je hoort het wel, hè? Ja, jij gaat weg, hè? We hebben een budget er tegenaan gegooid. Ja. Je wilt niet weten, ja.
1: Er is een keer geld vrijgekomen. Ja. Nick ja. Harren.
0: Omdat jij weggaat was een budget. Goedemiddag, Noord-Holland. Het is de vrijdag van NH met de Fergie.

0: Jij en ik rollen het weekend in.
1: Sprankelend, veelzijdig, creatief en ook ontzettend betrokken en aardig.
2: Jij en Nick met Nick Velderman.

0: Ja, dit is Billy Joel bij NH met You're Only Human. We moeten even iets uitleggen, want er komen best wel appjes bij. Mensen zijn bang dat je helemaal vertrekt. Ja, dat is niet de bedoeling.
1: Je moet mij nooit serieus nemen.
0: Nee, dat is niet de bedoeling. Maarten vertrekt alleen op de vrijdag tussen 2 en 6.
1: Ja, hè? Ja. Goed gezegd.
0: Maar niet voor de rest bij ons, hè? Totaal niet. Je blijft gewoon met Joen zitten. Je doet gewoon over de top nog op de donderdag.
1: Precies, ik blijf hier tot mijn pensioen.
0: Geen paniek, mensen. Je blijft hier tot je pensioen.
1: Ja, ik heb geen ambitie.
0: Nee,
1: dus
0: nee.
1: Helemaal
0: maar het is niet eerlijk dat je zegt, ik heb geen ambitie en dat je dan hier werkt. Ik bedoel, sommige mensen zouden hier heel graag willen werken.
1: Nee, dat bedoel ik, maar niet nog meer ambitie dan dit.
0: Ik vind het eigenlijk wel goed, ja. Eigenlijk is het al heel hoog, weet je.
1: Ja, vind ik wel.
0: Oké, goed, we spelen zometeen 2 van de 3. De titel van het spel zegt het eigenlijk al. Beantwoord 2 vragen van de 3 goed in deze quiz. En win dan een fantastische prijs. Even terug naar vorige week. Anki deed toen mee, maar die verloor.
1: Oh.
0: Ja, zielige, luister mee. Huh? Welke snelweg loopt vanaf Amsterdam en eindigt ongeveer bij het AZ-stadion? Nee, dat is niet goed. Nee.
2: Nou, dan heb ik pech.
0: Ja, nee. Het is namelijk, kan je wel vertellen, het is de A9. Dat is mooi, hè, want op de achtergrond hoorde je de man van Anki.
1: Ja.
0: En ze zei later ook, ja, dat heeft mijn man gezegd, hè. Dus ze schoof het lekker af.
1: Maar ik dacht ook dat ze gelijk had. Dus,
0: ja, 8? Nee.
1: Dat was gewoon een moeilijke vraag.
0: Ja, dat was een moeilijke vraag.
1: Ja.
0: Maar nou hou je ook niet van autorijden, jij, hè.
1: Dus... Precies, snelwegen, dat moet je bij mij niet
0: jou is het liever snel weg, in plaats van de snelweg.
1: Goed, hè?
0: Ja, heel leuk. Goed, wil jij meespelen vandaag met 2 van de 3? Dat mag en dat kan ook zeker. Dan wil ik antwoord op de volgende vraag. Zo, dat zei ik wel heel...
1: zakelijk.
0: Ja, vind ik ook.
1: Ja.
0: Wat is de naam van het Waddeneiland dat hoort bij Noord-Holland? Past dat dan in jouw straatje?
1: Ja, okay. Dit weet ik wel.
0: Nou ja, bellen mensen die het gewoon fout hebben. 088 850 51 52. Wat is de naam van het Waddeneiland dat hoort bij Noord-Holland?

Het is Chris Rea bij NH met I Can Hear Your Heartbeat. Ja, daar moet je bij goed luisteren hoor. Ja, weinig hartslag te vinden hoor mensen. Wil jij meespelen zometeen met het spelletje van vandaag 2 van de 3? Dan kan dat nog steeds. Ik wil van jou weten, wat is de naam van het Waddeneiland dat hoort bij Noord-Holland? Een Waddeneiland dat hoort bij Noord-Holland. 088 850 51 52. Dan is het nu de hoogste

0: goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoi, wat zit er zo meteen in het nieuws?
1: Ja, nou ja, misschien wel groot nieuws. Want misschien is dit dan toch niet de laatste race in Zandvoort.
0: Oh, dat zou voor heel veel mensen goed uitkomen,
1: ja,
0: denk ik.
1: Ja, maar je hoort het zo.
0: En zo meteen hoor je ook deze van Talk Talk.
2: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
3: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
4: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
5: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buyssen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buyssen.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement van Huub Buyssen.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
10: Wat een goed plan.
9: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
10: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
9: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
11: Ik ben Chetin Chen uit Zaandam.
12: Ik ben Rob uit Heilo.
13: Ik ben Destiny uit Amsterdam.
14: Ik ben André uit Den Burg op Texel.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Ondertussen 3 minuten over 2:30. Momenteel in Alkmaar is het 19 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Laura Ozinga. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Het aantal fietsongelukken in Amsterdam is flink toegenomen. Vorig jaar waren er 1466 fietsongelukken, ruim 20% meer dan in 2019. Vooral de opkomst van de elektrische fiets speelt daarbij een rol. Bij bijna een kwart van de ongelukken was een e-bike betrokken. De kruising van de Elandsgracht en de Marnixstraat is de gevaarlijkste plek in Amsterdam. Daar gebeurden sinds 2021 30 ongelukken. Er is een 22-jarige Amsterdammer opgepakt voor de smokkel van 140 kilo crystal meth via Schiphol. De drugs werden afgelopen zondag ontdekt door de douane. Ze waren verstopt in metalen cilinders en kwamen uit Mexico. De straatwaarde van de partij wordt geschat op zo'n 10 miljoen euro. De verdachte werd dinsdag aangehouden in zijn woning. De politie heeft 6 mogelijke identiteiten gevonden voor de onbekende Amsterdammer, die bekend staat als Lucky. Het gebeurt na ruim 500 tips. Een van de 6 is een Canadees die sinds 1993 wordt vermist. De politie onderzoekt de namen nu met prioriteit. Lucky zakte in 2023 in elkaar en kan sindsdien nauwelijks meer communiceren. Hij woont in een verpleeghuis in Amsterdam. En Max Verstappen is moeizaam begonnen aan de Grand Prix van Nederland in Zandvoort. In de enige vrije training van het sprintraceweekend kwam de thuisrijder niet verder dan de 11e tijd. Verstappen was ontevreden over zijn Red Bull. WK-leider Antonelli was de snelste. Vanmiddag om 16:30 begint de kwalificatie voor de sprintrace van de laatste Grand Prix op het circuit in Zandvoort. Maar we spraken in June tot 2 met Jan Lammers, sportief directeur van het circuit in Zandvoort. En hij vertelde dat dit misschien helemaal niet de laatste race in Zandvoort is.
12: Als er dus door de problemen in de wereld in één keer een vraag bij jou komt, net zoals die nu bij Maleisië is gekomen als vervanger van het Midden-Oosten. Kijk, ja, zoiets kan gebeuren, maar ja, die vraag die kunnen wij pas beoordelen op het moment dat die komt.
1: Nou, dus wie weet is er nog hoop.
0: Ik denk dat heel veel mensen dat hopen ook. Dat er dus wel wat gebeurt en dat er dus een soort vrijbrief is voor je Zandvoort.
1: Ja, dat, nou ja, ja, er werd ook wel duidelijk in dat gesprek naar voren gehaald. Hè, dat het echt op dat moment bekeken zou moeten worden. Dat alles technisch in orde moet zijn. Ja. En alle, zoals hij dat zelf volgens mij zei, alle lampen op groen moeten staan.
0: Oh, mooi verwoord.
1: Maar hij,
0: voor een race toch?
1: Ja, ja, toch? Nee, heel goed. Heel goed. ja, maar dat er dus wel mogelijkheden zijn dat dat eventueel in de toekomst nog een keer zou gebeuren.
0: Ja, het is wel heel veel eventueel misschien.
16: Precies, en hij is natuurlijk ook, hij heeft belangen. Gisteren spraken we over de top Nelson Valkenburg. Dat is de commentator, dus de stem die je hoort. Die het
0: ook bij de wedstrijd.
16: Ja, van de en hij zei gisteravond heel duidelijk, er gaat gewoon volgend jaar weer een race komen.
0: Dus het, is, het is, blijft wel een beetje een
16: Zo.
0: Ja, scoop.
16: Zo,
0: scoop.
16: Oké. Ja, hij zei, dat verbaast me niks. Volgend jaar staan we er gewoon weer.
0: Maar is het dan met Formule 1 of is het misschien dan een andere race?
16: Nee, dat kan natuurlijk ook. Formule 1. Max Verstappen en de hele rambam komt ook.
0: Ja. Oké. Nou, ik denk dat heel veel mensen dat hopen.
16: Zeker.
0: Sommigen niet, hè. Want kikkers zijn natuurlijk ook iets wat wordt zeggen natuurlijk in de natuur, hè.
1: Kikkers?
0: Je zit te lachen. Niet per se ik, maar heel veel mensen vinden dat toch. Daarom is het toch ook een reden waarom het niet meer, nou niet zozeer kikkers, maar volgens mij.
1: Ja, geluidsoverlast toch, kikkers?
16: Ja, daar wonen kikkers. En die kikkers door het racen, dat is met natuur.
0: Ja,
1: ik weet niet wat er is met kikkers, maar ik weet wel dat het...
0: Volgens mij is deels daar die vergunning ook op gebaseerd. En daar ook zeg maar voor ingetrokken, dat er niet te veel geluid of zo...
1: Ja, geluidsoverlast.
0: Voor die kikkers.
16: Ja.
1: Oh, joh. Oh, die kikkers heb ik helemaal
0: gehoord. Ja, ik weet niet of wij zeggen kikkers, maar misschien zijn het wel andere. Maar is dat voor te zeggen? Hè? Want er is voor gestreden dat het dus niet meer mag. Nee, tenminste, staat er iets van bij. Voordat ik nu een heel
16: verhaal ophangen. Dat klopt, je hebt gelijk. Voordat
1: ik vind alleen maar Stichting Speelgoed Vijver de Lachende Kikker.
0: Nou, dus
1: ik...
0: nog een kikker. Dus op zich is
16: voordat de vergunning er kwam, was er inderdaad sprake dat het misschien niet zou komen vanwege kikkers. Je hebt gewoon gelijk.
0: Ja, misschien is die vergunning dan gegeven voor 5 jaar of zo. Ik weet het ook niet. Maar goed, we moeten door met de show. Hè? We moeten zo meteen nog een spel spelen. We komen er even op terug, Lau. We gaan het even uitzoeken, toch?
1: Ik ben aan het zoeken.
0: Zoek maar even door. Gaan we ondertussen naar Jan Visser. Ik hoop dat hij niet hoeft te zoeken naar het weer. Jan, goedemiddag.
17: Goedemiddag, Nick.
0: Hallo.
17: Vanmiddag valt er plaatselijk nog een bui in de provincie, maar vooral in noordelijk Noord-Holland is het overwegend droog met geregeld zon. Wordt maximaal zo rond de 20 tot 21 graden en de wind is meest matig uit het noordwesten. Op zaterdag vooral in de ochtend buien. In de middag ook nog wel een bui, maar in de loop van de middag wordt het wat droger met nu en dan zon en de temperatuur komt uit op 19 tot 20 graden bij een matige aan zee en op het IJsselmeer af en toe een vrij krachtige wind uit het noordwesten.
0: Ja, dankjewel Jan. Hebben we ondertussen wat kunnen vinden trouwens, hoe het
1: ja,
0: nou precies zit?
1: Ja, maar wel met AI. Dus pin me er nog niet helemaal op vast.
0: Oh nee, dat is altijd
1: maar
0: gevaarlijk.
1: Er staat de Grand Prix van Zandvoort mocht niet doorgaan over de rug van de beschermde rugstreeppad.
0: Aha.
1: Een kikkerachtige amfibie. Omdat milieuorganisaties vreesden dat de bouw en de drukte het kwetsbare leefgebied in duinen zouden vernielen.
0: Oké. Nou, zie, ik had dus wel ergens ver mijn achterhoofd had ik dat nog zitten.
1: Ja.
0: Maar is dat dan niet de reden waarom die vergunning eigenlijk nu niet meer mag? Want we denken allemaal, we willen niet meer. Maar misschien mag het gewoon niet meer. Wij moeten ons beter
16: vinden. Ja, jij vraagt het dan maar. Ja, maar je denkt ook een antwoord te krijgen.
0: Vragen niet dat hij met Barbie speelt of zo.

0: Dit, hè? Sta je terug al, hè? Wickfield bij NH met Think of You.
1: Jij en ik. NH 2 van de 3.
0: We spelen 2 van de 3. De titel van het spel zegt het eigenlijk al. Beantwoord 2 vragen van de 3 goed in deze quiz en win een fantastische prijs. Bij elke vraag heb je 10 seconden de tijd. Heb je de vraag dan niet beantwoord binnen deze tijd, dan heb je de vraag dus fout. We spelen vandaag met Gerda. Goedemiddag.
2: Hallo.
0: Hoi, dag Gerda. Is het duidelijk mijn uitleg? Snap je een beetje hoe het spel werkt?
2: Ja, jij zegt 2 vragen, dus daar
0: houden we het erop. Ja, nou, ik ga 3 vragen stellen en daarvan moet je de 2 goed hebben. Okay. Is te doen, toch?
2: Ja, het is te
0: okay.
2: doen, hoor.
0: Gerda, waar bel je vandaan? Waar woon je?
2: Aalsmeer.
0: En schijnt het zonnetje vandaag in Aalsmeer?
2: Het heeft geschenen, het heeft net geregend. Maar Jan Visser heb ik gehoord, misschien komt de zon weer terug.
0: Dat is goed nieuws. En Gerda, je moet eigenlijk gewoon altijd zeggen, zolang ik in Aalsmeer ben, schijnt er altijd een zonnetje.
2: He? Ja, zeg dat.
0: Goed.
2: Ja.
0: Gerda, voordat we beginnen aan het spel, heb ik nog even de selectievraag nodig. Wat is de naam van het Waddeneiland dat hoort bij Noord-Holland?
2: Dat is Texel.
0: Ja, hartstikke goed. Ben je wel eens geweest?
2: Jazeker. We hebben 25 jaar daar een huisje gehad.
0: Oh, dus jij bent echt wel bekend op Texel?
2: Ja, nog wel hoor.
0: Als ik aan jou zou vragen, wat is nou de mooiste plek op Texel? Of als je naar Texel gaat, wat moet je dan gezien hebben? Wat zou je dan zeggen?
2: Nou, zeker Ekelmare.
0: Oh ja, ben ik ook geweest. Ja. En het is ook voor een goed doel ook, hè? Want je betaalt voor de entree en dat gebruiken zij weer om die zeehondjes te kunnen. Ja, wat is het? Helpen, toch?
2: Ja, ook ja.
0: Gerda, als je zover bent, gaan we het spel spelen.
2: Ja, dat is goed.
0: Nou, dan gaan we beginnen. Wie is de leadzanger van de groep Toontje Lager? Hoe heet deze zanger? Wie is dat?
2: Zou ik niet weten.
0: Ja, ik heb wel verteld, want hij is vanmiddag de gast. Ik heb hem eigenlijk een beetje cadeau gegeven.
2: Hij is al de gast geweest?
0: Nee, hij komt vanmiddag bij mij in de studio. Maar 10 seconden zijn wel voorbij, Gerda. Het is Erik Meesy.
2: Oh,
0: ja,
2: nee,
0: Erik Meesy is de leadzanger eigenlijk ook voor Toontje Lager. Ja.
2: Nee,
0: dat
2: heb ik echt niet geweest.
0: Geen probleem, je hebt nog 2 vragen, Gerda.
2: Ja.
0: Kan ook allemaal. In welke stad ligt het Zuiderzeemuseum?
2: Zuiderzeemuseum?
0: Zeker.
2: Toch niet in Enkhuizen?
0: Ja, hartstikke goed. Nee, hartstikke goed, Gerda. 1 vraag te gaan, dan heb je een hartstikke leuke prijs gewonnen.
2: Oh.
0: Komt-ie. Wat is de naam van de luchthaven die ligt in Noord-Holland, tevens de grootste van Nederland?
2: Schiphol, hè?
0: Ja, tuurlijk. Hartstikke goed, Gerda. Gefeliciteerd. Nou, kijk, zo is het prima. Hè. 2 van de 3 vragen heb je goed. Dus je hebt hartstikke gewonnen. Goed, toch?
2: Hartstikke leuk.
0: Ja, blijf aan de telefoon, Gerda. Daar komen we zo meteen bij je. Tenminste, Maarten komt bij je en dan gaan we iets leuks verzinnen voor je. Goed?
2: Ja heel leuk. Okay. En bedankt voor het meedoen, hoor.
0: Oké, doe Gerda. Fijn weekend.
2: Dank je, jullie ook.
1: Jij en ik. NH 2 van de 3.
0: Zo zie je maar. 2 van de 3 is te doen, hoor. Volgende week kan jij meespelen. Bij 2 van de 3 moet je wederom antwoord geven op de selectie. Vraag je wat die vraag is. Dat hoor je natuurlijk pas volgende week. Goedemiddag, Noord-Holland. Het is de vrijdag van NH. Beetje country op de zender doet het goed, hè? Nieuwe muziek van Ella Langley. Dit is Choosing Texas.

0: Tried. Zo, goedemiddag jongens.
1: Goedemiddag.
0: Waren wij vroeger fan van een bepaalde groep of had je een soort idool? Had jij een idool, Maarten?
1: Ja.
0: Voordat ik vertel wat ik vroeger echt ontzettend leuk vond. Toen ik tien was.
1: Ja, Shakira.
0: Oh ja, snap ik.
1: Ja, ja ging, heb ik
0: wilde het voordoen, maar dat ging niet.
1: Ja, het klonk overtuigend hoor.
0: Lalalala.
1: Kan je dat ook zo met die buik bewegen?
0: Ja, pas maar op, hè. Dat beweegt alle kanten op, hè. Laura, was jij fan van iemand vroeger?
2: K3.
0: Ja, snap ik.
2: Ja, in K3. Posters, CD, gebrande CD's.
1: Oh ja.
2: Ja.
0: Legaal of illegaal? Oh, in LimeWire had je ook.
2: Illegaal.
1: Gebrand is toch altijd illegaal?
0: Ja, volgens mij wel, ja.
2: Weet ik eigenlijk niet zo goed.
0: Moest je een CD branden? Kun je dat toch voorstellen? Had je dan mee in je displayer?
2: Op LimeWire.
0: Daarvoor had je nog die Walkman die je mee kon nemen op vakantie.
2: Ja.
0: LimeWire, daar kreeg je ook zo'n Trojaans paard. Kwam ook meteen binnen, hè, op je laptop.
1: Ja,
0: als je dat,
1: gehackt.
0: Dat was een virus.
2: Ja.
0: Had je K3 en dat was dan K4. Een soort virus, weet je wel.
1: Ja, en poezenplaatjes.
0: Nou, bijvoorbeeld, ja. Nou, ik wil je even mee terugnemen in 2005. Toen was ik was 10 jaar toen.
1: Ja,
0: ik en toen ook. Was er een meidengroep, hoort er eigenlijk bijna niks meer van. En ik was daar niet als enige, denk ik, heel erg groot fan van. En die wil ik eigenlijk even gaan draaien. Even terug naar dat moment.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Je
0: ik denk
1: maakt
0: dat
1: het
0: jij
1: heel
0: het
1: ook mysterieus.
0: Ook ja, jij kent het ook wel. Ken je de groep Kus nog?
2: Ja.
1: Het broertje van mijn beste vriendin.
0: Nou, dit is het topje van mijn zus.
1: Oh.
0: Ja, 2005. Lijkt er wel op. Hè? Volgens mij is dat dezelfde
1: groep. Van
0: ja, ik dacht, joh, waarom draaien we Kus niet meer? Wat is er gebeurd met deze
1: heel
0: groep?
1: Leuk.
0: Ik denk even een liedje van Kus, dames en heren.

0: Het was wel echt begin zero's, hè? Dan had je al die meiden. Je hebt Chips natuurlijk ook gehad.
1: Chips, ja.
0: Internationale hits ook gescoord gewoon.
1: Zeker.
0: Sita was natuurlijk echt best wel groot.
1: Sita, ja.
0: Ja, ja, ze zijn kussens in 2000, moet ik goed zeggen, 2010 of 11 uit elkaar gegaan. Sindsdien maak ik geen muziek in. Maar ik zou zeggen, doe eens een keer een reunie.
1: Want, zeker.
0: Ja. Zalen vol, zie je. Nou,
1: ja, je hebt natuurlijk nu Linda, Roos en Jessica die weer samen zijn gekomen. Dus waarom Kus niet?
0: Ja.
1: Kus komt terug.
0: Kus komt terug.
1: Ja.
0: Goeie naam. Kus is back. Zometeen. Madonna, Like a Virgin. Nou, gelden. Geld denk ik niet voor Maarten, denk ik.
1: Van jou wel dan.
2: De Muziekmiddag.
3: Iedere zondag.
2: Het beste uit 60, 70, 70 en 80.
3: En 80. De Muziekmiddag.
4: 1972.
3: 1985.
4: 1969.
3: 1976.
4: 1984.
3: 1968.
2: Het beste uit 60, 70 en 80.
3: De Muziekmiddag.
4: Met William van der Log.
2: Zondag van 2 tot 5 bij NH.
5: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een verbod op houtstoken als het mistig of windstil is. Geef uw mening via de online vragenlijst of op een van de bijeenkomsten. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
6: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
7: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
8: Ik heet Jupiter, ik ben er niet geboren, maar woon wel al 30 jaar in Uithoren.
9: Met de radio in mijn oren en ik lekker de Purmer door. Groetjes Rita.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
0: 2 minuten over 3 belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Dat krijg je van Laura Ozinga. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. Max Verstappen werd 11e in de training op Zandvoort. Antonelli was de snelste. Het aantal fietsongelukken in Amsterdam is flink toegenomen. En in Purmerend is een jongen gistermiddag mishandeld door een groep van 12 personen op fatbikes. De politie is op zoek naar de daders. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is een wapendepot ontdekt dat mogelijk was bedoeld voor Russische agenten. Volgens Duitse media werd de opslagplaats vorig jaar gevonden in een bos bij Berlijn. Toen lagen er 2 vuurwapens in. De veiligheidsdiensten denken dat de locatie is aangelegd door Russische geheime diensten. De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trackers, maar ze werden nooit opgehaald. Het lijkt erop dat de betrokkenen wisten dat de Duitse politie het depot in de gaten hield. De Letse grenspolitie heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. De ingang was bedekt met mos. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. Belarus is een bondgenoot van Rusland. Volgens Letland worden de migranten de grens overgezet om de EU te destabiliseren. Letland maakte eerder deze week bekend dat er meer grensbewaking komt. De politie sluit niet uit dat er nog mensen worden aangehouden na de inval op een woonwagenkamp in Waalre. Meerdere loodsen en schuren werden doorzocht. Daarbij zijn spullen ontdekt voor de productie van drugs. Ook werden vuurwapens en een gestolen auto gevonden. Een buitenlandse overheid had de politie getipt. Alle voetbalfans die gisteren via het streamingkanaal Kijk de wedstrijd van Ajax tegen FC Sion hadden besteld, krijgen hun geld terug. Dat meldt Talpa, dat de eigenaar is van Kijk. In de eerste 20 minuten van de wedstrijd haperden de beelden en op sociale media regende het klachten van Ajax-fans die door de storing het begin van de wedstrijd niet konden zien. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Later vanmiddag aan de kust opklaringen bij ongeveer 20 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droog.

0: Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
0: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: En ik.
5: Met Nick Velderman.

0: Gaat niet van jou dit, hè, Maarten? Wel, hè? Like a Virgin, hè?
1: Nee, dat is alweer even geleden.
0: Ja, dat is een tijdje terug, hè? Ja. Ik zie het aan je. Het is Madonna bij NH. Goedemiddag, Noord-Holland. Het is de vrijdagmiddag van NH aan de telefoon. Ja, het zijn echt twee toppers die samen een nummer hebben gemaakt. Dat moet dus wel een succes worden. En dat gaat het ongetwijfeld ook wel worden. Het is het nieuwe nummer van Tino Martin. Samen met Billy Dans. Ik heb ze ook aan de lijn. Dames en heren, mag ik een applaus voor Tino en Billy.
2: Goedemiddag.
0: Hoi.

0: Goedemiddag, heren. Hallo. Hoe is het met jullie?
1: Ja, lekker heerlijke, heerlijke ochtend promo erop zitten. En, we kijken helemaal op naar dit moment.
0: Oh ja, dat zeg je wel bij iedereen, denk ik. Hè? Dat is het niet.
1: Ja. Ik heb een soort gezettenbandje.
0: Ja, ja. Hey, hoe is het met jullie? Gaat het goed? Drukke dag gehad dus vandaag.
2: Ja, vanmorgen dacht ik, ik denk dat ik die bil gewoon naar de eerste radio laat gaan.
0: Ja.
2: En dan zeg ik gewoon de brug stond open, maar nee... Ik ben ook gekomen. Hij was aanwezig.
0: Je was er wel bij. Oké. Okay. Ja, ik moet je zeggen, ik heb natuurlijk al gehoord hoe het klinkt. Het is vandaag ook uitgekomen, hè? Dus de rest van de wereld kan het vandaag ook beluisteren.
1: Ja,
0: het is
1: zeker.
0: Echt heel leuk geworden, jongens.
1: Ja, dankjewel. Ja, super trots op natuurlijk. En ik hoor niet seks. Ja.
0: Nee, die mag je ook wel in je zak steken, hoor.
1: En het leuke verhaal is ook dat het echt thuis is opgenomen hier bij Tino in de woonkamer.
2: Bedacht.
1: En gelijk
2: klaar zijn.
1: Dat zijn heel spontaan is je gekomen.
2: Ja, daarom is het ook, ik denk dat het viel. En ook als je kijkt naar de videoclip, dat het dat
1: puur is.
2: Dat stond er allemaal zo gauw op, omdat het kost ons niet veel moeite om een leuke middag te hebben ergens aan het zwembad. En dan lol te hebben. Dus dat stond er zo op.
0: Ja, want jullie kennen elkaar echt wel best wel lang. Hè? Dit is eigenlijk de eerste keer dat jullie ook samen dan een liedje maken.
1: Ja, zeker. Ja, vanaf 2018 werken we samen. En Tino is natuurlijk, vind ik, een van de allerbeste zangers van Nederland.
0: Is hij ook?
1: En hij gaf mij ook als eerste de kans om voor hem een heel album te mogen schrijven.
0: Ja.
1: Toen had ik nog geen enkele hit op de naam staan. Dat was allemaal vol Frans-Duits en al die platen. En toen gaf hij me echt de kans om... Hij zei, Bill, luister, ik geloof in je. En samen met Brandon, Sas en Johnny.
2: Niks op je naam staan toen.
1: Ik had helemaal niks op mijn naam staan.
0: Maar hij geeft dus wel even tijd mogen duren voordat jullie samen een liedje zijn mogen maken.
1: Ja. Ja, nee, in die tijd was ik ook helemaal niet klaar voor een eigen carrière. En ja, de jaren zijn zeg maar... wat zijn er nu? En... Toen kwam ik met het idee voor een duettenalbum. En toen had Tino het liedje eigenlijk nog niet eens echt gehoord.
0: Nee.
1: Dus zei ik gelijk, ik doe mee. En save the best for last. Dus we zijn nu, dit is denk ik de laatste release van het album die ik uitbreng. En dat samen met Tino, en daar ben ik heel erg trots op.
2: Ja, voor mij was het heel makkelijk, want ik ben... De afgelopen jaren heb ik zo'n 5 albums gemaakt. De 6e die komt ergens in oktober.
0: Je zit ook niet stil, hè, Tino? Jeetje.
2: Nee, maar al die albums... Die...
1: Nu wel, hoor. Nu wel. Hij zit aan de bank.
2: Nee, maar als je met iemand 10 jaar lang samenwerkt... En Billy is verantwoordelijk voor heel veel liedjes die ik heb uitgebracht. En... Als zo iemand dan een keer aan jou vraagt, zou je een keer met mij wat willen doen? Ja, dan ben ik daar meteen over uit en dan zeg ik, ja, dat doe ik.
0: Ja, je hoeft er dus niet lang na te denken, maar het heeft wel even mogen duren. Ja, wat veel mensen denk ik niet weten, is dat Billy eigenlijk voor heel veel mensen produceert, hè?
2: Weet ik niet. Mensen dat wel weten, hoor, want...
1: Ja, denk ik ook wel, maar het is wel grappig om te zien, want ik was altijd wel de tekstschrijver van, om het even zo te zeggen.
0: Ja.
1: En toen kwam eigenlijk de hit Vannacht stap je bij mij, en daar kwam een beetje het kantelpunt met twee boekingen. En nu is het meer... De artiest die dan ook zegt van... dat ze aan mij vragen in een interview van... maar jij schrijft toch ook voor heel veel andere artiesten... terwijl dat eigenlijk is waar ik vandaan kom.
0: Nou, het is ook echt gegund. Want het is ook echt heel goed. Ik zeg net al over de nieuwe single, Ik hoor niks geks. Daar zeiden jullie al over, ja, ik hoor niks geks. Dat is ook het 1-2'tje daartoe. Waar gaat het over, jongens?
1: Nou ja, het gaat eigenlijk een beetje over gekkigheid... die je met je vrienden doet. Dus stel je voor, jouw beste vriend belt je op en die zegt... Oh man, ik ben gisteren helemaal doorgezakt en ik was om 7 uur thuis. En dan zeg je tegen hem, nou ja, ik hoor niet seks.
2: Ja, en dan zeg ik, dan zou eigenlijk een normaal mens zeggen... als ik jou was, zou ik even lekker een dagje thuis blijven en even een beetje opladen.
0: En dan zeg ik, hoor niks seks.
2: Maar je kan ook een vriend hebben die zegt, weet je wat je doet? Je kan volgens mij het allerbeste gewoon nog eentje nemen. En dan gaan we vanavond plakken we er gewoon nog 1 miljoen avond aan vast.
1: En zeg weer, ik hoor je seks.
2: Zeg ik, nou oké, je brengt me wel steeds een verkeerde idee, hè? Maar het gaat toch wel mee. En dat
0: Hij zegt, het is echt een topliedje geworden. Wij gaan hem ook vaker draaien.
2: Dat kan ik er niet uitleggen.
0: Zullen we hem gewoon gaan draaien, jongens? Want hij is echt...
1: Dat is een hele mooie korte kruissamenvatting, dit verhaaltje. Ik
2: van mij zelf ook...
1: Kruiviaans is dit.
2: Nou, dit is... Ja,
0: Oké, wij gaan hem zullen we gewoon gaan draaien. Maarten, wat vind jij? Lekker toch?
3: Ik heb er zin in, zeker. Ja, ik heb de videoclip gezien.
1: Jongens, ik blijf mee luisteren. Ik heb even zin
0: in. Blijf hangen dan, hè, want dan gaan we instarten. Jongens, mag ik jullie bedanken?
1: Ik hoor niet seks.
0: Dames en heren, wat een

0: bij NH met The Boys of Summer. Ja, de zomer is een beetje over, heb ik het idee, hè? Want heel Noord-Holland is weer aan het werk. Terug op school, volgens mij. De vakanties zijn voorbij.
1: Ja, het regent.
0: Het regent. Het, is, het lijkt wel alsof de herfst meteen is ingedaald.
1: Maar je hebt altijd nog zo'n nazomer? Of is dat ook al gebeurd?
0: Die nazomer is heel kort geweest, denk ik.
1: Oh.
0: Heb jij de nazomer meegekregen?
1: Nou, ik ging er wel vanuit dat er nog wel weer wat kwam.
0: Ja, ik heb dus even aan Jan Visser gevraagd. En die zei dat we niet veel meer hoeven te wachten. In ieder geval niet meer de 31, 32 graden. Maar ik kan even kijken naar onze concurrent, want onze nieuwsvrouw die vandaag aanwezig is, die is natuurlijk bij de concurrent op tv. En daar doet zij het weer. Dus we kunnen even vragen, zit Jan wel in de goede richting? Hè? Ik wil natuurlijk nooit zeggen dat Jan het... Jan heeft altijd gelijk, hè? Dat is de baas.
2: Je Jan nou in twijfel?
0: Nee, als je hier komt werken, staat ook in je contract. Er staat een zinnetje in, Jan heeft altijd gelijk.
2: Ja, ik zou net zeggen.
0: Ik geloof hem direct. Maar ik wil even... Ik ben ook journalist natuurlijk, hè? Dus horen en wederhoren is natuurlijk belangrijk in deze situatie.
2: Nou, het is moeilijk om verder dan een week echt vooruit te kijken.
0: Wat zeggen de weermodellen?
2: De weermodellen zeggen wel dat over de tweede helft van volgende week gaan de temperaturen wel echt oplopen. Maar inderdaad geen tropische waarden. Het kan wel zomers worden in elk geval in het binnenland.
0: Okay.
2: Maar ook wisselvallig. Dus ook zeker buien die gaan overtrekken.
1: Ik vind het zo leuk dat zij deze passie heeft.
0: Ja, is goed, hè?
1: Ja, als je erover praat, want je kan een heel ander mens.
0: Ja, je vertelt
2: het ook... Neem je opeens serieus.
0: Ja, inderdaad. Dat is het inderdaad. Je vertelt het ook met heel veel overtuiging.
1: Ja, ik hou aan je lippen. Figuurlijk.
0: Ja.
1: Oh. Wees maar niet bang.
0: Wat vonden we van de nieuwe zingen van Tino Martin en Billy Dans? Was leuk, hè?
1: Wat leuk, ja. Lekker vrolijk, hou ik altijd.
0: Videoclip is even de moeite. Was dat nou in zijn huis opgenomen? Was dat nou?
1: Nou, als dat zijn huis is, dan verdient die single heel goed.
0: Dan doen wij iets verkeerd, hè?
1: Dan ga ik ook zingen.
0: Wat zou hij vinden van al die bad-eentjes die in zijn zwembad dan belanden?
1: Ja, het was een videoclip met allemaal bad-eentjes.
0: Volgens mij is die single opgenomen in zijn huis. Of de
1: dat is toch niet zijn huis, joh.
0: Nee, die single was opgenomen in zijn huis. Ik weet niet of de videoclip ook in zijn huis is.
1: Dat zou kunnen.
0: Dat zou kunnen.
1: Je wordt helemaal boos.
0: Ja, nee. Nou ja. Zo meteen spelen we waar of niet waar. Ben je er klaar voor, Maarten?
1: Ja.
0: Ja, je bent weer tegengekomen afgelopen weken. Oei. Nee, dus de honden geen brood van mensen. Letterlijk en figuurlijk, ja. Ja. Het is niet echt zomers weer buiten Noord-Holland, maar op de radio kunnen we wel wat zomerse sferen creëren met Enrique Iglesias. Tired of being sorry. Hoor je bij NH.

0: Ja, Rick Iglesias bij NH met Tired of Being Sorry. Het is ondertussen bijna 3:30, de hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland met Laura. Laura, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat zit er zo meteen in?
1: Ja, Talpa komt Ajax-fans tegemoet. Hoe ze dat doen en waarmee, dat hoor je zo.
0: En ook zo meteen Soul to Soul.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
6: Hey Remo!
7: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
9: Hey Remo!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
11: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
10: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
12: Ik ben Mark en ik kom uit Amsterdam-Oost.
13: Ik ben Trix uit Nieuw-Vennep.
14: Ik ben Norbert en ik kom uit Den Helder.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Alle vier momenteel in Sloten is het 20 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Laura Ozinga. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Het is zover. De laatste Grand Prix op circuit Zandvoort. Duizenden racefans reizen af naar de duinen voor een laatste keer Formule 1 spektakel op Nederlandse bodem. En onze verslaggever Celine Sulsters is ter plaatse. We kunnen even met haar praten. Celine, ben je daar?
16: Hi, goedemiddag. Jazeker.
1: Hi, hoe is het daar?
16: Ja, gekte, hè? Oranje Zee. Het is nu wat rustiger om het circuit heen, omdat er natuurlijk van alles bezig is. We hebben zo nog de kwalificatie van de sprintraces. Dus buiten het circuit is het wat rustiger. Maar ik zat vanochtend om 7:00 in de trein. Toen waren racefans al onderweg. Ik ben eventjes op de camping geweest, naast het circuit. Nou, daar waren mensen vanaf gisteravond eigenlijk al aan het feesten. Dus die zaten lekker brak aan de koffie en alweer aan het bier. Dus ja, het is een en al feest eigenlijk hier.
1: Ja, want jij bent niet bij het circuit zelf, jij bent daaromheen. Krijg je wel wat mee van de races?
16: Ja, zeker. Vooral als ze bezig zijn, dan hoor je het van ver. En ik ben net ook eventjes bij wat mensen geweest die daar een strandhuisje hebben op het strand zelf. Dus die zitten eigenlijk een soort van onder het circuit. En heel veel van die mensen die zijn eigenlijk niet zelf op het circuit deze 3 dagen. Maar die zeggen, ja, we kijken gewoon lekker hier gezellig met elkaar. En dan kunnen we eigenlijk alles volgen. Want je hoort de racewagens voorbij komen eigenlijk.
1: Ja, je zit natuurlijk echt op het vuur. Je zit er gewoon naast en je zit helemaal in die sfeer. Die laatste race dus in Zandvoort, die gaat nu komen, of dit weekend. Leeft het een beetje daar?
16: Ja, je merkt wel dat mensen er iets extra leuks eigenlijk van maken. Omdat het de laatste keer is. Ik merk wel dat er een beetje weinig vertrouwen is dat Max hem ook weer gaat pakken dit keer. Hij heeft natuurlijk niet zo'n heel lekker seizoen. Maar ja, aan de andere kant zijn er ook weer heel veel mensen die denken, ja, het is toch Zandvoort. Dus misschien gaat hij het toch doen dit weekend. Het is natuurlijk voor het laatst.
1: Ja. Ja, het zou wel een mooie kroon zijn toch nog eventjes op deze hele circuit Zandvoort ervaring. Dankjewel Celine uit Zandvoort. En dan even wat anders. Het aantal fietsongelukken in Amsterdam is namelijk flink toegenomen. Vorig jaar waren er 1466 fietsongevallen. Dat is ruim 20% meer dan in 2019. Vooral de opkomst van de elektrische fiets speelt daarbij een rol. Bij bijna een kwart van de ongelukken was namelijk een e-bike betrokken. De kruising van de Elandsgracht en de Marnixstraat is de gevaarlijkste plek in Amsterdam. Daar gebeurden sinds 2021 30 ongelukken. En Talpa betaalt alle kijkers terug die €5 hebben betaald voor de livestream van de wedstrijd Sion en Ajax.
0: Oh, wat was er mee dan?
1: Ja, nou, er was een technisch probleem bij streamingsdienst Kijk. En daardoor konden sommige fans de wedstrijd donderdagavond niet of maar deels bekijken. Er stond zo'n schermpje dan in beeld. Ja, Talpa noemt het vervelend, compenseert daarom alle betalende gebruikers volledig. Ajax won overigens de wedstrijd in Zwitserland met 4-2.
0: Ja, dat is goed om te vertellen, want heel veel mensen hebben het dus niet gezien. Nee. Dat is ook wat, hè?
1: Ja, ik denk, ik geef het nog even weg hier.
0: Maar dat is ook wat, hè? Dan zit het achter een betaalmu. En eigenlijk zijn we heel blij dat Talpa dit compenseert. Maar terecht, niemand heeft toch kunnen kijken.
1: Ja, dat nou, van deel is. Niet. Ja. Ja.
0: Want in het begin was al, Ziggo Sport heb je, hè? Daar valt bijvoorbeeld heel veel onder met voetbal. Alleen ik begreep dus dat iets met die rechten was in Zwitserland, dat alleen deze wedstrijd dus niet kon uit worden gezonden bij Ziggo Sport. Dus als je een heel duur abonnement hebt, dan viel je zeg maar buiten de boot. Dus iedereen die Ajax wilde kijken, die moest dus die €5 betalen.
1: Ja, en dan doe je dat met je goede gedrag.
0: Ja, dus vandaag zeggen ze dan, oh, we gaan het compenseren. We zijn zo goed.
9: Ik vind €10.
1: Ja, ik zat ook een beetje zo, want ik zag inderdaad het bericht staan van, nou, wordt gecompenseerd. Ik denk, nou, ben benieuwd wat ze gaan doen. Het is niet eens compensatie.
0: Het is gewoon je eigen geld.
1: Je geld weer terug.
0: En je hebt die wedstrijd niet gezien.
1: Wat je hebt gekocht.
0: Dat is toch logisch? Ze weten het wel mooi te brengen altijd, hè?
1: Ja, dat doen ze goed bij Talpa.
0: Dat doen ze goed bij Talpa.
1: Kan je niks van zeggen. Nee. Meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl.
0: Dankjewel, Lau. Het weer dan met Jan Visser. Jan, goedemiddag.
17: Goedemiddag, Nick. Vanmiddag valt er plaatselijk nog een bui in de provincie, maar vooral in noordelijk Noord-Holland is het overwegend droog met geregeld zon. Wordt maximaal zo rond de 20 tot 21 graden en de wind is meest matig uit het noordwesten. Op zaterdag vooral in de ochtend buien. In de middag ook nog wel een bui, maar in de loop van de middag wordt het wat droger met nu en dan zon en de temperatuur komt uit op 19 tot 20 graden bij een matige aan zee en op het IJsselmeer af en toe een vrij krachtige wind uit het noordwesten.
0: Alle verkeersinformatie van de ANWB. Er staan 7 vertragingen. Je krijgt de langste A10, knooppunt Koenplein, richting knooppunt Amstel en knooppunt de Nieuwemeer. Daar momenteel 11 minuten.

0: tonight. Met Hey Soul Sister.
1: Is het waar?
2: Of is het niet waar?
3: Is het waar of is het niet waar?
1: Nick vraagt zich af, wat is er nou eigenlijk waar van dit verhaal?
0: Er komt op een dag ontzettend veel nieuws en informatie tegen. En soms zitten daar dingen of berichten tussen waarvan je denkt, is dit nou wel waar of niet waar? Ja, dat zeggen ontzettend leuk. Maar ja, dat is even terzijde. Ging helemaal mis met mijn
4: leuk is het altijd,
0: tekst.
4: Maar is het waar of niet? Ja,
0: dat is een beetje de vraag in dit onderdeel. Maarten, wat kwam jij tegen?
4: Nou ja, eigenlijk helemaal niet zo heel leuk. Want de basisschool in Heemskerk die verbiedt leerlingen om broodjes pindakaas mee te nemen naar school. Ja. Denk je waarom? Nou, dat komt omdat de ernstige allergische reactie die je kan hebben als je dus een notenallergie hebt, een beetje kan overslaan bij andere kinderen. Dus kindje A neemt een broodje met pindakaas mee en kindje B heeft een notenallergie. En dan kan het al met resten op tafel toch binnenkomen. Ja, dus dat mag daar niet meer.
0: Oké, de vraag is dus nu wel waar. Ik ben toen op vakantie.
4: Ja, hou nog vol, een paar uurtjes.
0: De vraag is dus nu, is dit verhaal waar of niet waar?
4: Dat is de vraag.
0: De pindakaas dus verboden bij de basisschool De Lunette in Heemskerk?
4: Precies.
0: Willen wij weten van jou. 088-850-51-52. 088-850-51-52. Is dit verhaal dus waar of niet waar? Willen wij van jou weten, maak je kans op een ontzettend mooie prijs. Het zal een NH zonnebril worden. Collectors item. Ja, vandaag heb je hem even niet nodig, maar komt goed uit als hij dan later binnenkomt, hè? Harry Styles hoor je bij NH. American Girls.

0: Starship bij NH Man, We Build This City.
1: Is het waar
2: of is het niet waar?
3: Is het waar of is het niet waar?
1: Nick vraagt zich af, wat is er nou eigenlijk waar van dit verhaal?
0: Ja, dat is precies wat we nu aan het doen zijn. Je komt op een dag ontzettend veel nieuws en informatie tegen. En soms zitten daar dingen of berichten tussen waarvan je denkt, is dit nou eigenlijk wel waar? Maarten, wat kwam je tegen afgelopen week?
4: Ja, basisschool De Lunette in Heemskerk, die verbiedt leerlingen om broodjes pindakaas mee te nemen naar school. Het is een peulvrucht en daar zijn sommige mensen allergisch voor. En de gevolgen zijn heel erg. En daarom zegt die school, neem maar niet mee, want voor je het weet, besmet dat elkaar.
0: En dat is natuurlijk niet goed. Als je zo'n allergische reactie daarvan hebt, dan ben je, dat is niet oké.
4: Okay. Nee.
0: We gaan even naar Bert toe. Bert, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Wat vind je zelf? Broodje pindakaas hoort erbij, hè?
5: Het is wel lekker, ja. Het stinkt wel, maar het is wel lekker.
0: Ik ben zelf ook groot fan, hoor. Ja, en vooral de echte dan, hè? Van de mooie commercials.
5: Ja, dat wel.
0: Ik ook. Bert, wat denk jij? Is dit verhaal waar of niet waar?
5: Nou, volgens mij is het waar.
0: Nou, Maarten, zeg het maar.
4: Bert, het klopt als een bus.
0: Het klopt als een bus, Bert. Dat gaan we even, dat betekent dat we dus even gaan kijken. Wat zit er in de prijzenbord, Maarten?
4: Nou, lieve Bert, we komen 28.000 potten pindakaas bij je langs brengen.
5: Hartstikke goed.
0: Ja, dat is natuurlijk...
5: Ben ik zo mooi
0: Oh, dan wordt het er 48.000. We maken natuurlijk een grapje. Bert, blijf even aan de telefoon. We gaan iets leuks voor je verzinnen. Goed?
5: Oké.
0: Fijn weekend, Bert.
5: Hey, dankjewel. Hetzelfde.

0: Third World bij NH. Zometeen hoor je Mojo met Lady.
1: Adres onbekend is op vakantie. Dus nemen de vakantiekrachten het deze zomer graag van ze over. Vakantieadres. Elke zondag van 12 tot 2 hoor je Vakantieadres met Bastiaan Meijer en Bas van Teijlingen. Stuur ons jouw gekste, grappigste of meest bijzondere vakantiekaart. Stuur dat naar NH ter attentie van Vakantieadres, Schravelandseweg 80, 1217 EW in Hilversum.
2: Of mail naar vakantieadres@nhradio.nl.
1: Vakantieadres. Elke zondag van 12 tot 2, hier bij NH.
3: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
4: De spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
5: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
6: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
7: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
8: Dus het maken van staal wordt schoner.
9: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
10: Maar moet dat dan in Nederland?
11: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
6: En wat levert dat dan op?
9: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
6: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
12: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
13: In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op!
14: De hele maand augustus varkensbraadworsten 7,99 per kilo.
13: Kijk op kemavlees.nl.
15: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere uitstootvrije zone voor bestel- en vrachtauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst of op een van de bijeenkomsten. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
16: Ik ben Mario uit Velsenbroek.
17: Ik ben Irma en ik kom uit Kallenhoog.
18: Ik ben Johnny uit Amsterdam.
19: Ik ben Anna Hendrika Huismanschagen en kom uit het mooie Wochnum.
20: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 4 uur, belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Krijg je van Laura Ozinga. Goedemiddag.
21: Goedemiddag. De politie vindt een revolver, een alarmpistool en cobra's in een slaapkamer. In Purmerend is gistermiddag een jongen mishandeld door een groep van 12 personen op fatbikes. De politie is op zoek naar de daders. En het aantal fietsongelukken in Amsterdam is flink toegenomen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
22: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In een school in Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. Het gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. De leerlingen zijn opgevangen op een andere plaats en de hulpdiensten zijn massaal aanwezig. De aanleiding voor het incident in Zweden is nog onbekend. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete opgelegd van 825 miljoen euro. Uber heeft volgens de toezichthouder accounts van chauffeurs via een algoritme gedeactiveerd, zonder ze dat duidelijk te vertellen. Algoritmes mogen in de EU niet zulke ingrijpende beslissingen nemen zonder dat er een mens aan te pas komt. Bovendien hadden de chauffeurs bezwaar moeten kunnen maken. Uber zegt dat het in beroep gaat en noemt de boete veel te hoog. De grenspolitie van Letland heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. In Frankrijk zijn 300.000 slechte condooms ontdekt. De Franse overheid waarschuwt daarom voor ernstige risico's, zoals ongeplande zwangerschappen en geslachtsziekten. De condooms komen vooral uit Azië en worden verkocht via online marktplaatsen. Mensen die ze hebben gebruikt krijgen het advies om een SOA-test te doen. Talpa gaat alle voetbalfans die gisteren via het streamingkanaal Kijk de wedstrijd Ajax-FC Sion hadden besteld terugbetalen. Ajax-fans hadden de eerste 20 minuten alleen haperende beelden en ook klaagden veel kijkers dat het begin van de wedstrijd niet te zien was. Dan het weer, vooral in het oosten nog regen en mogelijk onweer bij een graad of 20. Vanavond opnieuw kans op buien. Morgen bewolking en zon, het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De verkeersinformatie van de ANWB. Er staan 7 vertragingen. Ik krijg ze langer dan 10 minuten. Dat zijn er maar 2. De A7 horen richting Zaanstad tussen Purmerend en Afritzaandijk. 13 minuten. En ook de A9 die maar richting Amstelveen tussen Amsterdam en Gaasperdam. 10 minuten.
1: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
2: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
3: Hey Remo!
23: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
3: Hey Remo!
23: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
24: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
25: Ik mag graag tuinieren.
26: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
27: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
28: Ik niet.
24: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
29: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
24: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
30: Nu bij Velderhof. €650 in ruilkorting.
31: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
32: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
31: Oké, we gaan.
33: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.

0: en H met Lady. Net als in de film, zoveel te doen en natuurlijk stiekem gedanst. Allemaal hits van Toontje Lager met Erik Meesie op zang. Ja, dat was natuurlijk in de jaren 80, 90. En sindsdien is hij echt al heel lang ook bezig met zijn solo-carrière. Een hit, Zonder Jou, ja zeker weten, heeft hij gescoord. En nu komt er ook een nieuw solo-album aan. Dat verschijnt dus in oktober. De single is er nu al. Wat ik ook probeer, zo heet het, dames en heren, in de studio hier. Erik Meesie! Erik, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Nou, mijn eerste vraag altijd aan de gast is, hoe is het met je?
1: Ja, gaat heel goed.
0: Ja.
1: Ja, ik... Ik ben heel erg blij dat ik nog steeds op deze leeftijd mag en kan zingen.
0: Nou, en terecht. Want als we even teruggaan naar de jaren 80, 90... Toontje Lager, Erik Meesie vallen in de categorie Doe Maar. Herman Brood,
1: Zeker, ja.
0: Goede Doel. Het deed er echt toe, nog steeds.
1: Ja, kennelijk wel, ja, nog steeds. Ja, dat is wel heel mooi.
0: Als ik door Noord-Holland trek, dan draai ik wel eens op kermissen. Daar is Nederlandse hits helemaal weer in. Ja. Als ik dan bijvoorbeeld stiekem gedanst draai, nou, iedereen zingt het mee. Ook de jeugd, hè?
1: Ja, klopt. Ja, ik zie het ook in de concerten. Als wij spelen, dan staan er echt een groepje, die zijn nog geen 20. En die staan niet alleen de hitjes mee te zingen, maar ook de onbekende liedjes. Denken, hoe is het mogelijk? Hoe kan het?
0: Had je dat ooit verwacht, toen je vroeger daarmee begon?
1: Nee, ik had natuurlijk sowieso niet verwacht dat ik op deze leeftijd nog actief in de muziek zou zijn, want... Kijk, 40 jaar geleden.
0: Ja, 40 jaar geleden.
1: Geen oude artiesten.
0: Dan kon je niet voorstellen dat dan zo zou gaan.
1: Oude popartiesten in ieder geval, hè? Want Mick Jagger is 12 jaar ouder dan ik, of 13 jaar.
0: Ja, want het ontstond in de tijd dat jullie echt populair waren.
1: Ja. Ja. Dus de beginnende popbandjes, er waren geen oude muzikanten.
0: Nee.
1: Dus dat is met de tijd is dat zo normaal geworden. En nu is het heel normaal dat ik als oude lul nog op het podium sta.
0: Nou, en terecht.
2: En wat had je dan verwacht hoe je leven er dan uit zou gaan zien?
1: Ja, weet ik niet. Ik denk dat ik met 30 dat het wel een beetje zou afgelopen zijn. En dan iets anders gaan doen.
0: Had je plannen gemaakt voor daarna dan?
1: Nee, eigenlijk niet. Dus toen ik 37 was, dacht ik, oh jee, en wat nu?
0: Ja.
1: En toen heb ik me opgegeven voor de opleiding popmuziekdocent in Rotterdam, conservatorium. De voorloper van de Rock Academie. En dat heb ik toen 2 jaar gedaan. En toen ben ik muziekdocent geworden.
0: Hoe was dat? Want je bent docent geweest op de middelbare school. Hè?
1: Ja.
0: Ja, dan kom je dus in een klasje, in een lesje. Daar hebben dus mensen... Het is een verplicht vak. Hè? Dus
1: ja.
0: Sommige mensen hebben er heel veel zin in. Maar sommige ook niet. Hoe ga je daar dan mee om, Erik?
1: Ja, weet ik niet. De meesten vinden het wel leuk. Want bij mij was het echt een doevak. Dus ze moesten drummen, ze moesten piano spelen, ze moesten ukulele spelen.
0: Ze moesten actief meedoen.
1: Ja, het was echt actief.
0: Ja.
1: En de drempel was heel laag. Dus ik begon echt met hele makkelijke dingen. Dat wat iedereen kon. En op die manier trek je iedereen mee. En iedereen gaat het dan op een gegeven moment toch wel leuk vinden.
0: Dat is ook zo. Hè? Want kijk, je hebt ook rekenen vroeger als vak. Of Nederlands. Dan was muziek krijgen eigenlijk stiekem nog wel leuker, toch?
2: Ja, toch? Maar daar is een docent wel heel belangrijk in.
0: Zeker, jij speelt wel een hele belangrijke rol.
2: Ja, zeker. Klopt,
1: ja, motivatie en enthousiasmeren, dat is heel belangrijk.
0: Nou, en motivatie, dat had jij genoeg, nog steeds.
1: Ja.
0: Neem ons mee terug naar vroeger Toontje Lager. Ik heb begrepen dat jij vroeger, in het begin, zong jij alleen maar Engels.
1: Ja,
0: jij wilde geen Nederlands.
1: Dat was niet mee opgegroeid.
0: Nee.
1: Kijk, voor de 1980 was Nederlandstalig eigenlijk alleen maar smartlappen.
0: En dat wilde je absoluut niet.
1: Volksmuziek. En ja, daar hield hij gewoon niet van. Ik zat meer in de hoek van de Deep Purple en Led Zeppelin. Dus dat is heel wat anders.
0: Want daar ben je mee opgegroeid ook.
1: Ja, daar ben ik mee opgegroeid.
0: Waren dat ook je voorbeelden dan?
1: Nou, dat was wel muziek waar ik heel erg intensief naar geluisterd heb, ja. Ja.
2: En jouw moeder is ook een beetje een voorbeeld voor je geweest, hè?
1: Ja, mijn moeder heeft mij leren zingen, eigenlijk.
2: Van heel jongs af aan?
1: Ja, toen ik 4 was, stond ik bij de afwas met mijn moeder te zingen. En zij heeft mij geleerd om... Als zij de tweede stem zong, ik de eerste stem kon houden. Dus kon vasthouden.
2: Wow.
1: En dat heeft een tijdje geduurd. En op een gegeven moment lukte dat. En toen is ze overgestapt naar dat ik de tweede stem moest zingen. En zij de eerste stem. En als je zo jong bent, is het best lastig. Want je gaat heel snel mee met die andere stem.
2: Ja.
0: Was dit ook de inspiratie een beetje geweest?

0: geweest, waardoor jij misschien later ook leraar bent geworden? Omdat jij van je moeder dit zo geleerd hebt.
1: Nou nee, dat leraarschap ben ik gewoon ingerold. Ja. Ik ben een keer ingevallen voor iemand. En ik dacht, oh, dat is eigenlijk best wel leuk.
0: Dan moet je ook wel ontdekken, dat toch? Ja. Dat je dat wel leuk vindt.
2: Weet je wat ik nou zo leuk vind? Hè? Dan komen hier heel veel natuurlijk bekende Nederlanders. En het zijn allemaal leuke mensen, hoor. Maar soms komen ook wel ego's. Maar jij bent zo normaal.
0: Ja. Ja.
2: Hoe ben je zo bescheiden gebleven?
1: Nou, ik denk dat dat ook te maken heeft met het beginperiode van Toontje Lager. Wij hebben namelijk, toen ik erbij kwam, hebben wij nog anderhalf jaar lopen ploeteren.
2: Ja.
1: En echt ploeteren en platenmaatschappijen aangeschreven. En echt ons best gedaan om ergens een
0: gezien
1: plaatcontract te
0: okay.
1: krijgen. En dat lukte maar niet. En we hadden echt goede liedjes. En live merkten we dat het publiek ook wel daar oren voor had.
2: Ja.
1: Maar het lukte niet op de een of andere manier. Totdat wij stonden op Flaterpop in Delft. En toen zijn we achteraf uitgeroepen tot leukste band van dat festival. En toen konden we de platenmaatschappijen uitkiezen. Maar met hetzelfde repertoire stonden wij dus eerst voor 30 man te spelen. Waarvan
0: en niemand
1: de helft
0: kende
1: geen
0: toen niet Toontje Lager was.
1: Ons had, ja. Voor ons had. En een half jaar later, met het bijna hetzelfde repertoire, hadden we uitverkochte zalen.
0: Kun je niet voorstellen,
1: dus
0: eigenlijk.
1: Dan blijf je wel met je,
2: ja,
1: benen,
2: ja,
1: met je voeten op de grond staan.
2: Ja.
1: En dan relativeer je ook van oh ja, weet je,
0: want
1: wat is er gebeurd?
0: Wat niet veel mensen weten is dat jij eigenlijk later bij de band of de groep Toontje Lager bent gekomen. Ja. Daarvoor hadden ze eigenlijk een andere zanger.
1: Ja.
0: Maar daarvoor waren ze niet zo populair. Dus we kunnen eigenlijk wel een beetje concluderen.
2: Ja, de succesformule zit hier.
0: Dat door Erik komt. Ja, hoe ben je zo gekomen dan bij Toontje Lager?
1: Dat is denk ik te veel eer.
0: Ja, die mag je echt in je zak steken, want dat is echt zo. Okay.
1: Nou, dat weet ik niet. kijk, de eerste jaren zonder mij als zanger hebben degene die de liedjes schreven, hebben zich ook ontwikkeld.
0: Ja,
1: dus dat is ook
0: tuurlijk
1: beter geworden.
0: Ja.
1: Snap je? Dus het is niet alleen mij.
0: Het is een proces.
1: Het is wel zo dat ik een karakteristieke stem heb die heel herkenbaar is.
0: Ja.
1: En dat heeft misschien wel meegeholpen.
0: Nieuwe single is er voor jou uitgekomen. Je bent bezig ook met een album. Daar gaan we zo meteen even over hebben. Ik vind het eerst leuk om namelijk even die single te luisteren.
1: Ja.
0: Wat ik zo knap vind, heb ik ook al tegen jou gezegd. Het is als je in een tijdcapsule stapt. Want je hoort gewoon dat het Erik Mees is, Toontje Lager. Dat geluid, dat heb je. En dat hangt aan je en daar mag je ook trots op
2: maar
0: zijn.
2: Maar wel van nu moet ik erbij.
0: Wel van nu.
2: Ja.
0: We gaan eerst even luisteren naar de single. En dan zit een heel mooi verhaal achter waar dit nu vandaan komt.
1: Het is niet van nu eigenlijk.
0: Nee, nee.
2: Klinkt het wel.
0: Nieuwe single dus van Erik Meesie. Wat ik ook probeer. En ga even in je hoofd terug dan de jaren 80, 90. Dat is prachtig.

0: Ja, je denkt, ben ik wakker geworden in de jaren 80? Nou, had gekund, hè? Ja, je gaat misschien in je hoofd even terug naar die tijd. Het is nieuwe muziek van Erik Macy. Wat ik ook probeer, een nieuwe single. Ja, wij zeggen nieuwe muziek. Erik is hier in de studio. Erik, hoi, goedemiddag.
1: Oh.
0: Eigenlijk is dit, er zit een heel verhaal achter, hè?
1: Ja, klopt.
0: Dit is eigenlijk al opgenomen in de jaren 80.
1: Eind jaren 80 is dit opgenomen. En niet alleen dit liedje, ik heb een heel album klaar liggen. Met allemaal Nederlandstalige liedjes. Een stuk of 12, 13 nummers. En die heb ik dus toen opgenomen. En daar is toen niks mee gedaan. Dus niemand had interesse erin. En op een gegeven moment was mijn bandrecorder waar ik het mee opgenomen was kapot. Dus die banden lagen maar in de kast. Ik had bij een verhuizing heb ik ze bijna weggegooid.
0: Ja, want dit is best een specifiek iets, hè? Het is, je vertelde, je neemt dit op, een achtbandsrecorder is het.
1: Ja,
0: dat betekent dat je dus acht sporen hebt.
1: Je kunt acht partijen opnemen. Ja.
0: Dus dan bedoel je, je hebt bijvoorbeeld je stem los, dan kun je een gitaarspel opnemen en een pianospel. Ja. Alleen het apparaat dat af kon spelen, was bij jou stuk.
1: Ja, dat was kapot.
0: En jij dacht, niemand heeft zo'n ding meer,
1: nee, dat wordt niks meer. Nee, dat wordt niks meer.
0: Wanneer is dat moment gekomen dat jij toch iemand gevonden hebt of iemand bij jou aanklopte van, hey, die heeft nog zo'n apparaat?
1: Dus, ik denk 3-4 jaar geleden kwam ik uit bij Wouter Kruijf. Die woont in Utrecht, heeft ook een studiootje. En die had nog zo'n ding en toevallig kwam ik daarachter. Ik weet niet precies meer hoe, maar dus ik ben met al mijn banden ben ik daar naartoe gegaan. We hebben alles gedigitaliseerd. En we hebben alles opnieuw gemixt.
0: Dat is ook wel een beetje wat je hoort, hè? Eigenlijk wat er dus gebeurd is, is jij hebt het opgenomen. Nou, 40 jaar terug, denk ik. Ja, bijna wel, hè?
1: Ja.
0: Hoe dat gebeurd is ook heel mooi. Gaan we zo over, jullie hebben het met z'n tweeën allemaal opgenomen. Ja. Is ook heel bijzonder. Gaan we zo meteen nog even over hebben. Die banden, die heb je dus vervolgens ingeladen, hè? In een nieuw programma.
1: Ja, in de computer.
0: Zoals vandaag de dag.
1: Ja.
0: En een beetje opgepoetst.
1: Ja.
0: Zodat het wel een beetje klinkt zoals nu.
1: Ja.
0: Maar nog steeds met de vocals uit de jaren...
1: Ja, we hebben niks hoeven repareren. We hebben zelf niks bij hoeven trekken qua toonhoogte. Alles was padzuiver.
0: Ja. Maar dus het klinkt ook precies zoals Toontje Lager of Erik Macy vroeger was. Dit is, ik kleef misschien een beetje. Maar je bent het natuurlijk
1: dat
0: ook.
1: Dat vind ik wel leuk, ja. Dat is leuk om te horen.
2: En stond je ook nog achter, want ik bedoel, de teksten blijven de teksten. Jaren later stond je er nog steeds achter.
1: Ja, teksten zijn nog steeds voor mij helemaal oké. Okay.
2: Wat goed, ja.
0: Zo'n bandrecorder. Erik is leraar geweest, hè? Wat ik niet wist is dat hij veel instrumenten bespeelde. Ze hebben met z'n tweeën niet alleen deze single opgenomen... maar dus het hele album was straks in oktober verschijnt.
1: Ja. Samen met Ray van Zalen, ook een Arnhemmer. En hij was heel erg goed in het arrangeren... en in het toetsen bespelen en het programmeren van de drumcomputer. En ik was meer de invuller van de gitaarspartijtjes en af en toe ook toetsen. Dus ik speel ook toetsen en... En zang natuurlijk, en koortjes.
0: Ja, maar je moet dus wel meer kunnen. Het is niet, kijk, ik heb vaak met piano spelen... dan gaat mijn rechterhand hetzelfde doen als mijn linkerhand. Hè,
1: dat
0: gaat. Maar je moet dus wel echt gevoel hebben voor muziek. Je moet echt wat kunnen, wil ik zeggen.
1: Wij voelden elkaar heel erg goed aan. En we hebben elkaar ook ontzettend uitgedaagd, denk ik. En daarom is het ook zo goed geworden.
0: Ja. Heb je nog wel eens gesproken over die, die banden van joh, weet je nog toen?
1: Jawel, we hebben regelmatig contact nog. En we gaan af en toe een biertje drinken. En dat is heel lullig. Maar het gaat er eigenlijk alleen maar over hoe trots we zijn over die opnames.
0: Ja.
1: Dan gaan we weer helemaal dat liedje weer maar uitpluizen. Van, en dat ken je dat partijtje nog. En weet je nog dat het moeilijk was?
0: Wat heeft hij het ook weer gehoord? Heb je hem meegenomen van joh, ik heb eigenlijk
1: Hij heeft alles gehoord. Ik heb alles hem natuurlijk ook toegestuurd en zo als het af was.
0: En hij moet hetzelfde gezegd hebben als ik van zo. Wat, dit klinkt precies zoals we het bedacht hebben.
1: Ja, dit klinkt super. Ja. Ja.
0: Oktober komt dus het hele album wat jullie met z'n tweeën als waar hebben opgenomen. Dat wordt nu dus een beetje allemaal opgepoetst en wordt klaargemaakt.
1: Het is klaar om uitgebracht
0: te worden.
1: Ja.
0: Zit daar ook nog, wat is tegenwoordig ook helemaal hip, wordt het uitgebracht ook nog op een LP?
1: Dat weet ik niet. Ik weet dat er een lange wachttijd is om LP's te laten drukken.
0: Ja.
1: Ik ben zelf, zou het zelf al heel mooi vinden als het ook op cd wordt uitgebracht. Ja. Dan heb je toch iets fysieks. Dat willen mensen toch wel graag. En LP zou wel mooi zijn. Maar dan moet ik even kijken hoe dat financieel zit. Want ik heb al deze...
0: Ja, het kost natuurlijk wel veel geld.
1: Al deze opnames en die studiotijd heb ik allemaal uit eigen zak betaald.
0: Dus dat moet het wel ook weer opleveren zo?
1: Nou, dat gaat niet lukken. Maar dat gaat het
0: hoeft ook niet.
1: Nee, hoeft ook niet.
0: Zometeen gaan we nog even hebben over... want je bent nog hartstikke druk. Je treedt ontzettend veel op.
1: Ja.
0: Gaan we zometeen nog even over hebben. We spelen zometeen ook een spel. Is ook leuk.
1: Ja,
0: dit is meer voor de luisteraar. Hè? Uitgekookt en uitgekleed. Mag je weer raden naar wat voor liedje wij op zoek zijn. En een Engelstalig album komt er dan ook aan. Kunnen we het ook nog wel even zometeen over hebben.
1: Ja,
0: leuk. Dames en heren, bij ons vandaag is Erik Macy.
3: One ticket, please.

0: bij NH met Let the Music Play. Het is ondertussen bijna 16:30. De hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Laura, goedemiddag. Wat zit er zo met erin?
1: Hallo, hallo. Ja, groot nieuws voor Douwe Bob. De zanger heeft opnieuw iets bijzonders.
0: Oh, hij heeft wel vaak wat bijzonders, hè?
1: Dat is wel
0: heeft
1: waar. Wel.
0: En zo meteen hoor je ABC.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks Bo.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie Olifant.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
8: Ik mag graag tuinieren.
9: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
10: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
11: Ik niet.
7: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
12: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
13: Ik ben Amy uit het dynamische Beverwijk.
14: Berend, dit is Berend uit Hilversum.
15: Ik ben Karen en ik kom uit Purmerend.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 16:30, momenteel in Wieringenwerf is het 20 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Laura. Laura, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Gistermiddag is in Purmerend een jongen mishandeld door een groep van zo'n 12 personen op fatbikes. Het slachtoffer fietste met zijn vriendin toen de groep hem achtervolgde. De jongen werd geschopt en geslagen en persoonlijke spullen werden afgepakt. De politie zoekt nog naar de daders. Een 17-jarige jongen uit Amsterdam-Zuidoost is aangehouden nadat de politie in zijn slaapkamer een revolver, een alarmpistool en 3 cobra's vond. De spullen kwamen aan het licht bij een doorzoeking van zijn woning als onderdeel van een internationaal politieonderzoek. De jongen zit nog vast en is inmiddels voorgeleid aan de rechtercommissaris. En het is zover. De laatste Grand Prix op circuit Zandvoort. Duizenden racefans reizen af naar de duinen voor een laatste keer Formule 1 spektakel op Nederlandse bodem. Verslaggever Paul Tromp was ook op pad in Zandvoort en hij sprak daar een jonge blikjesverzamelaar.
17: Het gaat supergoed. Ja, we hebben heel veel opgehaald al. Zo'n 10 euro wel.
18: En wat gaan jullie ervan kopen?
17: Ja, dat weten we nog niet. We verdelen het geld, waardoor we kunnen er zelf wat mee doen.
18: Ja, en wat drinken die mensen nou hier?
17: Ja, heel veel bier, denk ik. En cola eigenlijk. Dat is wel het meeste, ja.
1: Nou, dat klinkt als een goede business. Op het strand was het rustig, maar deze paviljoenhouder weet zeker dat de lege stoelen in zijn zaak vanavond bezet gaan zijn.
19: Nee, want met de kennis die we hebben van het afgelopen jaren, zeg maar, want het fenomeen is voor het laatst, niet voor het eerst, weten we gewoon dat het overdag in het algemeen vrij rustig is. Iedereen zit op het circuit, Zandvoort is opgesloten en we proberen nu vanavond vanaf 4 uur, 4:30, 5 uur, dan zie je gewoon dat de mensenmassa vanzelf naar beneden komt.
1: En deze fan stond net buiten het circuit op zijn telefoon te kijken.
20: Oh, ik ben aan het luisteren het geluid. En dan natuurlijk gewoon kijken naar wat er allemaal gebeurt. Hè?
18: Ja?
20: Ja.
18: Maar wilde u niet liever op het circuit zijn dan?
20: Nou, we gaan meestal naar Spa in Francorchamps.
18: Ja?
20: Ja, en dan 2 achter elkaar, dat wordt wel een beetje duur.
1: De sprintkwalificatie is, als het goed is, net begonnen.
0: Die begon, net begonnen dus.
1: Om 16:30. Inderdaad.
0: Dus, zijn de fans, Erik, ben jij fan van Formule 1? Kijk je dat?
21: Nou, als ik kan, dan kijk ik, ja.
0: Ja. Vind je het jammer dat het de laatste keer is in Zandvoort?
21: Ja, vind ik wel jammer, ja.
0: Ja, toch? Ja. Het is een beetje Nederlands erfgoed dan toch ook daar, dat circuit is Zandvoort.
21: Want volgens mij is het hartstikke druk altijd. En,
0: ja. Nou, oké. Okay. Nu begonnen dus de kwalificatie. Half vijf. Okay.
1: Ja, half vijf inderdaad, de sprintkwalificatie. En Douwe Bob, jongens, wordt opnieuw vader. Oh. Zijn vrouw Anouk is in verwachting van hun tweede kindje, dat begin volgend jaar wordt geboren. Het stel maakt het nieuws bekend op een foto waarop hun zoontje Elias de zwangere buik van zijn moeder kust. Douwe Bob werd in 2022 in korte tijd vader van drie kinderen bij drie verschillende vrouwen. Nou ja, goed, maar dit is met zijn eigen
0: vrouw. Dit is
1: vrouw.
0: Dus de vierde Anouk. Die dan nu komt.
1: De vijfde.
0: Ja, want eentje is, dat is natuurlijk niet zo mooi afgelopen volgens mij. Hè? Dat was een beetje silofaal. Is er niet eentje...
1: Stilgeboren.
0: Ja, volgens mij wel.
1: Uit mijn hoofd, ja.
0: Gaan we even opzoeken voordat we wat zeggen wat niet...
2: Ik moet wel zeggen, ik ben wel een beetje trots op Douwe Bob. Mag ook een keer.
0: Waarom ben je trots op Douwe Bob?
2: Nou ja, hij heeft natuurlijk... problematiek gehad met drank.
0: Ja.
2: Al die kinderen en die vrouwen en zo werd een beetje lacher over gedaan. Maar volgens mij is die hartstikke stabiel met die Anouk en dus een tweede kind. Nou, mag ook wel een keer gezegd
0: worden. Tuurlijk, is ook zo. Ja. En weet je, het is ook heel knap, hè? Want ga er maar staan, elke dag op zo'n groot podium. Alcohol overal om je heen. Hij drinkt nog steeds
2: vrouwen overal.
0: Hè? Ook dat. Nou, is dat misschien iets moeilijker voor hem dan die alcohol. Want dat doet hij echt heel goed. Hij houdt hij echt heel goed vol.
2: Ja. Ja.
0: Ik heb het even opgezocht. Hij heeft inderdaad eind 2024 een stilgeboren zoontje. Gabriel, zie ik hier.
1: Klopt.
0: Ja. Ja, nou, het is er wel gegund, toch?
1: Zeker weten. Groot feest.
0: Denk ik ook.
1: Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
0: Dankjewel, Lau. Het weer dan met Jan Visser. Jan, goedemiddag.
11: Goedemiddag, Nick.
0: Hoi.
11: Vanmiddag valt er plaatselijk nog een bui in de provincie, maar vooral in noordelijk Noord-Holland is het overwegend droog met geregeld zon. Wordt maximaal zo rond de 20 tot 21 graden en de wind is meest matig uit het noordwesten. Op zaterdag, vooral in de ochtend, buien. In de middag ook nog wel een bui, maar in de loop van de middag wordt het wat droger met nu en dan zon. En de temperatuur komt uit op 19 tot 20 graden. Bij een matige, aan zee en op het IJsselmeer, af en toe een vrij krachtige wind uit het noordwesten.
0: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er staan 7 vertragingen. Het valt allemaal wel mee. Je krijgt de 2 langste. Dat is de A9 Diemen richting Alkmaar tussen Amsterdam-Zuidoost en Amstelveen. 19 minuten daar. En ook de A10 knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt de Koenplein. 20 minuten.

0: Is dit iets wat je kan waarderen, ABC? The Look of Love, het liedje van ABC?
1: Sorry, ik had net mijn kop...
0: Oh, sorry, ja, we hadden net het liedje gedraaid. ABC, is The Look of Love. Is dat iets wat je...
1: Nou, ik was vroeger niet zo van de...
0: Van de pop?
1: Van de disco en de soul.
0: Nee. Jij vond het mooier om Genesis
1: te
0: zien.
1: Bij mij moest er wel flinke gitaarpartijen in zitten, weet je wel.
0: Maar toch hoor je dat niet heel erg zo, die harde gitaar. Het is gewoon een toontje lager.
1: Nee, het is heel erg melodieus.
0: Ja.
1: Daar hou ik ook wel van.
2: Ja. En wat vind je van de muziek van tegenwoordig?
1: Ja, moeilijk.
0: Moeizaam, ja.
1: Inspiratieloos. Nee, het komt niet meer bij me. En ik ben natuurlijk iemand van de oude stempel. En als ik een plaat draai, dan weet ik precies wat vol nummer is. Zelfs de toonsoort weet ik en zo. Dus zo'n volgorde van zo'n plaat, daar is over nagedacht. En nu hoor je alles door elkaar. En dat vind ik eigenlijk gewoon niet zo leuk. Dus
0: vind jij dat liedjes misschien ook tegenwoordig niet echt meer een verhaal hebben? Want vroeger, als jij een tekst had geschreven, dan ging het ergens over. En dan was het verhaal van A tot Z, bij wijze van spreken.
1: Ja, dat wordt nu, vooral in het Nederlands, wordt dat een beetje losgelaten. En ik vind dat soms wel heel erg knap. Want je moet zelf eigenlijk gaan nadenken over wat er wordt bedoeld en gezegd.
0: Ja.
1: Vind ik wel leuk. Maar qua muziek vind ik het allemaal een beetje een eenheidsworst worden. Want ja, er is geen, hoe noem je dat, er is geen spanning meer.
0: Nee. Het lijkt allemaal erg op elkaar, vind jij?
1: Ja, en dezelfde akkoorden, geen verrassingen meer. Dat je denkt van, hé, wat gebeurt hier?
0: Ja.
2: En is er dan ook juist een Nederlandse artiest van nu dat je zegt, ja, maar die vind ik fantastisch?
1: Nou, we hadden het net over Douwe Bob.
0: Ja.
1: Die vind ik dus wel heel erg goed. Die heeft een mooie stem en die kan gigantisch gaaf zingen.
2: Ja.
0: Is ook wel erg eigen nog ook, hè?
1: Ja. Het is gewoon iets.
0: Is dat ook een beetje terug te horen op jouw album die in oktober uitkomt? Is dat echt nog een album wat jij zegt, dat gaat ergens over? Dat zijn melodieën,
1: Klopt, ja. Het zijn echt hele aansprekende nummers, vind ik zelf.
0: Ja. Ja. Dit komt dus in oktober, maar je hebt ook nog een heel Engelstalig album liggen.
1: Ja, klopt. Want eind jaren 80 zijn we eerst met z'n tweeën begonnen met een Engelstalig...
0: Ook met z'n tweeën helemaal opgenomen?
1: Alles met z'n tweeën opgenomen,
0: op diezelfde bandrecorder?
1: Ja, diezelfde 8-sporen bandrecorder, ja.
0: Dus ook dat materiaal, dat komt eigenlijk uit de jaren 80.
1: Is en klaar,
0: dat ligt te wachten tot het uitgebracht wordt.
1: Ja.
0: We willen het horen,
1: ja,
0: Erik.
1: Snap ik, ja.
0: Eerst dit even.
1: Ja.
0: Zullen we even een spelletje spelen?
2: Ja,
0: dat is leuk. Vinden de luisteraars ook leuk. Schrik niet, Erik.
3: Uitgekookt en uitgekleed.
0: Heet Uitgekookt en uitgekleed, waar iedereen maar gewoon netjes blijven zitten. We hebben namelijk een liedje volledig ontleed. Aan jou de belangrijke taak om op te lossen. Wat zoeken wij nou hier? Mocht je weten wat wij zoeken, dan kun je dat even laten weten. 088 850 51 52. Let goed op, want dit is het liedje.

0: Ja, Erik, jij mag het sowieso niet zeggen natuurlijk, maar heb je enig idee?
1: Nou, ik wou het eigenlijk aan mijn buurvrouw vragen.
0: Oh ja, ja. Heb ik één idee? Goed, jij kan het laten weten. 088 850 51 52.

0: Rod Stewart bij NA met Do You Think I'm Sexy.
1: Uitgedoopt. En uitgekleed.
0: Ja, het is zo'n ontzettend moeilijk spel wat we aan het spelen zijn op de radio. Maarten, wie hebben wij aan de telefoon?
2: Nou, het is Leo geworden.
0: Leo, goedemiddag.
3: Hele goedemiddag.
0: Oh, ja, voordat je zegt, jij weet namelijk wat het is, maar voordat je dat zegt, zullen we nog één keer even luisteren naar het fragment?
3: Ja, leuk.
0: Hè, zodat meer mensen misschien weten wat het is.

0: wat zoeken wij?
1: Het is wel een karaoke-versie, maar het is stiekem gedanst van Toontje Lager.
0: Nou, zeker weten, Leo, gefeliciteerd hoor. Kijk, ik zit ondertussen even Erik aan te kijken, want die zit bij ons in de studio natuurlijk. Had jij het geweten, Erik, natuurlijk, hè? Eerste noot, hè?
2: Had best wel iets moeilijker mogen zijn.
0: Ja. We hebben de lat niet heel hoog gelegd vandaag.
3: Nee, we hebben geen lat hier in
0: dit programma. Nee, die is helemaal verdwenen ondertussen. Leo, ik mag je feliciteren, want jij wint een prachtig cadeau. We gaan even opzoeken wat. Blijf even hangen, kom Maarten zo meteen bij je. Goed, Leo?
1: Ja, helemaal goed.
0: Zullen we ook even draaien dan stiekem gedanst?
1: Ja, graag.
0: Ja, en pas op, hè. Doe het niet te stiekem, hè?
1: Nee, maar wel met zang.
0: Ja, dat wel. Gaan we doen, ja. Komt-ie. Toontje Lager, hoor je bij NH.

0: is Toontje Lager bij NH met Stiekem Gedanst. Bij ons zit Erik Meijers. Dit is natuurlijk de liedzanger van Toontje Lager. Als je dit zo hoort, Erik, dan zeg jij, dit is niet mijn favoriet.
1: Nee, ik vind het wel een heel leuk liedje. Maar mijn favoriet liedje is Vroeg of Laat.
0: Ja, het is een heel mooi liedje is dat.
1: Ja,
0: het
1: is gewoon heel mooi.
0: Maar komt het omdat Stiekem Gedanst misschien een hele grote hit is geweest, dat jij te veel hebt gehoord en dat je dan heel kritisch er bent? Of had je in het begin al zoiets, dit wordt, dit vind ik niet mooi.
1: Ik vind het op zich een heel goed lied, ook omdat het op mijn lijf geschreven is. Want ik had vroeger ook zo'n onschuldige jongen die niet te dik was. En ook vooral niet durfde naar meisjes de eerste stap te zetten. En daar gaat het liedje eigenlijk om, hè? Dat je stiekem danst. Je danst wel met iemand, maar die ander weet het niet. Dat is stiekem dansen.
0: Je vertelde wel eens dat vooral nu later veel mannen naar jou toe zijn gekomen die zeggen van, het heeft me vroeger wel geholpen.
1: Ja, wij hebben natuurlijk heel veel teksten waarin de onzekerheid van de man naar voren komt. Ja. En vroeger waren natuurlijk vooral de meisjes die naar ons optreden kwamen. En vooral na het optreden. En nu zie ik steeds meer mannen die naar mij toe komen en zeggen van, god, ja, die muziek, die hebben me echt door mijn puberteit heen gesleept. Ja. Echt, het is heel leuk.
0: Ben je dan ook wel trots als je dat hoort?
1: Ja, daar ben ik trots.
0: Een beetje voor gedaan.
1: Ja.
0: Jij treedt toch best wel veel op, hè? Jij vertelde, je doet heel veel voor alles. Wat Maarten tegen jou zei, je bent zo lekker normaal gebleven. Want jij stond gewoon laatst ook op de kermis in Heilo.
1: In Heilo, ja.
0: Lopen er dan mensen langs en die denken, hey, dat is Erik Meijers, wat sta je daar? Sta je dan op een podium of is dat dan gewoon?
1: Het was in een straat, dus het podium stond niet in de lengte richting, maar gewoon in de breedte, dus tegenover huizen. Maar het leuke was dat het leek wel alsof iedereen voor mij gekomen was. Want er liep niemand voorbij, ze stonden echt allemaal te wachten op.
0: Dat is toch leuk?
1: Ja, dat is hartstikke leuk.
0: Is toch ook een eer?
1: Had ik niet verwacht in Noord-Holland.
0: Maar komen ze er ook naar je toe en zeggen ze dan, hey, Erik, hoe is het nou?
1: Ja, ook.
0: Leuk. Natuurlijk.
1: Ja. En gewoon aanspreekbaar natuurlijk.
0: Nou, je bent ook ontzettend druk, hè? Want je bent ook nog steeds op tour met Nederpop Allstars.
1: Klopt.
0: Moeten we even kort uitleggen wat dat is? Dat zijn allemaal bekende.
1: Het is eigenlijk een bestaande band met een eigen zanger, maar die een project hebben waarin ze gasten uitnodigen. En meestal zijn dat een vast aantal gasten, een stuk of 5, 6. En dan hebben ze een avondvullend programma met, ja, iedereen doet 3 liedjes. Dus je hebt gewoon een avond.
0: Het is ook gezellig
1: met
0: voor
1: alleen
0: jou.
1: Maar hits. Nol Havens, Alidus Hidding.
0: Van de Time Bandits. Nol Havens dan van VOF de Kunst, hè?
1: Ja, en Mai Tai doet mee. Soms doet Lois Lane mee. Henk Westbroek heeft meegedaan.
0: Travassi zag ik nog ergens
1: staan. Travassi, inderdaad. En heel af en toe doet Peter Koelewijn mee. En Hans de Boy.
0: Leuk. En dan hebben jullie de XXL variant volgens mij op 12...
1: december, ja.
0: In de AFAS.
1: Ja,
0: ja. Kaartjes kunnen nog kopen. Doe je op nederpopalsos.nl. Dan kun je ook kijken wat nog meer gepland staat. Hè? Dat je langzaam. Maar bij de XL-variant komen ook heel veel artiesten.
1: Ja. Ja, dat wordt echt een hele bijzondere avond.
0: Ja. Doen. En ga je zelf nog theater in met jezelf als solo?
1: Theater, ik ben niet zo dol op theater, moet ik eerlijk zeggen. Ik sta liever in een club waar iedereen lekker drinkt en lult vooral.
0: Ja. Een kroeg bijvoorbeeld is dan ook prima voor jou. Leuke café waar 100-200 man komt.
1: Kan ook, hoor. Ja. Ja.
0: Oké, gezellig.
1: Theater, ik heb het wel gedaan, maar ik vind het een beetje.
0: Vind je het intiem als iedereen zo naar je zit?
1: Nee, daar kan ik
0: heel
1: goed tegen, hoor. Maar ik vind. Ja, misschien dat ik nu dat niet moet zeggen, maar ik vind wel dat tegenwoordig als je in een theater komt, dat het de ontvangst en zo en de entourage.
0: Het is heel anders dan vroeger, broer.
1: Dat zo onpersoonlijk is.
0: Oh, ja.
1: En vaak ook niet. Ja, je voelt je bijna niet welkom.
0: Dus jij gaat liever voor de kroeg. Of tenminste voor een leuke café waar de sfeer goed is. En waar mensen lekker een biertje kunnen halen.
1: Dan kan ik mijn toekomstige theatertour wel vergeten. Ja.
0: Dat zal wel loslopen. Want dat komt ontzettend veel moois. En Erik, dankjewel dat je hier was vandaag.
1: Ja,
0: oktober dus het nieuwe album in het Nederlands. Het mooie album in het Engels. Waar wij stiekem even wat van mochten meehoren net. Het klinkt heel goed. Dat ligt nog even op de planken. Maar dat komt er vast en zeker aan.
1: Ja,
0: je bent altijd welkom bij ons. Mocht je weer wat moois hebben, bel ons gerust.
1: Ja, is goed.
0: Dan houden wij de stoel warm.
1: Heel leuk.
0: Dames en heren, mag een applaus voor

0: bij NH met Lush Live. Zometeen, och, deze Heaven is a Place on Earth.
1: NH Sportcafé met Leo Driessen.
2: Ja. En dan gaat hij er weer tussendoor.
3: Nou ben ik weer helemaal van
4: mijn cadans. Ja. Zal ik dan in tussentijd dat jij je cadans weer zoekt een excuses aanbieden?
3: Nee jongen, dat is helemaal niet nodig. Ik vind dat gezellig.
5: Nou, doe het wel.
3: Want we zijn een sportcafé, daar moet dat kunnen.
1: Leo Driessen in.
4: Ja, dat zeg ik niet.
1: NH Sportcafé.
6: Ook als podcast.
1: Morgen om 10 uur bij NH.
7: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rabo-dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rabodakwerken.nl.
8: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06 2726 0222.
9: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
8: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
10: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
11: In het echte Amsterdam is er Kema Vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! De hele maand augustus varkensbraadworsten 7,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
12: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Hallo, ik ben Alida. Ik kom uit het mooie Oost-Staan.
14: Ik ben Willem, wereldberoemd melkveehouder uit Ranzorp.
15: Ik ben van Java en nu woon ik in de Bomenbuurt in Amsterdam-Oost.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 1 minuut over 5. Belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Laura Ozinga. Goedemiddag.
17: Goedemiddag. De politie vindt een revolver, een alarmpistool en cobra's in een slaapkamer in Amsterdam. In Purmerend is gistermiddag een jongen mishandeld door een groep van 12 personen op fatbikes. De politie is nog op zoek naar de daders. En Douwe Bob wordt opnieuw vader. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
18: Clemens Peters met het NOS-journaal. De grote natuurbrand bij Venray is na 3 weken helemaal uit. De regen van de afgelopen dagen heeft daarbij geholpen, zegt de gemeente. De brand brak uit op 3 augustus. Na 2 dagen werd het zijn brandmeester gegeven, maar het vuur laaide daarna telkens weer op. Het blussen was een grote operatie waarbij honderden brandweerlieden zijn ingezet en blushelikopters van Defensie. Uiteindelijk is 100 hectare natuur verwoest. Het natuurgebied Boshuizer Bergen blijft voorlopig afgesloten omdat het er nog gevaarlijk is. Er zijn veel bomen beschadigd die kunnen omvallen en er kunnen takken afbreken. In een school in Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. Dat gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. De leerlingen zijn opgevangen en de hulpdiensten zijn massaal aanwezig. De aanleiding voor het incident is nog niet bekend. Bij een Zeeuwse schaal- en schelpdierenhandelaar zijn deze week 100 kilo tapijtschelpen in beslag genomen door de NVWA. De Voedsel- en Warenautoriteit zegt dat de handelaar niet kon aantonen waar de schelpen vandaan kwamen. Stroperij brengt de voedselveiligheid in gevaar, zegt de dienst. Want er moet achterhaald kunnen worden waar producten vandaan komen als er iets mis is. De nog levende schelpdieren zijn teruggegooid in het water. De Britse prins Harry en onder andere Elton John en de actrice Liz Hurley moeten miljoenen betalen vanwege de verloren rechtszaak tegen de Daily Mail. Het gaat om zeker 9,5 miljoen pond, heeft de rechtbank in Londen bepaald. Dat is het geld dat de uitgever van de Daily Mail heeft uitgegeven om zich tegen de beroemdheden te verdedigen. De rechtbank achtte niet bewezen dat de krant op illegale wijze heeft geprobeerd om nieuws over hen te verzamelen. Het nieuws komt een dag nadat Britse media melden dat Harry en zijn gezin terug verhuizen van de VS naar het Verenigd Koninkrijk. Het weer, vooral in het oosten nog regen en mogelijk onweer bij een graad of 20. Vanavond opnieuw kans op buien. Morgen bewolking en zon en dan wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De verkeersinformatie van de ANWB. Er staan 6 vertragingen. Je krijgt ze langer dan 10 minuten. Is er eentje de A10, knopend Watergraafsmeer richting knopend de Nieuwmeer tussen Afrit Volendam en Amsterdam Hemhavens. 11 minuten. Het is 4 minuten over 5. Dat betekent de hoogste tijd om zometeen het weekend te openen. Ik ben op zoek naar een weekendknaller. Echt waarvan je denkt van, oh, hier moeten we even officieel het weekend mee openen. Kun jij laten weten. 088 850 51 52.

0: op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
2: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
3: Hij is onderweg.
2: Wie?
3: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
2: Top. Koffietje, ik trakteer.
3: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: Heaven is a place on earth. Linda Carla en mij. Het is wel grappig dat ik tegen Laura zei. Ik vind dat je haar heel mooi eruit ziet vandaag. En je liep zo de studio uit.
1: Ja, ik dacht rennen.
0: Ja, we zitten wel in een radioprogramma, jongens.
1: Ja, ja, ik moet wat doen. Ik
0: terug. Hé, Erik Messi, wat een man, hè. Mooi, hè?
2: Ja, mooie film, man.
1: Ja. Getalenteerde man.
0: Oh jee.
2: En ook letterlijk een mooie man.
1: Ja.
2: Was een knappe man. Heel veel haar, hele blauwe ogen. En
0: nou, kijk, luister, ik kan het ook wel zeggen over mannen. Want deze man is... hoe oud is Erik Messi nu?
1: Wat was hij nou? 69?
0: Nou, voor 9 is dat zou je hem absoluut niet
1: echt
0: geven.
1: Nee.
0: Maar, en wat een mooie bos met... zo'n bos met haar heb ik nog nooit gehad.
1: Gewoon
0: jaloers op zijn, hè? Kijk, Maarten en ik moeten weer naar Turkije. Willen we dat voor elkaar krijgen?
2: Ja, inderdaad.
0: Zelfs dan lukt het niet.
2: Nee.
1: Ik zeg niks.
0: Nee, hè, wacht. Ja, met mijn inhammetje natuurlijk weer. Ja, ik heb weer vergeten dat inhammetje natuurlijk, hè. Och, dat raak ik nooit meer kwijt. Nee, Erik was echt een hele mooie man. Ook met zijn muziek, hè. Klinkt precies zoals het vroeg logisch, wat is opgenomen in de jaren 80. Album is in oktober te streamen. Nieuwe single is wel wat te beluisteren overal.
2: Ja.
0: Zullen we het weekend even openen?
2: Ja.
0: Hebben we glazen? Laat de glazen kelken.
2: Hebben we een glazen?
0: Oh, ja, nou.
1: Ik
0: zou
1: het zeggen.
0: Ja.
2: Dit is al glazen.
1: Er is al wat bij doorheen gegaan aan die kant.
0: Ja, de hoek is aardig leeg, dus dit moet even in de refill. Dat komt wel goed. Ik heb overigens vandaag 1 keer de bitterballen uitbesteed, omdat het Maarten zijn laatste vrijdag is. Zei Maarten, ik doe het wel.
2: Ja.
0: Zeg even hoe ze zijn.
2: Ik vind ze heerlijk.
0: Lekker, nee, ze zijn ijskoud.
2: Lekker koud.
0: Ik krijg allemaal kritiek
2: net
0: van mensen.
2: Net zoals mijn persoonlijkheid.
0: Bitterballen passen erbij. Zullen we het weekend even openen dan?
2: Ja, ik zou ja.
0: Oh, je zou ja. Je kan niet wachten. Nee. Doen we vandaag met Moose Tea en Juicy. De titel noem ik even niet.

0: Jij en ik rollen het weekend in.
1: Sprankelend, veelzijdig, creatief en ook ontzettend betrokken en aardig.
2: Jij en Nick met Nick Velderman.

0: Fleetwood Mac bij NH met Everywhere. En Everywhere is ook zeker waar we allemaal zijn. Indrukken. Ben je wel eens onder de indruk van iets? Ik vrij weinig, moet je eerlijk zeggen. Ik ben ook altijd zo arrogant dat ik eigenlijk alleen maar onder de indruk ben van mezelf.
1: Nee, maar is dat echt waar?
0: Dat is wel heel erg.
2: Het is waar. Ja,
1: ja,
2: dat is waar.
1: Is dat
2: waar,
1: echt zo?
2: Kan ik bevestigen.
0: Nou, even voorbeeld schetsen. Kijk, stel je ervoor. Ik ga twee voorbeelden schetsen. Wij gaan naar een museum. Met z'n drieën.
2: Ja.
0: Dan kan ik zo'n museum zoals het Rijksmuseum. Ben ik nog nooit geweest. Ga ik ook toegeven.
2: Ja.
0: Binnen 5 minuten heb ik een rondje gemaakt.
2: Ja, ik ook.
0: Als ik dan ga kijken naar zo'n schilderij en er staat er iemand naast me, die kan er een uur naar kijken. Die zegt, oh, dit heeft hij vast zo bedoeld. Dan denk ik, ja, ik vind het mooi.
2: Ja.
0: Maar ben niet onder de indruk.
2: Ben ik met je eens. Ik vind het ook gewoon mooi of niet mooi.
0: Ja.
2: En dan door naar de volgende.
0: Ja, we hebben wel een programma.
1: Maar je kan toch ook echt, als je dan iets ziet wat zo ontzettend realistisch is geschilderd, dan denk je toch, dit is zo knap.
0: Nee,
1: ik kan niet eens een bloem.
0: Ja, dat vind ik. Tuurlijk vind ik dat wel knap.
2: Maar
0: alleen,
2: punt. Dit staat voor kwetsbaarheid en
1: Nee, maar dat is niet onder de indruk zijn. Dat is een analytische lezing.
2: Ja, dat kan ik niet.
0: Nee, want je hebt namelijk ook mensen. Ja, dat bedoel ik. Ja. Je hebt ook mensen die gaan dan kijken, die zien steeds meer. Die zien overal wat achter. Dus als ze dan een bergje zien, denken ze, oh, zat hij vast aan de wijn toen, hè? Toen in het bergje, en dan heeft hij vast dit mee bedoeld.
1: Oh ja, en jullie bedoelen dan dat je dan onder de indruk bent van de achterliggende gedachten?
2: Ja, nou, bijvoorbeeld zoals de nachtwacht is prachtig.
1: Ja,
2: heel hartstikke mooi.
0: Heel mooi.
2: Maar dat was het dan ook voor mij.
0: Ja. Ja. Kijk, ik kan wel onder de indruk, zoals Erik Mees hier vandaag was, die zit hier heel normaal, een hele normale vent. Ontzettend groot was hij in de jaren 80. Nog steeds. Heel veel mensen kennen hem. Kijk, daar kan ik dan wel van onder de indruk zijn.
2: Ja.
0: Daar kan ik wel van onder de indruk. Maar zo'n schilderij. Nee, ik heb de sorry. Ik vind het mooi, ik vind het prachtig.
2: Maar wel van jezelf.
0: Ja, van mezelf. Ja, ik ben regelmatig van mezelf onder de indruk. Hè.
2: Ja. Nu wij nog.
0: De rest van Noord-Holland. Zo fijn zijn de keren. Toen dachten wij, ben jij wel eens onder de indruk van iets?
2: Ja. Maar je vergeet de hele aanleiding.
0: Oh, ik vergeet de hele aanleiding.
2: Ja, dat is iets heel ergs aan de hand. Een meisje met de parel is gewoon in Japan.
0: Dat meen
2: je
0: niet. Nee, dat wist ik niet.
2: Oh, dat schilderij ken je toch?
0: Meisje met de parel. Wat
2: is in Nederland.
0: Welk museum dan?
2: Ja, dat weet ik niet.
0: Lekker voorbereid.
2: Het Mauritshuis. Ja, nee,
0: ik weet het wel.
2: Het meisje met de parel, normaal in het Mauritshuis, maar die zijn aan het renoveren. En daardoor hebben ze gezegd, we gaan dit schilderij naar andere musea brengen. En op dit moment hangt dat schilderij dus in Japan in een museum.
0: Ja.
2: En daar staan rijen om dat schilderij te bekijken.
0: Dat mensen dus daarvan onder de indruk zijn. Dat was eigenlijk de aanleiding, hè?
2: Precies.
0: Hadden we eigenlijk mee moeten beginnen.
2: Ja,
0: niet?
2: Inderdaad. Voor iemand die heel erg onder de indruk is van zichzelf.
0: Heb ik dit niet goed gedaan, hè?
2: Nee.
0: Dat denk ik eigenlijk ook wel. Oké, wij willen weten van jou. Waar ben jij van onder de indruk? 088 850 51 52.

Shy bij NH. Ja, we zijn nog steeds benieuwd naar jouw verhaal. Waar ben jij nou van onder de indruk? Dat horen wij graag van jou. 088-850-51-52. 088-850-51-52. Ja, degene die alles weet van het nieuws uit Noord-Holland, dat is Laura. Dus het is

0: nu ben ik dus serieus onder de indruk, hè? Want ik heb dit ingezongen, hè?
1: Ja, precies.
0: En ben ik dus van onder de indruk.
2: Ik ben ook wel onder de indruk dan, hoor.
0: Nou, fijn, hè? Toch nog 2 of 3 personen vandaag.
1: Zijn jullie toch bescheiden samen?
0: Laura, bijna 5:30, want dit is zometeen in nieuws.
2: Ja, een grote zoektocht in Hilversum. De gemeente wil weten wat er 's nachts allemaal door de stad schuilt.
0: Oh jeetje. Vallen wij, vallen Maarten en ik er ook onder?
1: Ik wil zeggen, ik schuil daar wel eens.
0: Ja. En zometeen hoor je Miley Cyrus. Things fall apart, but nothing breaks
3: like a heart. Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Dat zomerse gevoel, energiek, helder en opgeladen, terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
4: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
7: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
8: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
7: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
8: Nu bij Dirk, Pedigree Denta Sticks Light. 99 cent. Goed voor de tandjes.
9: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
10: Goed, het is gelukt.
9: Wat is er gelukt?
10: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
9: Fluitje van een cent dus?
10: Nou, het was wel wat meer dan dat.
11: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
12: Ik ben Karin. Ik ben een Groninger malleboom. En ik woon in Purmerend.
13: Ik ben Ron uit Egmond aan Zee. Thuis in heel
0: minuten over 5:30 momenteel in Annapolona is het 19 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Laura Ozinga. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Gistermiddag is in Purmerend een jongen mishandeld door een groep van zo'n 12 personen op fatbikes. Het slachtoffer fietste met zijn vriendin toen de groep hen achtervolgde. De jongen werd geschopt en geslagen en persoonlijke spullen werden afgepakt. De politie is nog op zoek naar de daders. Een 17-jarige jongen uit Amsterdam-Zuidoost is aangehouden nadat politie in zijn slaapkamer een revolver, een alarmpistool en 3 cobra's vond. De spullen kwamen aan het licht bij een doorzoeking van zijn woning als onderdeel van een internationaal politieonderzoek. De jongen zit nog vast en is inmiddels voorgeleid aan de rechtercommissaris. Douwe Bob wordt opnieuw vader. Zijn vrouw Anouk is in verwachting van hun 2e kindje, dat begin volgend jaar wordt geboren. Stel maakt het nieuws bekend met een foto waarop hun zoontje Elias de zwangere buik van zijn moeder kust. Douwe Bob werd in 2022 in korte tijd vader van 3 kinderen bij 3 verschillende vrouwen. En wie woont er in Hilversum en heeft wel eens een nieuwsgierige egel, een vosje of een ander wild dier in de tuin? Nou ja, dan is de gemeente misschien wel op zoek naar jou, want die zoekt inwoners die een wildcamera willen ophangen. Zo wil Hilversum ontdekken wie er 's nachts allemaal door de stad scharrelt. En de camera die verhuist regelmatig, zodat ja, mogelijk veel verschillende dieren in beeld kunnen komen.
0: De wildcamera. Dat heb jij broodcamera's thuis hangen eigenlijk, Laura?
2: Een soort ring bedoel je?
0: Of ja, ik heb dan deurbel bij mij thuis is wel een camera. Maar ik heb niet overige camera's. Ik weet dat mijn schoonouders die hebben tijd zo'n egelhuis gehad in de tuin. Geen idee of ze dat nog steeds hebben. En daar hing dan wel een cameraatje op.
2: Ja.
0: Dus konden ze ook zien of dat egeltje ging eten en zo.
2: Ja, dat is toch heerlijk. Ik zou echt de hele dag alleen maar gewoon daar naar kijken.
0: Naar de egeltjes?
2: Ja, denk het wel. Ja. Ik weet ook mensen, je hebt toch ook die visdeurbel? Ken je dit?
0: Een visdeurbel?
2: Ken je dit niet? Oké, okay, je hebt zo'n sluis en die is dan dicht. Maar dus, dat is ook een soort route van vissen. Dus die visjes, die willen er soms door. Maar dan heb je dus een camera dus in het water hangen.
0: Die kan je
2: online kijken. Dat is gewoon een website. Ik weet even niet. Even kijken. Volgens mij is dat gewoon visdeurbel. Dit is ook mega populair in visdeurbel.
0: Gaat voor mij een wereld open. Visdeurbel.nl.
2: Ja, is een digitale onderwaterlivestream bij Weertsluis in Utrecht, weliswaar.
0: Ja.
2: En dan, ja, dan als er dan een vis is en je denkt, oh, die moet er langs, dan kan jij op het knopje drukken.
0: Dan gaat hij even open.
2: Kan de vis door en dan gaat hij weer dicht.
0: Nou.
2: Dat is toch fantastisch.
0: Ik zit alleen even op de website, daar staat nu wel heel groot. Helaas, het visdeurbelseizoen is weer voorbij. Op 1 maart 2027 zijn we terug.
2: Ja,
0: we zijn er wel op tijd bij.
2: Nou, ja.
0: Ja, is toch enig. Dus jij kan dan gewoon op een knopje drukken en dan gaat die deur open voor die vis.
2: Dan gaat de deur open voor de vis. Oh, en dan kan je dus gewoon de hele dag in de gaten houden of er een vis in de rij staat.
0: Nou, wat goed.
2: En dan gaat de vis
0: in de rij staan.
2: Ja. Ja. Nou, dat is toch leuk?
0: Ja, vind ik ook.
2: Ja, ja dat was het.
0: Nou, dankjewel Lau.
2: Meer nieuws in de app op www.nieuws.nl.
0: Heel goed. Gaan we even naar Jan. Jan, goedemiddag.
14: Goedemiddag.
0: Is dat wat voor jou, die visdeurbel.nl? Dat je kan kijken of er een vis aankomt. Dan kan je het deurtje open doen vanaf de computer.
14: Ja, dat is wel grappig. Ja.
0: Oh, is wel leuk geweest, hè?
14: Ja. Ja.
0: Maar goed, Jan, jij bent meer van het weer, hè? Zo is het
14: ook.
0: Ja. Het is afgelopen weken druilerig.
14: Ja, er vallen van tijd tot tijd buien. Soms flinke buien. Lang niet overal. Tenminste, qua neerslaghoeveelheden zijn er best wel verschillen. Maar in ieder geval hebben de meeste plaatsen in de provincie eindelijk weer eens regen gehad.
0: Was ook nodig, zaterdag. Toch?
14: Ja, zeker, ja. Zeker. Afgelopen zaterdag begon dat. En de laatste dag ook. En ja, het verschilde nogal. Bijvoorbeeld gisteren in Lutjebroek meer dan 30 millimeter. Gewoon Kaspel ook een beetje in die geest. En andere plaatsen kwamen maar op een paar millimeter uit. En dat is echt typerend voor buien. En vandaag vielen de buien met name in het zuiden van de provincie. En ook in het Gooi dus eigenlijk. Maar vanmiddag bleef het op de meeste plaatsen droog. De zon kwam er geregeld aan te passen. En het werd 20 tot 21 graden. Nou, vanavond is het ook nog droog op een enkel buitje na. Maar de komende nacht dan wordt er toch weer vanaf de Noordzee. Komt er een nieuwe storing aan. De bovenlucht wordt wat kouder. En dan neemt ook de kans op buien met onweer toe. Ook morgenochtend nog buien. Morgenmiddag wordt het allemaal geleidelijk wat minder. De intensiteit van de buien neemt af. Het aantal, de zon laat zich ietsje vaker zien. Maar de temperaturen blijven wat aan de lage kant. 19 tot 20 graden. Bij een matige en aan de kust op het IJsselmeer een vrij krachtige noordwestenwind. En zondag is het dan op een enkele bui na droog. We hebben geregeld zon en het wordt zo'n 20 graden. En ook maandag is het droog met een iets hogere temperatuur.
0: Jan, dankjewel. Mag ik je een fijn weekend wensen?
14: Hetzelfde. We'll be right back.

0: Je de Overdrive bij. And you ain't seen nothing yet.
1: Zeg het maar.
2: Zeg het maar.
0: We hebben het over onder de indruk zijn. Ja, Maarten en ik zijn beide niet zo snel onder de indruk. Hè? We gaven het voorbeeld van als wij naar een museum gaan. Ja, schilderijen zijn prachtig mooi. Maar als ik een minuut voorsta, dan denk ik ook wel, dit heb ik nu wel gezien. Hè? Oh,
3: ik vind een minuut nog lang.
0: Het is nog langer, hè? Dus ja. Ik sta eigenlijk nog langer dan jij eigenlijk voor zo'n schilderij.
3: Ja, ja. Maar ik vind het wel mooi.
0: Dat ben ik met je eens. Wat kwam er allemaal binnen? Waar zijn mensen nou van onder de indruk?
3: Nou, Ninet, vrouw naar mijn hart. Ik heb niks met kunst overdreven gedoe, noemt ze het zelfs. Vera, die zegt, hoewel iedereen altijd grapt over hoe klein de Mona Lisa is, vond ik het echt prachtig. Henk zegt dan weer dat muziek voor hem de puurste vorm van kunst is.
0: Is ook wel, hè?
3: Frank belde en ik was onder de indruk van hem. Hij zei namelijk, ik ben onder de indruk van het asociale rijgedrag van mensen in de binnenstad. Hij is chauffeur van een volgauto tijdens een begrafenis. En mensen hebben letterlijk scheid en die gaan overal gewoon tussen en hebben geen respect. Daar was hij heel passievol over. Gerrit dan, dat is de kunstenaar Mark Rotko die hem onder de indruk bracht. Wilma, de ijzeren ballen in Brussel, vond ik wel indrukwekkend.
0: Oh, dat is toch een van de zeven wereldwonderen? Of valt het daar niet onder?
3: Nee, volgens mij niet.
0: Oh, sorry. Is dat niet? Ik dacht, dat wel, hoe heet het? Autonomium? Of wat is het ook alweer? Hoe heet
3: het
0: ook alweer?
3: Ja, maar of dat een wereldwonder, dat is wel heel niet? Veel eer.
0: Oh, dat dacht
3: misschien
0: ik. Sorry hoor.
3: Het achtste wereldwonder.
0: Oh ja, dat zou
3: weet.
0: Kunnen, ja.
3: Ja, en Ria dan tenslotte. Dit is hele mooie, dit. Moet je over nadenken. Een kus is een indruk van een afdruk die met nadruk vraagt om een herdruk. Vond ik mooi.
0: Oh, vind ik zeker mooi, ja.
3: Snap je hem?
0: Ja, ik snap hem heel goed.
3: Oh, niet, hè?
0: Nee, we gaan even gaan. Dankjewel voor de mooie reacties. 088 850 51 2. Over zeven wereldwonderen gesproken. Wij zelf vallen het ook wel.

0: Dennis Wem bij NH met Club Tropicana. Ja, het is de laatste dag van Maarten vandaag, Bastiaan. Bastiaan, goedemiddag.
1: Is die ontslag?
0: Ja, gaat het open.
2: Ja, eindelijk.
0: Gaat
2: weg.
0: Goed gedaan, jongen. Jij stopt op de vrijdagmiddag. We hebben geld terug nu, want we kunnen nu heel veel aan de vormgeving doen. Dus dat is wel fijn.
1: Nee, mijn antwoord is nee, sorry.
0: Oh, sorry. Ja, spijt me. Maar Maarten vraagt voor de laatste keer. Hè. Moet even klappen eigenlijk, hè? Voor de vrijdag, ja. Maarten! Ja, sorry, had je heel veel bloemen en dingen verwacht?
2: Ja, ik zit te kijken waar is dat boeket voor mij.
0: Ik heb je een beetje goed proberen te maken met de wijn. Maar dat is wel gelukt, denk ik. Hè.
2: Mooi, ik had toch liever bloemen.
0: Tegenvallen, ja, dat snap ik.
1: Wat een deceptie dit, jongens.
0: Oh ja, dat is van teleurstellend. Ja, laten we maar snel doorgaan met de fout 3. Ja, en Bastiaan, wat zit er zo meteen in de fout 3?
1: Jij onder andere naar dit afscheid van Maarten.
0: Fout 1 zit erin.
1: Spice Girls zit erin. Hartstikke leuk. Tina Turner. En The Village People. Welke liedjes ga ik je zo vertellen?
0: Okay. Nog even voor de duidelijkheid. Jij gaat niet weg, hè?
2: Nee, hoor.
0: Dat mensen denken dat jij nu vertrekt naar Talpa.
2: Nee, ik blijf gewoon hier.
0: Je stopt op de vrijdag.
2: Nee, Talpa wil mij niet. Ja. Helaas.
0: Talpa wil mij niet. Ja. Heb al een keer geprobeerd. Het is niet gelukt op de
2: sluit. Helaas.
0: Het is wel misschien mooi en sympathiek voor jou om vandaag dan het laatste woord te doen. Vind je niet?
2: Ja. I've had the time of my life.
0: Lang laatste woord, hè? Dat wel.

0: tekst en uitleg.
1: Ellen Dikker liet het theater achter zich en ging plaatjes draaien voor boomers en een boek schrijven. Dat boek is nu af en heet De Boomer Club. Waar het over gaat, komt ze zelf vertellen. Verder hebben we natuurlijk een vertaalplaat. En vergeten we de vergeetmeliedjes niet.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
3: Bij NH.
4: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
6: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
7: Dus het maken van staal wordt schoner.
8: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
9: Maar moet dat dan in Nederland?
10: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
5: En wat levert dat dan op?
8: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
5: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
11: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
12: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
13: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals genoeg laadpunten voor elektrische auto's in heel Amsterdam. Geef uw mening via de online vragenlijst of op een van de bijeenkomsten. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
14: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Ik ben Annette uit Velsen Noord.
16: Ik ben Peter en ik kom uit Blokker.
17: Ik ben Henny en ik kom uit het mooie Egmond aan de Hoef.
18: Ik ben de oud-marinier Peet uit Amsterdam Noord.
19: Thuis in heel
20: Het is 6:00. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Laura Ozinga. Laura, goedenavond.
21: Goedenavond. De politie vond een revolver, een alarmpistool en cobra's in een slaapkamer in Amsterdam. In Purmerend is gistermiddag een jongen mishandeld door een groep van 12 personen op fatbikes. De politie is nog op zoek naar de daders. En Talpa betaalt alle kijkers terug die €5 hadden betaald voor de livestream van de wedstrijd FC Sion tegen Ajax. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
22: Clemens Peters met het NOS Journaal. Na de aardbeving van vanochtend vroeg in Zandeweer in Groningen zijn tientallen schademeldingen binnengekomen. Om 4:00 vanmiddag stond de teller op 37. En ook zijn er 5 meldingen gedaan van een acuut onveilige situatie. Waarschijnlijk komen er de komende dagen of weken nog meer schademeldingen bij. De beving in Zandeweer had een kracht van 2,8. In het dorpscentrum kunnen mensen al de hele dag binnenlopen. De burgemeester, wethouder en gedupeerden zijn daar ook om met inwoners over de beving te praten. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van de takken die het zicht belemmeren van de veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van aankomende week alweer open. Gisteren nog zei Rijkswaterstaat dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. In de nacht van maandag op dinsdag worden de eerste takken verwijderd. Doordat de spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de A50. De FIFA heeft zware straffen uitgedeeld aan een aantal Argentijnse voetballers vanwege hun wangedrag na de verloren WK-finale tegen Spanje. De zwaarste straf is voor Leandro Paredes, die de Spaanse verdediger Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep. Paredes is 10 wedstrijden geschorst en hij moet ook een boete betalen van $90.000. De voetbalbond van Argentinië krijgt een boete van $221.000... omdat spelers na de gewonnen wedstrijd tegen Engeland een politiek spandoek toonden over de Falklandeilanden. De grote natuurbrand bij Venray is na 3 weken helemaal uit. De regen van de afgelopen dagen heeft daar flink bij geholpen, zegt de gemeente. De brand brak uit op 3 augustus. Na 2 dagen werd het zijn brandmeester gegeven, maar het vuur laaide daarna telkens weer op. Het blussen was een grote operatie waarbij honderden brandweerlieden werden ingezet en blushelikopters van Defensie. Het weer, vanavond opnieuw kans op buien. Morgen bewolking en zon. En dan wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: En dan kijken we nog heel even naar de weg waar de laatste file net verdwenen is. Dus lekker doorrijden.
2: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
19: vakantie!
3: ANWB en gaan.
23: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
24: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
25: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
24: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
25: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
26: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
27: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
28: Pas je eindelijk het perfecte...

0: Sommieu, Feels Part 2. Op NH.
1: Eindelijk weekend.
0: Ja, a million miles away, maar toch voelt het als thuis. Ja, dat is toch heerlijk als je dat gevoel bij iets of iemand kan hebben, hè? Ja, hartelijk weekend. Het weekend is begonnen. En zometeen gaan we een nieuwe ronde spelen van De Foute 3. Maar eerst eventjes iets anders. Want ja, misschien ken je het wel. Sommige liedjes die zijn zo bekend dat je eigenlijk niet weet dat het een cover is. Want weet jij bijvoorbeeld welke grote hit gebaseerd is op dit liedje? Luister.

moeilijk, hè? Ja, dat was deze. Girls Just Wanna Have Fun. Robert Hessert die maakte ooit dat origineel. Dat was helemaal vanuit de stoere man geschreven. Maar Cindy Harper dacht, nee, dat moeten we vanuit de vrouw schrijven. Wij willen lol hebben. Een beetje alsof je een grapje maakt en iemand anders maakt dat grapje net iets harder. En bij hem lachen ze dan wel. Dit is Cindy Lauper op NH.

0: Get down. Op Henna. En ik vind het wel grappig dat het liedje dan Get Down and Move It All Around heet. En dan tussen haakjes staat er You're the One for Me.
1: C. De Foute 3. De Foute 3.
0: Daar conflicteert toch een beetje, heb ik het idee. De Foute 3, de vraag die we jou elke vrijdag stellen. Ik heb hier 3 liedjes. Ik kan er straks voor 7 uur maar eentje draaien. En de vraag is, welke is dat? Jij mag bepalen welke dat is. Dat doe je door een appje te sturen naar 088-850-5152. Even bellen mag ook natuurlijk, hartstikke gezellig. En de keuze vandaag is een moeilijke, moet ik zeggen. Het gaat tussen 3 absolute knallers. Allereerst is de keuze A, de Spice Girls. What I really, really want. Nou, als dit is wat je wil, dan stuur je A. Of denk je nou, Tina Turner, heb ik ook wel zin in. Dan stuur je B. Maar is ze echt better than all the rest? Ja, dat gaan we zo achterkomen. Want we hebben ook nog keuze C. En dat zijn de vrienden van The Village People. En als je deze straks helemaal wil horen, dan stuur je C. Dus stemmen is wat je kan doen via 088-850-5152. En dit is ABBA.

0: London Beat, I've Been Thinking About You op NH. Het is bijna 6:30, dus dat betekent dat het nieuws met Laura eraan komt. En je kan nog steeds stemmen op de foute drie, hè? De Village People, de Village People, Tina Turner en de Spice Girls. En degene die onderaan staat, is deze.
1: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja. Ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Let's go. Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Dit is Willem van Oranje The Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
7: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap op.

0: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Ik ben Ans en woon in het gezellige Amstelveen. En luister iedere dag naar jullie.
3: Thuis in heel
4: Het is 6:30 in Annapolona, is het 19 graden. En dit is het nieuws uit Noord-Holland met Laura Ozinga. Laura, goedenavond.
5: Goedenavond. Het is zover. De laatste Grand Prix op circuit Zandvoort. Duizenden racefans reisden al af naar de duinen voor de laatste keer Formule 1 spektakel op Nederlandse bodem. Verslaggever Paul Tromp was ook op pad vandaag in Zandvoort. En hij sprak daar met een jonge blikjesverzamelaar.
6: Het gaat supergoed. Ja, we hebben heel veel opgehaald al. Zo'n 10 euro al.
7: En wat gaan jullie ervan kopen?
6: Ja, dat weten we nog niet. We verdelen het geld, waardoor we, ja, we kunnen er zelf wat mee doen.
7: Ja, wat drinken die mensen nou hier?
8: Ja, heel veel bier, denk ik. En cola eigenlijk. Dat is wel het meeste, ja.
5: Klinkt als een goede business voor deze jongens. Ja, op het strand was het rustig, maar deze paviljoenhouder die weet zeker dat de lege stoelen in zijn zaak vanavond bezet gaan zijn.
9: Nee, want met de kennis die we hebben van het afgelopen jaren, zeg maar, want het fenomeen is voor het laatst, niet voor het eerst, weten we gewoon dat het overdag in het algemeen vrij rustig is. Iedereen zit op het circuit, Zandvoort is opgesloten en nou ja, we proberen nu vanavond vanaf 4 uur, 4:30, 5 uur, ja, dan zie je gewoon dat de mensenmassa vanzelf naar beneden komt.
5: En deze fan stond net buiten het circuit op zijn telefoon te kijken.
10: Oh, ik ben aan het luisteren naar het geluid. En dan natuurlijk gewoon kijken naar de, wat er allemaal gebeurt. Hè?
7: Ja?
10: Ja.
7: Maar wilde u niet liever op het circuit zijn dan?
10: Nou, ik ga meestal naar Spa in Francorchamps.
7: Ja.
10: Ja, en dan 2 achter elkaar, dat wordt wel een beetje duur.
5: De Grand Prix van Nederland begint zondag om 3:00. Wie woont er in Hilversum en heeft wel eens een nieuwsgierige egel, een vos of een ander wild dier in de tuin? De gemeente zoekt inwoners die een wildcamera willen ophangen. Zo wil Hilversum ontdekken wie er allemaal 's nachts door de stad scharrelt. De camera verhuist regelmatig, zodat zoveel mogelijk dieren in beeld kunnen komen. En Talpa betaalt alle kijkers terug die 5 euro hebben betaald voor de livestream van de wedstrijd FC Sion Ajax. Door een technisch probleem bij de streamingsdienst Kijk konden fans namelijk de wedstrijd donderdagavond niet of maar deels bekijken. Talpa noemt het vervelend en compenseert daarom alle betalende gebruikers volledig. Ajax won overigens de wedstrijd in Zwitserland met 4-2. En je ziet het steeds vaker in de supermarkt, producten met de tekst extra vezels of bron van vezels. Maar volgens de Consumentenbond misbruiken fabrikanten dat soort claims om hun producten juist gewoon alleen maar gezonder te laten lijken.
11: Sommige producten bevatten volgens de wettelijke regels wel genoeg vezels voor een claim. Maar die producten eet je in zo'n kleine portie dat het helemaal geen zoden aan de dijk zet. Bij andere producten is de hoeveelheid vezels een stuk lager als je het klaar hebt gemaakt. En er zijn ook producten die wel genoeg vezels hebben voor een claim, maar er zit bijvoorbeeld ook heel veel suiker in. Dus dan is het sowieso niet zo heel gezond.
5: Van 100 producten zegt de Consumentenbond dat ze een te rooskleurig beeld geven over hoe vezelrijk ze eigenlijk zijn. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
4: Laura, dankjewel. En het weer krijg je van Jan Visser.
12: Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog en zijn er opklaringen. In de nacht neemt, zeker in de loop van de nacht, de kans op buien mogelijk met onweer toe. Zaterdag, vooral in de ochtend, buien, soms met onweer. In de middag komt de zon er iets vaker aan te pas en neemt de intensiteit en het aantal buien af. Temperatuur komt uit op 19 tot 20 graden. De wind is noordwesten en matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Op zondag blijft het op een enkele bui in de nacht en ochtend na droog. We hebben geregeld zon en het wordt zo'n 20 graden.
4: Maar kunnen we ook nog een beetje racen op de snelweg op dit moment? Dat kan zeker, want er zijn geen files.

0: Camilla Cabello, Havana op NH.
1: C. De foute 3. De foute 3.
0: 3 liedjes voor 7 uur en ik ga er maar eentje draaien. Binnen nu en 10 minuten komt het resultaat. Maar welke dat is, mag jij bepalen. Dat doe je door een berichtje te sturen naar 088 850 51 52. En de keuze is vandaag tussen keuze A, de Spice Girls met Wannabe. So tell me what you want, what you really, really want. Als je dit wilt, dan stem je A. Of zeg je nou misschien Tina Turner, de best. Nou, dan stuur je B of zeg je nou, we gaan echt die ouderwetse disco-klassiekers die iedereen mee kan zingen en kan dansen. Dan zeg je C, want dan krijg je The Village People met YMCA. Op dit moment staat het gelijk tussen The Village People en Tina Turner. Dus als jij nog een verandering in de stemmen wil brengen, dan kun je dat zeker doen. A voor de Spice Girls, B voor Tina Turner of C voor The Village People. We will find-

0: was Anara's tribute op NH. Het is 7:10. Dat betekent dat we richting het eind gaan van de foute 3. Moet ik even bellen?
1: Uw gesprek kan op dit moment niet worden opgezet. Huh? Probeer het later nog.
0: Wat is... Oké. Nou, dit is een wel anticlimax, hè?
2: A, B, C. De foute 3. De foute 3.
3: Hallo?
0: Oh, kijk. Gelukkig gaat de tweede keer wel goed. Pablo?
3: Hey.
0: Hey, goedenavond. Hey. Jij had gestemd op de foute 3.
3: Zeker, ja,
0: ja,
3: klopt.
0: Ja, ja, nog even niet vertellen op wie je hebt gestemd. Ben je wat leuks aan het doen?
3: Ja, ik ben op werk.
0: Ah, lekker. Wat voor werk doe je?
3: In de horeca.
0: Ah, leuk man. En dan een restaurant, een café, wat moet je voor je
3: zien? Een beetje. Ja, we zijn jullie aan het luisteren toevallig, dus we hebben een rustig dagje.
0: Nou, hartstikke goed, hartstikke goed. En merk je dan ook als het regent nu zo dat er veel minder mensen komen? Of is dat, ja, is dat ook gewoon open deur?
3: We hebben een rustige dag. Deze hele week.
0: Oké. Dus, en waar zit je tent? Waar zouden we heen moeten?
3: In Haarlem.
0: In Haarlem, nou, hartstikke leuk. Grote markt, gok ik. Zo.
3: Zeker, ja. Ja,
0: leuk man. mooi ook. Ik ben gewoon ik ken één plek in Haarlem, dat is de Grote Markt. Want daar is een comedyclub. En dat comedyclub... Nou, nu ben ik de comedyclubnaam vergeten. Goed verhaal dit. Laten we gewoon doorgaan naar waar je op hebt gestemd. Want dit wordt helemaal niks meer, Pablo. Op welke plaat heb je gestemd? Wie heeft de foute 3 gewonnen?
3: De Village People natuurlijk.
2: En deze heeft gewonnen...
0: Heerlijk, Pablo, dankjewel. En ook Gerrit, Anja, Arnold, Nel en Wendy. En die comedyclub die heet Puncher. Dat is gewoon heel slecht. Ik heb er zo vaak gespeeld en nu ben ik het gewoon vergeten. Schoon!

De grote winnaar van de Foute 3 vandaag, YMCA van de Village People. Volgende week is William weer terug. Ik vond het een eer om op de winkel te wassen. Passen, wassen. Daar gaat lekker dit. Goed weekend. Well, it's the one for the money.

0: Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: De Muziekmiddag.
0: 1972.
1: 1985.
0: 1969.
1: 1976.
0: 1984.
1: 1968.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: Muziekmiddag.
0: Met Lilian van der Log. Zondag van 2 tot 5 bij NH.
2: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
3: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
2: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
3: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
2: Bestel op budgetbroodjes.nl.
3: Nu ook in Purmerend.
4: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers. Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Ik ben Ellie uit Stompetoren.
6: Hoi, ik ben Riff en ik kom uit Haarlem.
7: Ik ben Sunny uit Amsterdam.
8: Hi, ik ben Emily en ik kom uit Hoofddorp.
9: Ik ben Peter uit Stompetoren.
10: Ik ben Lisanne en ik kom uit Limmen.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Het is 7 uur.
13: Clemens Peters met het NOS-journaal. Op een middelbare school in het midden van Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. En dat gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. Het is volgens Zweedse media een oud-leerling van 18. Hij zou eerder al eens een medeleerling hebben mishandeld en bekend zijn bij de hulpverlening. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete opgelegd van 825 miljoen euro. En dat bevestigt de toezichthouder na een bericht van persbureau Reuters. Volgens de autoriteit heeft Uber de Europese dataregels overtreden. Het bedrijf zou accounts van chauffeurs hebben gedeactiveerd via algoritmes. En dat mag niet, zegt de autoriteit persoonsgegevens.
14: En als die software dan detecteerde dat er een vermoeden van fraude was of dat de klantbeoordelingen te laag waren, dan werden die accounts automatisch gedeactiveerd. Dus er kwam geen menselijke beoordeling aan te pas. En dat mag niet.
13: Uber zegt dat het in beroep gaat en neemt de boete veel te hoog. In de EU is het verboden dat een algoritme zelf beslissingen neemt als die een grote impact hebben op iemands leven. Zo'n besluit moet altijd via een mens gaan en degene over wie het gaat moet bezwaar kunnen maken. Na de aardbeving van vanochtend vroeg in Zandeweer in Groningen zijn tientallen schademeldingen binnengekomen. Om 4 uur vanmiddag stond de teller op 37. En ook zijn er 5 meldingen gedaan van een acuut onveilige situatie. En waarschijnlijk zijn er de komende dagen of weken nog meer schademeldingen te verwachten. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die het zicht belemmeren van veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van de komende week alweer open. Gisteren zei Rijkswaterstaat nog dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. Het weer in de loop van de avond en nacht weer buien, vooral aan de kust. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. Het wordt morgen rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
0: De NH Muziek.

0: Sportcafé met Leo Driessen.
1: Luister, mijn dochter. En dan neem ik altijd op.
2: Ja, natuurlijk.
1: IJsschuit. Ja, waar ben jij? Waar ben ik zaterdagmorgens?
0: Leo Driessen in
3: NH Sportcafé.
4: Ook als podcast.
0: Morgen om 10 uur bij NH.

0: Ik ben David uit Horen.
1: Ik ben Joep uit Beverwijk.
2: Ik ben Anna en ik kom uit Waarland.
3: Ik ben Hilda uit Den Burg van Texel.
4: Ik ben Jozef en ik kom uit Alkmaar.
5: Ik ben Sarah uit Haarlem.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 8 uur.
8: Clemens Peters met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanoever is een Palestijnse jongen van 17 gedood door Israëlische kolonisten. Hij werd doodgeschoten nadat hij stenen had gegooid naar de Israëliërs. Het gebeurde in de stad Zaïre bij een confrontatie tussen Palestijnen en kolonisten uit een ultra-orthodoxe Joodse nederzetting. Zaïre valt onder Palestijns bestuur, maar in de buurt worden Israëlische nederzettingen verder uitgebreid. In Zweden heeft een man op een middelbare school mensen aangevallen met een zwaard. Zeker 3 leerlingen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Correspondent Rolien Kreton.
9: Politie was er snel bij en heeft de dader neergeschoten en aangehouden. Volgens de gemeente zijn er 2 jongeren zwaar gewond geraakt. Een derde slachtoffer, ja, daar weten we de toestand niet van.
8: Volgens Zweedse media is de dader een oud-leerling van 18. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die het zicht belemmeren van veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van de komende week alweer open. Gisteren nog zei Rijkswaterstaat dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. In de nacht van maandag op dinsdag worden de eerste takken verwijderd. Doordat de spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de A50. Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22-stedentocht voortijdig beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts is hij in oude water uit het water gestapt. Woensdag moest van der Weijden zijn zwemtocht ook al onderbreken door misselijkheid en buikklachten. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om daarmee geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Het weer op veel plaatsen droog, maar in de loop van de avond en nacht weer buien, vooral aan de kust. Minima vannacht rond de 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek. De

Mix.

0: en uitleg.
1: Ellen Dikker liet het theater achter zich en ging plaatjes draaien voor boomers en een boek schrijven. Dat boek is nu af en heet De Boomer Club. Waar het over gaat, komt ze zelf vertellen. Verder hebben we natuurlijk een vertaalplaat. En vergeten we de vergeet me liedjes niet.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst
0: en uitleg.
3: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.

0: Mia en ik kom uit Haarlem.
1: Ik ben Harry en ik kom uit Alkmaar.
2: Hoi, ik ben Anna en ik kom uit Zaandam.
3: Mijn naam is André van Duin en ik woon in Amsterdam.
4: Hi, ik ben Sophia en ik kom uit Heemstede. Thuis in heel
5: Noord-Holland. Het is 9 uur.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. Inwoners van het dorp Zandeweer en omgeving in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen kunnen delen. Aanwezig waren ook de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie om hun verhalen aan te horen. De beving van 2,8 heeft geleid tot tientallen meldingen van schade. En in 5 gevallen is er sprake van een acute noodsituatie. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 14 mensen omgekomen door Russische drone-aanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi Rih in Centraal-Oekraïne. En dat is ook de stad waar de Oekraïnse president Zelensky vandaan komt. Hij noemde de aanval niets minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit 2 golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. Na 3 weken is de grote natuurbrand die woedde in de buurt van Venray nu helemaal uit. De brand in het noorden van Limburg was na 2 dagen al onder controle, maar het vuur laaide steeds weer op. Vanwege herstelwerk is het natuurgebied voorlopig nog niet toegankelijk voor het publiek, zegt het Limburgs landschap.
7: Ik weet wel zeker dat wij echt nog wel een enkele weken gewoon echt wel nodig hebben. We hebben in eerste instantie hebben we het gebied rondom het spoor veilig proberen te maken. Want dat is natuurlijk noodzakelijk. Ja, dat ging al gepaard dat wij echt een honderdtal grove dennen hebben moeten kappen. En dat is nog een klein stukje van het gebied. En ja, dit soort werkzaamheden zullen de komende weken in het hele gebied plaats gaan vinden.
6: Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22 stedentocht voortijdig beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts is hij in Oudewater uit het water gestapt. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om daarmee geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Het weer. Op veel plaatsen droog, maar in de loop van de avond en nacht toch weer buien, vooral aan de kust. Minima vannacht rond de 10 tot 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. En het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek.

0: adres onbekend is op vakantie. Dus nemen de vakantiekrachten het deze zomer graag van ze over.
1: Vakantieadres.
0: Elke zondag van 12 tot 2 hoor je Vakantieadres met Bastiaan Meijer en Bas van Teijlingen. Stuur ons jouw gekste, grappigste of meest bijzondere vakantiekaart. Stuur dat naar NH ter attentie van Vakantieadres, Schravelandseweg 80, 1217 EW in Hilversum.
2: Of mail naar vakantieadres@nhradio.nl.
1: Vakantieadres.
0: Elke zondag van 12 tot 2 hier bij NH.

0: Ik ben Marjan uit Mokum.
1: Ik ben Jelle uit de stad waar Nederland begint.
2: Ik ben Helderder.
3: Cora Broeren en ik kom uit Lemuiden. Een heel gezellig klein dorpje aan heel veel water. Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 10:00. Clemens Peters met het NOS-journaal. Turkije heeft Interpol gevraagd om een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. Het land wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Interpol heeft nog niet gereageerd op het Turkse verzoek. Israël heeft dit fel veroordeeld. De aanval met een zwaard op een middelbare school in Midden-Zweden heeft aan één persoon het leven gekost. Drie mensen raakten zwaar gewond. Eerder werd nog gesproken van drie gewonden. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Inwoners van het dorp Sandeweer in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen gedeeld. Aanwezig waren ook de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie Groningen om hun verhalen aan te horen. De beving met een kracht van 2,8 heeft geleid tot tientallen schademeldingen. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die over de A50 groeien en het zicht van de veiligheidscamera's belemmeren. Door de takken kan de spitsstrook niet open, vertelt verslaggever Annabelle Zandbergen.
5: Staat er een auto stil of ligt er iets op de weg? Medewerkers van Rijkswaterstaat controleren de beelden van de camera's die langs de snelweg staan. Maar de hangende takken belemmeren het zicht. En daardoor kunnen ze niet zien of de spitsstrook wel veilig open kan.
4: En doordat die spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de snelweg tussen Arnhem en Apeldoorn. Het weer vannacht koelt het af naar 10 tot 14 graden. Morgen is het wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. En het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek.

0: NH Sportcafé met Leo Driessen.
1: Luister, mijn dochter. En dan neem ik altijd op.
2: Ja, natuurlijk.
1: Hij schuift. Ja, waar ben jij? Waar ben ik zaterdagmorgens?
0: Leo Driessen in
3: NH Sportcafé.
4: Ook als podcast.
0: Morgen om 10 uur bij NH.

0: Ik ben Marene uit Midden-Beemster.
1: Ik ben Ali uit Amsterdam.
2: Ik ben Dick uit Noord-Schorl.
3: Ik ben Evelyn uit Amsterdam-West.
4: Ik ben Robin uit Diemen-Zuid.
5: Ik ben Tamar en ik kom uit Haarlem.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 11 uur.
8: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Turkse regering wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Interpol heeft nog niet gereageerd op het Turkse verzoek. Israël heeft het verzoek fel veroordeeld. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan één persoon het leven gekost. Drie mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen door Russische droneaanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi in centraal Oekraïne. Het is de stad waar president Zelensky vandaan komt. Hij noemde de aanval niks minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit twee golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. En inwoners van het dorp Zandeweer in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen gedeeld. Daar waren ook aanwezig de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie om hun verhalen aan te horen. De beving met een kracht van 2,8 heeft geleid tot tientallen schademeldingen. In 5 gevallen is er sprake van een acute noodsituatie. Het weer, geleidelijk steeds meer kans op buien, met ook kans op flink wat regen en onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon, later droog. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog en ook wordt het wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
9: Non-stop muziek.
10: De NH Muziek.

0: Agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in de Agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De Agenda, elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: Ik ben Aria uit Hoofddorp.
1: Ik ben Dennis van den Horren uit Zandvoort.
2: Ik ben Ad uit Hoofddorp.
3: Ik ben Ellis en ik woon in Zaandijk.
4: Ik ben Ravi en ik kom uit Hilversum.
5: Ik ben Ivana uit Medemblik. Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 12 uur.
7: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. De politie maakte vandaag bekend dat onder de aangehouden personen een Cubaans echtpaar is. De andere 2 verdachten zijn Surinamers, van wie er 1 nog voortvluchtig is. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan 1 persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. De Brusselse minister-president Boris Dilies begint volgende week aan een stoomcursus Nederlands. De Franstalige politicus kreeg sinds zijn aantreden in februari geregeld kritiek op zijn beperkte kennis van het Nederlands, terwijl in Brussel zowel Frans als Nederlands wordt gesproken. Al meteen tijdens zijn eerste gesprekken met de pers bleek dat hij moeite had om in het Nederlands te antwoorden. Dilies erkende al dat zijn Nederlands beter moet. Hij zei vooral moeite te hebben met lange woorden. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. Geleidelijk steeds meer kans op buien, met kans op flink wat regen en onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek.

0: Sportcafé met Leo Driessen.
1: Luister, mijn dochter. En dan neem ik altijd op.
2: Ja, natuurlijk.
1: Hij schuift. Ja, waar ben jij? Waar ben ik zaterdagmorgens?
0: Leo Driessen in
3: NH Sportcafé.
4: Ook als podcast.
0: Morgen om 10 uur bij NH.

Muziekmix. This ain't no disco.

0: Ik ben Jasper en ik kom uit Aalsmeer.
1: Ik ben Ludo uit Opdam.
2: Ik ben Mirjam uit Den Helder.
3: Ik ben Arme, ik kom uit Amsterdam.
4: Ik ben Anna uit Purmerend.
5: Ik ben Christian uit Amstelveen.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 1 uur.
8: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden en Middelburg. De actie was georganiseerd door Dolomina in het kader van Wij eisen de nacht op. Dat initiatief kwam van de grond na de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. De politie maakte vandaag bekend dat onder de aangehouden personen een Cubaans echtpaar is. De andere 2 verdachten zijn Surinamers, van wie er nog 1 voortvluchtig is. Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Turkse regering wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep ze 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange, dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. In de loop van de nacht steeds meer buien met kans op onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Non-stop muziek.
10: De NH Muziek.

0: de Muziekmiddag.
1: Iedere zondag
0: het beste uit 60, 70 en 80.
1: De Muziekmiddag.
2: 1972.
1: 1985.
2: 1969.
1: 1976.
2: 1984.
1: 1968.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: Muziekmiddag.
2: Met William van der Log.
0: Zondag van 2 tot 5 bij NH.

0: Ik ben Anne en ik kom uit Den Muiden.
1: Ik ben Mark en ik kom uit Blaricum.
2: Ik ben Leslie en ik kom uit Den Helder.
3: Ik ben Julius uit Purmerend.
4: Ik ben Rachel en ik woon met heel veel plezier in Hilversum.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 2:00.
7: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard van de Amerikanen.